0: Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: LOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

ja. Een heleboel waren dat. Dus gypsies, tramps, thieves. Nou, kunnen we nog wel even doorgaan. Hè? Hier hield het bij op. Inderdaad, was de titel. Ze was onlosmakelijk verbonden van Sonny. Maar Cher die maakte zich toch los. En de ene na de andere solo hit. Sterker nog, vandaag de dag zou ze, wat mij betreft ook prima, nog wel eens een nummer kunnen uitbrengen. Nou, over nummers gesproken. 605 en een beetje. Bijna 6 minuten over 6 intussen al. Goedemorgen, Radio M Utrecht te luisteren naar. En wat leuk dat je er bent. De gepresenteerde radio-uitzendingen die zijn van start gegaan. We doen het altijd met Utrecht is wakker. Elke dag tussen 6 en 9 uur. En ik hoop dat je een beetje wakker bent. En ben je dat nog niet, dan word je dat vanzelf wel, toch? Hey, laat het even weten, vind ik leuk. Via de app van RTV Utrecht. Misschien heb je wel plannen vandaag. Misschien ga je bijvoorbeeld naar de dierentuin. En ik zeg dat niet zomaar. Kom ik zo meteen op terug. Misschien heb je hele andere plannen. Moet je aan het werk vandaag of hoef je niet meer te werken? Nou ja, ik ben wel benieuwd. Laat me weten via de RTV Utrecht app. En je kunt op een andere manier mij ook even opzoeken op Facebook of via Messenger bijvoorbeeld. Allemaal mogelijk. Prima, vind ik gezellig, vind ik leuk dat je er bent. En de collega's ook. Marjolein is er voor het regio nieuws. Dat duurt nog eventjes, maar we houden dat al nauwlettend in de gaten. Zometeen daar alvast een update van. Dat wil zeggen, kijken of er al wat is. En anders check je even onze site of app. Dat is al.

Birds. Draai je nog maar een klein beetje om als je kunt. Hè? Als je niet de deur uit hoeft. Als je nog even kunt blijven liggen. Lekker blijven luisteren. Maar Radio M Utrecht 3J zometeen. 14 over 6 is het geworden.

zouden wij niet gelukkig maken, hè? Drie A's en je zit in mijn hoofd. Nou, jullie ook natuurlijk. Hey, goedemorgen, Michel. Ik moet eigenlijk tegen Michel zeggen, schön guten Morgen, want Michel die meldt zich vanuit Duitsland. Bob, ik ben er weer bij. Dat is hartstikke mooi. Wat heb je gedaan? Even kijken. Fijne uitzending gewenst vanuit Winterberg in Duitsland. Daar ben ik wel eens op vakantie geweest. Ik geloof een paar keer ben ik daar geweest. Maar met mijn vader en moeder dus. Dat is heel erg lang geleden, zeg maar. We hebben niet geskiet, maar het was wel heel erg winters in die tijd, weet ik wel. Dan zijn wij nog geweest op de Kale Asten. Dat is volgens mij een berg van net een kilometer hoog. Maar ik vond dat heel hoog, natuurlijk als kind. Leuk dat je erbij bent. Nou, je bent niet de enige die zich gemeld heeft. En dat vind ik alleen maar leuk, hoor. Via WhatsApp of via de RTV Utrecht-app kan dat bijvoorbeeld. Zie het andere. Andrea erbij is een mooie foto, heeft Miranda gestuurd. Die is ook al actief op dit moment. Ja, het is 6:45. Ik vind dat nog wel vroeg. En Martine is ook de werkdag gestart. Hij is vanmorgen met de vrachtwagen vertrokken vanaf huis. Voor een vrachtje Normandië. 24 winkels. Voor de bevoorrading natuurlijk aan te gaan. Gisteren wat problemen gehad, dus toen kon ik ineens niet meer weg. Oh, het wordt pas zaterdag om weer thuis te zijn. Ja, dat is toch wel het werk van internationaal rijden in dit geval. Hè? Nu op de A16 in de richting van België. En even Bluetooth een berichtje gestuurd. Hartstikke mooi. Iedereen werkt ze vandaag. En de groetjes van Martin. Nou, hartstikke vrolijk even zo'n bericht, zeg ik dan. Robert is er ook bij en Astrid die meldde zich ook. Nou, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik had gezegd, beestachtig nieuws hebben we vandaag. Ik heb een leuke vraag voor jullie. En dat heeft te maken met dat ik ga spreken vandaag over Tanno. Ik ga praten met een gedragsbioloog van de dierentuin, Dierenpark Amersfoort, over Tanno. Tanno is gisteren gearriveerd. Het is een chimpansee en die gaat zich uiteindelijk, als het allemaal goed gaat, begeven in het nieuwe verblijf tussen de andere apen. En dan denk je, ja, dat komt misschien wel eens vaker voor. Ja, maar deze aap, die Tanno, zo heet hij, is al 33. Dus dat is best een flinke chimpansee, zeg maar. Ik weet niet wat dat in mensenleeftijd zou zijn, maar hij is al flink op leeftijd, zeg maar. Maar hij moet er wel voor gaan zorgen, althans dat is dan wel de bedoeling, dat Tanno jongen gaat voortbrengen bij de apies die er al zijn, zeg maar. Dat schijnt een spannende constructie te zijn om die aap, die Tanno, zeg maar, binnen te halen. Dat is gebeurd, maar dat hij zich gaat mengen in de groep. Eerst even gewoon en dan, nou ja, je snapt het. Daar praten we over vanmorgen. En sterker nog, we praten er heel uitgebreid over met jou. Vinden we leuk, want de vraag die we voor vandaag voor je hebben is, ga je wel eens naar de dierentuin welke dieren vind je dan leuk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Dus laat dat weten via de RTV Utrecht-app of Facebook natuurlijk ook. Hè, want daar staat dus ook al die vraag. Dus laat weten of je wel eens in de dierentuin komt, welke dieren je dan erg leuk vindt om te zien. Of heb je misschien wel wilde dieren gezien? Dat kan ook. Laat het weten, we zijn benieuwd. De RTV Utrecht-app of Facebook, Radio M Utrecht in dit geval. En dan voor Harry, die ook al aan het luisteren is. Daar is het al middag in Brisbane. Harry Doesn't Mind. Zelfde soort swing. Dire Straits in Utrecht te vakken op Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: sterk ook nog wel. Espresso, precies. That's the way. I like it. En jij, hoe drink jij je koffie of je thee in de ochtend? Laat even weten, ik ben benieuwd. Je kunt ons bereiken via studio@rtvutrecht.nl of via de RTV Utrecht app of op allerlei manieren. Het is van allerlei mogelijkheden. Robert-Jan Boy zometeen gaat vertellen waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten, wat het onderwerp is, waar hij vandaag naartoe gaat. Ik weet bijna zeker dat hij niet naar Den Haag gaat vandaag. Maar bijna natuurlijk wel. Ja, dat hoor je zo meteen. Een weerberichtje even van Margot Ribberink. En zometeen is bij ons in de uitzending. Ja, ook zelf horen. Vandaag een stuk frisser dan gisteren in Midden-Nederland. Met een maximale temperatuur van een graad of 18. Misschien wel 19. Maar dan heb je het ook helemaal gehad. Het weerbeeld is straks als wat lichter begint te worden. Afwisselend. Wolken, zon. Maar ook een paar buien. En er waait vandaag een matige westen tot noordwestenwind. Alvast even een kleine vooruitblik naar vanavond en de komende nacht. Dan blijft het op een enkele bui na droog. En de afkoeling is er naar een graad of 11. Radio
1: M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Maar het gaat vanmiddag bekendmaken wie de winnaar van vandaag is. Maar dan moet je eerst die vraag even goed beantwoorden. En ja, dit is eigenlijk heel erg leuk. Want het gaat vandaag, de hele dag door, stellen we de vraag over dit programma. Je eigen ochtendprogramma, Utrecht is wakker. En de vraag is dan ook, wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Nou ja, je weet het intussen voor dit programma. Het is een inkoppertje natuurlijk. Elke werkdag van 6 tot 9 is antwoord A. Antwoord B, elke werkdag van 7 tot 10. Of antwoord C, Utrecht is wakker hoor je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 8 uur. Dit kan voor jou helemaal niet moeilijk meer zijn, toch? Studio@rtvutrecht.nl. Maar zijn ook mensen die altijd later opstaan, die het misschien helemaal niet weten? Kan ook natuurlijk, ja. Dus Utrecht is wakker is er elke werkdag van 6 tot 9 als antwoord A. Of kies je voor antwoord B, elke werkdag van 7 tot 10. Of antwoord C, elke vrijdag, zaterdag en zondag, mag ik uitslapen, van 6 tot 8. Zeg het maar, de RTV Utrecht app. Of via studio@rtvutrecht.nl geef je het juiste antwoord door.
2: Utrecht is wakker met Bob van

0: Originel. Nederlands origineel was dat. Hij is er niet meer. Dance Around the World hebben we nog wel gehoord uit 1987. Dat is even geleden, zeg. Lekker onderweg, of misschien nog thuis, misschien in bed. Misschien ben je al keihard aan het werk, dat kan natuurlijk ook. Verslaggever Robert-Jan Boy gaat zijn tanden vandaag zetten in een onderwerp. En daar heb je vaker van gehoord. Maar het breidt zich wat dat betreft qua, ja, dieren uit. We hebben veel over dieren vandaag. We hebben het over chimpansee Tanno, verderop in Utrecht is wakker. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, nu het zo zegt, Bob, inderdaad. Apen en paarden in dit geval.
0: Ja, ja.
1: Want daar gaan we ons mee bezighouden. Dan inderdaad dat West-Nijl-virus.
0: Ja, wat?
1: We hebben eerder al geconstateerd dat het bij de vogels veel voorkomt. Via de vogelopvang Utrecht.
0: Ja.
1: Laatste nieuws is ook dat er, wat mensen betreft, hè, dan maakt het ook slachtoffers, inmiddels 4 mensen eraan zijn overleden. En 18 besmettingen zijn het. Dus mensen die geïnfecteerd zijn met het, en er ziek van zijn geworden van het West-Nijl-virus.
0: En dat komt door steekmuggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat wordt overgebracht via muggen. En die schijnen dol te zijn op paarden. Dus dierenartsen zijn er druk mee. Ik ga zo meteen naar een dierenarts in de buurt van Woerden. Om te kijken wat precies de stand van zaken is. Want je zou misschien zeggen, ja jongens, oktober nadert. Maar aan de andere kant, het is warm. Dus het is nog volop aan de gang.
0: Ja, want die muggen die gedijen goed bij warm weer. Nou is het vandaag wel wat minder warm dan gisteren. Maar de hele atmosfeer is natuurlijk misschien iets om goed uit te dijen. En ja, als zo'n mug dat virus dan bij zich heeft of dat over gaat brengen, dat kan dus ook op paarden slaan. Paarden hebben ook altijd wel, net als koeien en zo, altijd van die vliegen om zich heen en zo. Vind ik altijd wel een beetje zielig, moet je zeggen. Daar kunnen ze weinig aan doen natuurlijk.
1: Ja. Nee, dus zo gaat dat. Ja, en het is weer een besmettingshaard natuurlijk die je dan hebt.
0: Ja.
1: Net zoals bij vogels. Vandaar de oproep is, als je een dode vogel ziet, waarschuw de vogelopvang. Want dat is, kunnen muggen weer besmet raken. En die muggen kunnen vervolgens weer bijvoorbeeld de slaapkamer invliegen.
0: Ja.
1: Dus dat helpt allemaal niet mee natuurlijk.
0: Ja, maar nu ga je praten met een dierenarts. Met name iemand die niet gespecialiseerd is. Want dierenartsen kunnen veel. Maar deze, die waar jij naartoe gaat in Woerden, die heeft wat meer met paarden te maken.
1: Dat zou je kunnen zeggen, ja, want die is er druk mee. Dus die wordt opgeroepen om naar stallen te gaan en zo. Om daar iets te doen wat ze daar precies kan doen. Dat gaan we ook vragen, vooral ook naar de paarden toe. Later deze uitzending. Misschien heeft ze de medicijn tegen. Misschien kunnen paarden worden ingeënt. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Maar we gaan het allemaal van nabij bekijken.
0: Dat is goed. Woerden is the place to be. Jij bent vroeg bij nu al. Om dat alvast even toegelicht te krijgen voor ons. En goede reis naar Woerden. Dan horen we je na 7:00.
1: Dankjewel, Bob.
0: Tot zo.
1: Tot later. Jo.
0: Utrecht is wakker met onderweg. Ed Sheeran. Ja, zonder Macklemore. Nou, zie je zo, maar eerst Tom. But she's

Ed Sheeran in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Kwart voor zeven, ja, die Ed Sheeran die gaat wel even door. Maar zijn compaan, in dit geval Macklemore, die is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt om pro-Palestijnse uitspraken. Kwam gisteravond ook nog naar buiten. Gistermiddag eigenlijk al het nieuws erover. Deze Amerikaanse rapper die heeft wat uitspraken gedaan, omdat hij, zoals hij dat zelf in beeld bracht en te horen was, ja, toch het podium wilde hebben, omdat hij een flink publiek heeft om een, zijn uitspraak te doen over Palestina, in dit geval de pro-Palestijnse uitspraak. En dat is door zaaleigenaren toch niet echt licht opgenomen. Die hebben gezegd, ja, die willen we er niet meer bij hebben, Ed Sheeran, met je tour die je aan het doen bent. Nou, wordt vervolgd, of niet, voor Macklemore. Dat moeten we even afwachten natuurlijk. 14 voor 7, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben gewoon zometeen en het weer voor Midden-Nederland. Nog even de terugblik nu, want Prinsjesdag vol sabotage en acties is de kop van NRC vanmorgen. Even kijken naar de voorkanten van de kranten. Ja, het spoor werd op grote schaal gesaboteerd, zo schrijft de krant. Verdenkingen gaan naar boerenactiegroepen. Zij stichten brand langs snelwegen. Of zij dus ook verantwoordelijk zijn voor wat er op het spoor allemaal is gebeurd, dat moet zeker nog worden onderzocht. Ook de Volkskrant brengt naar voren sabotage op Prinsjesdag. De eerste Prinsjesdag van het kabinet Jette werd ontregeld door sabotage op het spoor. Farmers Defence Force die sluit niet uit dat boeren achter deze actie zitten. Later vandaag, of beter gezegd, ja, vandaag weten we niet of het duidelijk gaat worden, maar gisteren ondervond het verkeer op de snelwegen hinder van de brandende hooibalen waar ik het al even over had. Ja, maar NRC overschreef. Ik moest even kijken of ik hier de goede kranten wel had. Ja, die heb ik allemaal wel, alle vijf, maar of ik niet de verkeerde kranten bijpakte qua nieuws. Dit is toch de dag dat het kabinet zijn flutbeleid rondom stikstof presenteert. Al dus de uitspraak van Farmers Defence Force. Dan met de welvaart als inzet hoopt het kabinet nog steeds op een brede samenwerking. Kop trouw vanmorgen. Brede akkoorden zonder te kiezen voor links of rechts zijn volgens het minderheidskabinet de enige uitweg uit de politieke impasse. Via de koning kwam de oproep naar de oppositie om ook te bewegen. En de koning, ja, inderdaad, die uitspraak, die vraagt om Prinsjesdag om meer redelijkheid. Op Prinsjesdag vraagt hij om meer redelijkheid, was in de troonrede te horen. We zien op de voorkant van de Telegraaf ook de koninklijke familie zwaaiend naar alle mensen die er kwamen kijken op Prinsjesdag in Den Haag. Het kabinet wacht een keiharde strijd, dus ook de kop daarbij natuurlijk van de Telegraaf. En als laatste vijfde ochtendkrant heb ik me hier in willekeurige volgorde overigens. Het AD, Utrechts Nieuwsblad, oproep tot samenwerking. Oppositie slijpt de messen. Want het kabinet D66, VVD en CDA heeft de plannen fors aangepast in de hoop op steun in de Kamer. Dan weet je dat ook een beetje waar de kranten mee komen op de volkanten. Dit is de Middle of the Road in Utrecht is wakker naar Sacramento, 12 voor 7.

0: Lekker naar de jaren 70 terug. En dat doen we straks nog wel weer vaker in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. 9 voor 7. Maar Magal halen we erbij, want die is erbij en die zit in de weerkamer. En gaat ons alles vertellen over een koele dag in vergelijking met gisteren, denk ik, Magal.
1: Ja, ja, ja. Ik had jou al een mailtje geschreven.
0: Zeker.
1: Maar dat is 7, 8 graden verschil met gisteren. Dus dat scheelt wel een jas.
0: Best wel, ja. Want gisteren was het heerlijk weer natuurlijk. Voor degenen die van de vrijheid konden genieten in de middag. Ja, het was gewoon warm gistermiddag. Heb je cijfers, indicaties hoe warm het in Midden-Nederland is geworden? Nou, vertel, ben benieuwd.
1: Een officiële zomerse dag, hè, en daarvan spreken we als die temperatuur boven de 25 is gekomen. En dat kwam die gisteren, 25,3 in Cabauw en 25,7 in De Bilt. En dat op 15 september, nou komt het wel vaker voor, hoor, dat we even een vleugje zomerse lucht vanuit Frankrijk krijgen. Uh-huh. Nou, die hebben we gisteren gehad, maar in de loop van de namiddag en avond en nacht trok er vanuit het noordwesten een frontje over onze provincie. Met een klein beetje regen, er is niet zo heel veel gevallen. En daarachter stroomt op dit moment met een west- tot noordwestelijke wind een stuk frissere lucht onze provincie binnen. Dus de temperaturen op dit moment begeven zich rond een graadje of 14, 15. Ik zie bewolking vooral in het oosten van de provincie wegtrekken. Uh-huh. Vanuit het westen komt straks lekker de zon weer tevoorschijn. Het blijft nog heel eventjes droog, maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag komt er vanuit het westen ook nog eens een storing dichterbij. Ja. En dat betekent toenemende bewolking en dat we ons op kunnen maken voor een paar regenbuien. Dus de jas waar ik net over sprak, dat moet een regenjas zijn.
0: Dat kan niet missen. Dat is wel zo handig natuurlijk, ja. Ik heb niet eens een regenjas, denk ik dan. Ik moet altijd even kijken of die jassen wel waterdicht zijn. Ja, ik heb een jackie. En ik heb wel een windjack misschien met erbinnen. Dat zal dan wel waterdicht zijn, neem ik.
1: Ja, nou ja, wind is er vandaag niet zoveel. Nee. Zeker niet op dit moment.
0: Nee,
1: strakjes een matig windje uit de west- tot noordwestelijke richting. En vanmiddag dus temperaturen. Rond een graadje of 18, 19. Dus onder de 20 graden.
0: Ja.
1: En dan mogen we echt wel tevreden zijn. Dus wat dat betreft echt een heel andere dag dan gisteren.
0: Ja.
1: Een beetje her. Herfstachtig hoort er ook natuurlijk bij, met vocht in de atmosfeer en minder hoge temperaturen. Maar ja, echt koud is het nog niet, hè? Want die 18, 19 graden, die staan ook in mijn klimaatboekje, hoor.
0: Met andere woorden, die winterjas, ik noem het maar windjas, maar dat is een dikke jas, die trek ik helemaal niet aan vandaag, dus in de middag.
1: Nee, dat hoeft nog echt niet, hoor. En ook de komende dagen nog niet.
0: Vertel.
1: En die temperatuur, die blijft een beetje zo rond die 18, 19, 20 graden steken. En er zitten wel wat verschilletjes in het weerbeeld. Het blijft wel wisselvallig, maar morgen hebben we duidelijk een bewolktere dag met vooral in de middag regen. En vrijdag is weer een drogere dag met meer ruimte voor de zon. En in het weekend is dat ook zo een beetje.
0: Ja.
1: Zaterdag de dag met de meeste buien en zondag weer een wat drogere dag. En temperaturen, die gaan misschien ietsjes oplopen en komen dan af en toe nog eens naar die 20 graden toe. Maar die 25 graden die we gisteren hebben gehaald, die zie ik voorlopig niet meer.
0: Dan gaat het goed. Onthouden we gewoon gisteren 25 graden in Midden-Nederland op de 15. Oké, dat weet wel wat. Hey, Margot, dankjewel voor nu. Volgende uur graag weer. Ook voor de mensen die er dan bijgekomen zijn. Want er zijn nog mensen die slapen op dit moment. Hè. Tot zometeen dan.
1: We doen het gewoon nog een keer.

0: zie je met hen. Gingen we terug naar de jaren 80. Meer muziek uit de 70s, de 80s, de 60s. Dus die zijn er allemaal bij zometeen in het volgende uur. En ik ga praten over jeugdzorginstelling De Grote Geerinhouten. Daar wordt onterecht of werd onterecht een aantal camera's opgehangen. Maar de inspectie heeft gezegd dat mag niet. We praten er zometeen over door.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Zeven uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daarbij werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens weg over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht. Nieuws uit binnen- en buitenland hoor je steeds om het hele uur. En vanaf nu ook het nieuws uit de regio. Marjolein al druk aan de voorbereiding begonnen. Vanmorgen 17:15. Dus dan ben ik benieuwd waar jij je tanden in gaat zetten vandaag.
8: Ja, ook wij kijken terug op de sabotageacties op het spoor. Gisteren waren dus op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail die wil extra geld van het kabinet. De 7 verdachten die zijn aangehouden na een boerenprotest langs de A2 bij Breukelen zijn gisteravond weer vrijgelaten. Want ze brachten de verkeersveiligheid in gevaar. Ze hadden daar hooibalen in brand gestoken. En ook meer over de Obstacle Run in het Maxima Park in Leidsche Rijn. Afgelopen zomer deden daar zo'n 2000 mensen aan mee. Daar ren je dan door het groen, door het water. Je klimt overal overheen.
0: Ja.
8: De schade daarvan is volgens het college niet noemenswaardig. Maar toch zijn er wel wat twijfels over volgend jaar. Dus ook dat zo om 19:30.
0: Oké, nou, dankjewel voor nu alvast. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over één melding voor de A1. Daar hebben we het over. Apeldoorn richting Amsterdam. Deze kant op komend vanaf Kootwijk tot Hoevelaken. Doe je 10 minuten langer over je reis.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeelhaartjes.nl.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
1: voordeeluitjes.nl.
11: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
14: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Goedemorgen, tweede uur van ons radioprogramma met nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland. Zo praat ik zo meteen met verslaggever Dimitri van Touw over jeugdzorginstelling De Grote Geer in Houten. Die had camera's opgehangen, dat vonden ze veiliger. Uit onderzoeken van de inspectie, die het er niet mee eens is, blijkt dat daar iets moet gaan veranderen. De aanwezigheid van camera's is namelijk in strijd met de privacywetgeving. Zo meteen hoor je er meer over. Robert-Jan Boy, onderweg naar Woerden om daar door te praten over het Westnijlvirus. Dat ook bij paarden kan voorkomen, sterker nog, dat is ook al gebeurd.
15: Ja, en dat weet men ook wel, dat het bij paarden kan voorkomen. Alleen het komt steeds meer voor bij paarden. En voorlopig is dat nog niet voorbij. Ondanks het feit dat we de maand oktober al naderen. We weten, het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen, via vogels. Ja, ook via mensen. Er zijn ook menselijke slachtoffers gevallen. Maar in ieder geval, bij paarden schijnt het veel voor te komen. Dus we gaan op bezoek bij een dierenarts om te beginnen in de praktijk. Naar praktijkruimte en vervolgens gaan we naar een stal toe, ergens in de buurt van Woerden.
0: Dat is goed om te horen.
15: Waar de paarden staan natuurlijk, dat begrijp je.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. Tot zometeen dan vanuit Woerden na 19:30 in Utrecht is wakker. Robert-Jan, goede reis richting Woerden. Heel wat namen gaan voorbij komen. En het gaat ook over de oplossingen die je binnenkrijgt over de vraag van vandaag. Die vraag die ga ik straks herhalen om 19:30... waarmee je een rondleiding voor twee personen kunt winnen hier bij RTV Utrecht. Ik zeg goeiemorgen tegen Lise. Ik zeg tegen Karin ook goeiemorgen. René is erbij gekomen. Jaron, Harry, Bianca en Marjan. En Henny niet te vergeten. Ja, anders zijn er honderden namen bij wijze van spreken die ik kan voorlezen. Dat ga ik helemaal niet doen. Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk om je naam te zien. Als je wakker bent, laat het even weten. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld.

0: Elvis uit 1962. Het is lang geleden, maar toch alweer heel leuk om te horen. Het is 7:13. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan praten over jeugdzorginstelling De Grote Geer in Houten. Men is op de vingers getikt door de inspectie. En dat komt omdat ze camera's hebben opgehangen. En dat mag niet. Dat kwam naar voren in een rapport dat de inspectie schreef over De Grote Geer in Houten. Dimitri van Tuyl, onze verslaggever, die is bij mij in de studio. Voor een uitgebreidere toelichting hierop natuurlijk, Dimitri. Goedemorgen. Wat is de reden dat de instelling die camera's wilde ophangen en dat ook heeft gedaan?
1: Nou ja, daar zijn eigenlijk twee grote redenen voor. Dat hebben ze al een jaar. Vorig jaar kwam de inspectie al langs, begin in januari 2025. Ja? Toen werd er al gezegd, jullie moeten die camera's weghalen. Toen heeft de Grote Geer gezegd, dat willen wij niet. Dat doen wij om twee redenen, namelijk om de veiligheid te kunnen waarborgen. Ze zeggen dat het een remmend effect heeft op impulsief gedrag van de jongeren die daar binnen zijn. Dat zijn er overigens 10 die daar wonen. En ze zeggen van, er zijn meer kleine jeugdzorginstanties die hiermee kampen. Alleen die durven eigenlijk niet tegen de inspectie in te gaan. En op het moment dat wij dat wel doen en we laten die camera's hangen, dan kunnen we een bodemprocedure starten. Oftewel, ze kunnen daarmee naar de rechtbank en dan kan de rechter oordelen, ja, of ze die camera's mogen laten hangen of niet.
0: Ja, en die hangen daar vanwege de veiligheid dan, zeg maar?
1: Ja, vanwege de veiligheid. Ja, zij hebben die camera's vroeger niet gehad. En wat zij merkte is dat er dan structureel meer overlast is, meer conflicten. Nou ja, daar moet je dan aan denken. Dus inderdaad echt voor die veiligheid.
0: En gaan die camera's dan overal door die hele jeugdzorginstelling?
1: Nee, dat mag ook zeker niet. Als je echt strikt in de wet kijkt, dan mag het sowieso niet naar bijvoorbeeld slaapkamers, waar echt je eigen privéruimte zit. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld die camera's, het zijn er 6 binnencamera's hebben ze hangen. Ja, in de algemene ruimtes moet je denken aan de gedeelde keuken, aan de gang, dat soort plekken.
0: Ja, cameratoezicht mag dus niet, want het heeft te maken met de privacy.
1: Dat heeft te maken met de privacy en dat is ook wat de inspectie zegt en waar zich op baseren ook. Hè. Ze zeggen bijvoorbeeld dat cameratoezicht een directe inbreuk heeft op het recht van privacy, de bewegingsvrijheid, ja, en het recht om ongezien dingen te kunnen doen. Dat is voornamelijk waar de inspectie zich op richt.
0: Maar wat zijn dan in detail dan, zeg maar, de dingen die niet door de beugel kunnen? Waarom hebben ze die camera's dan wel opgehangen?
1: Nou ja, zoals ik al zei, vroeger hebben ze geen camera's, hadden ze daar niet hangen. Mm-hmm. En ze zeiden dat toen echt structureel meer overlast was.
0: Maar wat dan bijvoorbeeld?
1: Zou je aan dealen kunnen denken, wat vroeger wel eens gebeurde, of ongewenst gedrag, dat er toch een vrouw mee naar binnen kwam. Ongezien waarvan je niet weet wat er dan gebeurt op zo'n slaapkamer. Dat soort dingen kunnen dan allemaal gebeuren.
0: Ja. De inspectie tikt de zorginstelling dus op de vingers. Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, wat er nu gaat gebeuren is dat zij hebben de tijd gekregen tot 1 oktober om die camera's weg te halen. Mm-hmm. Wim Diepenveen, de eigenaar van De Grote Geer, die heeft mij ook laten weten dat ze dat dan wel gaan doen. Doe je dat namelijk niet, dan kan er iets van een dwangsom komen. Nou, dat betekent dan dat elke dag dat je die camera's daar hebt hangen, dat je daarvoor een boete moet gaan betalen aan de overheid. Ook kunnen ze ervoor kiezen om echt fysiek in te grijpen, dat ze daar binnenkomen en die camera's zelf weghalen. Nou, ze hebben die camera's, gaan ze verwijderen voor 1 oktober. En dan begin november volgt er dan een hoorzitting. Ja, en daarin wordt dan bepaald of die camera's wel of niet mogen blijven staan.
0: Ja, want ik neem aan dat de Grote Geer zoiets heeft van als tegenargument, wij hebben het echt nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dus vandaar ook even de gang via de rechter natuurlijk, om dit duidelijk te maken.
1: Ja, en dat is volgens hun dan ook de enige manier om dat te doen. Ook wat ik eerder al zei, dat er veel geluiden zijn van andere jeugdzorginstanties. Aha. Die eigenlijk ook met dit probleem kampen van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Via de rechtszaal, dat is volgens hun de enige manier om erachter te komen of dit nou wel of niet mag. En als de rechter uiteindelijk besluit dat die camera's er niet mogen hangen, want we hebben ook nog een deskundige gesproken die les geeft hierover op de Universiteit Utrecht, die zegt, ik snap heel erg wat de struggle is. Hè? Dat je op een soort bewegingsveld zit. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Ja. Maar die zegt van, in mijn optiek is dit iets wat waarschijnlijk niet door de beugel kan. En zou er echt een wetswijziging moeten komen.
0: Ja, ja.
1: En als dat inderdaad het gevolg is, dan moet de Grote Geer maar gaan kijken wat ze na die hoorzitting gaan doen.
0: Dat is misschien een beetje gissen, maar zou dat kunnen betekenen als de wet moet worden gewijzigd, dat gaat best wel lang duren, kan ik me voorstellen, dat die camera's tot die tijd dan weg moeten?
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Want ik denk dat je anders, als de rechter erover heeft geoordeeld en die zegt inderdaad, die camera's die moeten wegblijven.
0: Ja.
1: Ja, en als dat dan niet opgevolgd wordt, nou, dan komen we terug op het punt dat ik net maakte, dat er waarschijnlijk dwangsommen gaan komen.
0: Ja, maar je hebt wat data even bepaald in het tijdspad wat nu gaat komen. Oktober moet er al wat meer duidelijkheid komen.
1: Ja, in oktober moeten die camera's weg en in november komt dan die hoorzitting.
0: Ja.
1: Wat wel een beetje, waar de grote Geer een beetje mee in de maag zit, is dat zij dus een maand pas nadat zij die camera's verwijderd hebben, dan pas te horen krijgen of dat wel of niet doorgaat. Ze hebben gevraagd of die hoorzitting naar voren kan, nog voor 1 oktober, zodat ze misschien ook niet weg hoeven te halen. Maar dat gaat helaas niet lukken en daar zijn ze wel een beetje betreurd over.
0: Goed, hou ons op de hoogte de komende tijd. Dimitri, dank je.

0: Things We Do For Love. Wat een mooie titel. Het is 7:58 intussen geworden. Marjolein bij mij in de studio zometeen uitgebreid. Want dan horen we natuurlijk het regionieuws. Wat heb je sowieso in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Ik heb het over ProRail, want die wil extra geld voor de veiligheid van het spoor. En kan er volgend jaar weer een obstacle run worden gehouden in het Maxima Park? Ook dat zo.
0: We gaan het zo allemaal horen. Verkeersinformatie van de ABB. Na 7:30 Robert-Jan Boy gaat doorpraten over het Westnel-virus dat ook bij paarden voorkomt. En nu nog even Lyon Malik uit 1982.

0: september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Zalf acht Radio MU ter gooien met het regionieuws om mee te. Dat begint met de spoorsabotage.
9: ProRail wil maatregelen voor de veiligheid op het spoor. De Utrechtse spoorbeheerder is geschrokken van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. In onze regio gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. Vannacht is extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet meer geld uittrekt om het spoor dus veiliger te maken.
10: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. Op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
9: Wie er achter die sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen. Volgens ProRail, er zijn weinig camerabeelden van, bewakingsbeelden. De politie is bezig met een onderzoek. De verdachten die gisteren zijn aangehouden bij een boerenprotest langs de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. 7 mensen werden ervan verdacht de verkeersveiligheid in gevaar te hebben gebracht, omdat ze hooibalen in brand hadden gestoken langs de snelweg. De verdachten komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Ze zijn tussen de 25 en 70 jaar. Op meer plekken in het land waren boerenprotesten vanwege de stikstofplannen van het kabinet. En vanwege de aanhouding van de actievoerders kwamen boze boeren gisteravond nog met trekkers naar het cellencomplex in Houten. De gemeente Utrecht noemt de schade aan het Maxima Park door een obstacle run niet noemenswaardig. In de gemeenteraad waren vragen over het meerdaagse evenement, waarin juli zo'n 2000 mensen aan meededen. Deelnemers renden door het groen, door water, klommen over oevers en obstakels. De natuurschade is volgens het college hersteld tijdens regulier onderhoud. Maar er zijn nog wel twijfels over volgend jaar. De organisatie wil dan maximaal 7000 mensen toestaan om mee te doen. En het college twijfelt of het park dat aan kan. En meer hierover kun je ook lezen op de app en onze website. Het weer, het is fris. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolkenzon en ook een paar buitjes.
8: Daar gaan we het mee doen. Vandaag heel ander weerbeeld ontstaat er vandaag dan gisteren.
9: Ja, echt wel veel kouder ook. Hè?
8: Kon jij nog gistermiddag een beetje genieten van het mooie weer?
9: Ik heb nog even op het terras gezeten. Ja.
8: Zie je wel. Niks gedronken natuurlijk. Gewoon
9: alleen maar cola.
8: Ja, heel goed.
9: Okay. Daar bleef het bij.
8: Ja, nee, geloof je. ik heb watertje, dus... Nee, maar goed. Heel ander weerbeeld dus met 18, ja, 19 graden. Dat is het. Maar gisteren hebben we in het beeld dik 25 gehaald. Dus echt een zomerse dag. Mm-hmm. Hey, dank voor het nieuws en een klein beetje over het weer. Natuurlijk al gehoord vandaag meer over het weer van Mago om 7:50. In Utrecht is wakker. Dat is ook Marjolein.
9: Tot zo.
8: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Een aantal files te melden voor onze regio of deze kant opkomend. Van Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 20 minuten extra reistijd. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Knoopend Oude Rijn. Even opletten, geen vertraging. De weg is ook weer vrij, want er was een ongeluk namelijk. En op de A27 van Breda naar Utrecht heb je vertraging tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond. Een minuut of 5.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
12: Heijn. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Radio 1. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
8: Nou, hoe leuk is dat? Ook langskomen in het ochtendprogramma Utrecht is wakker kan. Dit is wel een beetje een inkoppertje voor ons eigen programma tussen 6 en 9 uur 's morgens. Ja, want daar gaat de vraag over vandaag. Nou, eigenlijk heb ik het al een beetje verklapt en jullie weten het allemaal. Ochtendprogramma Utrecht is wakker. Is er elke werkdag van 6 tot 9, elke werkdag van 7 tot 10... of elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 8 uur. Met name voor degenen die dit programma vaak missen of helemaal nooit horen. Dat kan natuurlijk ook, door wat voor omstandigheden natuurlijk ook. Antwoord A, B of C, ik noem het nog eventjes. Elke werkdag van 6 tot 9 hoor je Utrecht is wakker... of elke werkdag van 7 tot 10... of elke vrijdag, zaterdag en zondag. En wel van 6 tot 8 uur.

0: uit 1975, Harpo. De enige hit voor hem, een zogenoemde One Day Fly. Nee, geen mug. One Day Fly. Dus een eendagsvlieg. Movie star hoor je. We gaan het namelijk hebben over muggen. Want het West-Nijl-virus grijpt nog steeds om zich heen. Dat virus wordt overgebracht door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met onderliggend lijden. Er zijn inmiddels meerdere slachtoffers gevallen bij ons in Nederland. Ook bij ons in Midden-Nederland. En behalve bij vogels blijkt het virus ook veel voor te komen bij paarden. En dan weer voor verdere verspreiding kan daar voor kan dat als gevolg hebben. Ik moet het wel goed zeggen. Dierenartsen hebben het er druk mee, zal wel blijken. Want verslaggever Robert Jan Boy is in Woerden bij Oude Rijn Dierenartsen.
1: Ja, zeg maar rust. Paardenarts ook. Vivienne van Leeuwen, waar ik nu ben hier op de boerderij. Waar alles gebeurt. We zijn op weg eventjes naar haar paarden. Nou ja, dat is hier in de buurt, want ze zijn op het terrein. Ver kan dat niet zijn.
2: Nee, dat is niet ver.
1: Aan de rand van Woerden. Ja, ik zie hier al behandelruimte nummer 1. Ja, een soort garageachtige...
2: Behandelruimte nummer 2 is verderop. Ja, hier kunnen mensen voornamelijk hun medicatie komen ophalen, mestonderzoek wegbrengen en kleine ingrepen doen we hier. Dus bijvoorbeeld hechtingen verwijderen of soms een tandheelkundige behandeling. Aha. En de wat grotere behandelingen vinden plaats in de behandelruimte 2.
1: Ja.
2: En dat gaat vooral om orthopedische grepen, dus opereren van een hoef of het inspuiten van een gewricht, dat soort dingen.
1: Ja, als je zo aankomt, denk je van nou, dat is gewoon een garage, maar dan zie je de bordjes hangen, afhalen medicatie, koelkast, pakketten en wat staat daar? Ja, ook ophalen medicatie.
2: Ja,
1: nou, dat
2: ja,
1: is kennelijk, ja. De paarden zijn wat...
2: Hoor. Dus we gaan voornamelijk naar de patiënten toe.
1: En
2: dus dan
1: helemaal
2: nemen we onze ambulance mee en dan behandelen de paarden de stal, dus bij de mensen thuis. Dat is wat we het meeste doen.
1: Ja.
2: En dat kan van alles zijn, van ingrepen aan het gebit tot het maken van...

0: röntgenfoto's tot het verhelpen van een wond.
1: Tot en met het West-Nijl-virus.
2: Helaas, de verbinding viel al een paar keer weg. Dat was al tijdens mijn introductietekst. We proberen nog even de verbinding te herstellen met Robert-Jan, maar ik denk dat het toch wat problematischer wordt. En dat we nog even geduld moeten hebben om de verbinding te herstellen met Robert-Jan bij deze paardendierarts in Oude Rijn-dierartsen. De praktijk al daar, pardon. In Woerden. Even muziek dan, misschien tot die tijd dat we weer een goede verbinding hebben. Dit is Douwe Bob en Note to Self. I can

0: Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. Nou ja, gewoon vanaf het begin af aan weer horen hoe het gaat met het weer. In Midden-Nederland, want met Goos sprak ik een uur geleden ook al. En ja, de toelichting op wat ons vandaag gaat kopen is ook mensen die het natuurlijk niet gehoord hebben. Maar gewoon goedemorgen.
1: Nou,
0: dus,
1: dan doen we het gewoon nog een keer. Hè?
0: Zeker, met een bak koffie erbij. Neem ik hier even een slokje.
1: Ja.
0: Hey, het weer vandaag, een heel ander beeld dan gisteren. Even nog terug naar gisteren. De zomerse waarde van 25 is opgetekend in de beeld, toch?
1: Ja, 25,7. Dus we kunnen weer een zomerse dag bijplussen in deze septembermaand. En ik kan je nu al verklappen, er komt nog een warme periode aan. Nadat we eerst even in de koelte terechtkomen vanaf vandaag tot en met zondag, maandag. Maar ook volgende week, eind volgende week, zit er weer een hele warme periode aan te komen. Dus het gaat een beetje op en neer, hè? Zo in deze eerste herfstmaand. Dan weer een vleugje zomer, zoals gisteren. En vandaag zitten we duidelijk een beetje in de herfst. Op dit moment is het nog heel rustig buiten, met een zwak tot matig windje uit een west- tot zuidwestelijke richting. Het is droog op de meeste plaatsen met wolkenvelden, zon. Starttemperatuur tussen de 12 en de 14 graden. Die zon die komt erbij, maar er komt vanuit het westen ook een storing dichterbij. En vanaf een uurtje of 9 denk ik dat we ook met een paar buien te maken gaan krijgen. Ze komen vanuit het westen. Op dit moment zit er eentje in de buurt van Rotterdam. Nou, of die het haalt, dat weet ik niet. Maar in de loop van de ochtend en ook vooral in het eerste deel van de middag kan er ook bij ons af en toe een stevige bui vallen.
0: Ja?
1: En de temperatuur voor die buien uit, ja, is een stuk lager dan gisteren. Het scheelt wel zo'n 7 tot 8 graden. In deze koele luchtsoort met een west- tot noordwestelijke wind wordt het niet warmer dan 18 of 19 graden.
0: Daar zullen we het mee moeten doen. We hadden het voorgaande uur over die jas die je aan moet doen, maar het voelt misschien ook een beetje gek om een dikke jas aan te trekken. Dat hoeft niet,
1: nou,
0: misschien.
1: Dikke jas hoeft niet, maar ik zou misschien een regenjas meenemen.
0: Ah, ja, ja.
1: He, want we krijgen toch een paar buien, dus een regenjas. En ja, tussen die buien door, als de zon nog een beetje zijn best doet, is het een graadje of 18, 19. Nou, dat is nog niet echt de temperatuur waarbij je een dikke jas aan hoeft te doen vandaag.
0: Oké, dan weten we dat. Nou, vandaag is de dag dat we die 18, 19 graden gaan halen. Zit er een schot in de zaak? Gaan we de hoogte in morgen, overmorgen? Of is het een beetje stabiliteit ten aanzien van de temperatuur?
1: Ja, eerst blijft die temperatuur zo rond een graadje of 18, 19, 20 graden schommelen tot en met het weekend en tot en met begin volgende week. En het weer wisselt elkaar een beetje af. Morgen is het namelijk zo dat we met bewolking te maken gaan krijgen. En vooral in de middag valt er af en toe wat regen bij temperaturen van 19 graden. Vrijdag is een min of meer droge dag met wolkenvelden en zon. En ja, zaterdag kan er dan weer een enkele bui vallen. En zondag is na nachtelijke regen ook weer de zon die het prima doet. Dus wat dat betreft licht wisselvallig. Temperaturen 19 tot 20 graden. En dus in de tweede helft van volgende week opnieuw weer de warmte. Waarschijnlijk weer met een paar dagen van 24 of 25 graden. Eind volgende week.
0: Oké, nou, dan kunnen we ons weer een beetje in gedachten naartoe werken, zeg maar, en ons op verheugen. Maar ja, op zich is het ook niet heel slecht weer, hè, voor de tijd van het jaar, toch, mevrouw?
1: Nee, helemaal niet, helemaal niet. Hè. We hebben nog steeds een gebrek aan regen, want wat er valt is allemaal niet genoeg. Temperaturen van 19 graden horen ook gewoon volgens mijn klimaatboekje zo te zijn. En dat af en toe die temperatuur nog even lekker omhoog gaat door aanvoer van Franse lucht, ja, dat is ook eigenlijk heel normaal.
0: Dus kunnen we afronden voor dit moment met de weerspreuk, zeg ik dan?
1: Ja, ik heb er weer één uit het christelijke weerboekje.
0: Oké. Okay.
1: En het is vandaag de dag van de heilige Ludmila. Ja. Nou, ik wist niet wie ze was, maar ze heeft ooit in Praag gewoond.
0: Ja.
1: Dus het is een Tsjechische prinses die vermoord is door haar schoonfamilie.
0: Ja,
1: vanwege het geloof. Nou, daar komt hij dan.
0: Ja.
1: Ludmila, het vrome kind, blaast vaak een forse wind.
0: Dankjewel, Margot. Tot zometeen weer op 10 voor 9. Hoi. Gaan we weer terug om de verbinding te herstellen. Dat is allemaal gelukt met Robert-Jan Boy in Woerden. Hij is bij Oude Rijn Dierarts om daardoor te praten over het vestnijlvirus bij paarden.
2: Het is interessant om te zien, hoor. Hier het terrein van een paardenarts, Viviana van Leeuwen.
3: Ja.
2: Boerderij, dan zie je een soort open garage. Maar dan denk je van, hé, open garage.
3: Nee hoor, het is gewoon een behandelruimte.
2: Hangt een bordje ophalen medicijnen ook.
3: Ja, precies. Je kunt hier medicatie ophalen, van alles brengen.
2: Ja.
3: We behandelen je paarden hier. We hebben verschillende behandelruimtes. Maar het meeste rijden we wel uit. En dat is Ja, waar we het vandaag over hebben. We gaan naar de stallen toe.
2: En dat gebeurt volop, dat uitrijden. Met name als we het over Wesnelvirus hebben.
3: Klopt, want die paarden die zijn over het algemeen hebben ze last van hun zenuwstelsel. Dus die staan niet meer zo stabiel op de benen. Dus die laten we vooral op de plek waar ze zijn. Tenzij het echt niet anders kan. Dus die paarden die, waar nodig, bezoeken wij op hun stal. Ja.
2: Ja, en er schijnt sprake te zijn van een front. Hoe zit dat?
3: Ja, hoe zit dat? Nou, wat we merkten is dat het virus deed ze voor het eerst voor in Schipluiden. Dus een beetje regio Rotterdam-Den Haag. En nu over de weken, dat is in begin augustus is het voor het eerst daar bevestigd. En nu over de weken schuift dat op naar de provincie Utrecht. En we zien nu dat die lijn een beetje ligt ter hoogte van de stadjes Oudewater, Montfoort, Linschoten, Zegveld, die kant. En dat komt dus nu de westkant van Utrecht gaat het heen.
2: Dus dan krijg je paarden die besmet raken via muggen. Met het Wesnelvirus. Ja. En dat ontwikkelt zich zo verder. Die muggen vliegen verder, bij wijze van spreken.
3: Ja, of de vogels schuiven ze op. Ja. Hè. Muggen besmetten zich aan vogels. En vervolgens prikt een besmette mug een paard. En paarden zijn dan weer net wat gevoeliger dan mensen. Dus degene die ziek worden, daar zien we een groter aandeel van wat neurologische klachten ontwikkelt dan bij de mens. En het is dat front wat we nu dus zien opschuiven. Dus de paarden die eerst verschijnselen kregen, die zijn dan weer herstellende regio Rotterdam-Den Haag. En ook daar doen zich heus wel nieuwe gevallen voor. Ja. Maar we zien dus nu echt in delen van het land waar we het eerder nooit gezien hebben, daar begint het nu ook te komen. En dat gaat dus een langzame olievlek breidt als zich uit.
2: We zijn nu bij jouw paarden overigens. Drie, vier nog. En er komen er steeds meer bij. Kijk dan. Mooie bruine paarden. Ja, ze staan er fris bij voor de leek.
3: Ja.
2: Hoe zit het hier?
3: Nou, deze paarden... Besmet? Die zijn niet besmet. Nou ja, trouwens, dat weet ik niet eens zeker. Ze kunnen prima gestoken zijn door een besmette mug. Maar ze zijn allemaal gevaccineerd. Dus bij mij hebben ze vooralsnog geen klachten. En ik verwacht dat ook eigenlijk niet. Want zo'n vaccin beschermt bij het paard heel goed. Bij paarden is er wel een vaccin. Voor mensen is dat er helaas nog niet. Wordt gemaakt. Er wordt aan gewerkt. Maar... wat je ziet is dat als de ziekte uiteindelijk wat langer in de omgeving is, dus al jaren aanwezig is in de populatie, dan hebben zowel de vogels als de dieren en de mensen wat meer antistoffen. Dus nu zitten we in Nederland in een naïeve populatie, zoals dat heet. De vogels en de mensen hebben nog geen antistoffen. Dus alles is nieuw en de ziekte komt dus makkelijk voor. En als zometeen iedereen het wel een keer gezien heeft, dan gaat dat ook weer afzwakken, de hysterie.
2: Nou, we gaan zometeen naar een andere locatie toe. We gaan eigenlijk het front opzoeken, om dat zo te zeggen, bij paarden die... laat me zeggen, bezig zijn met het Wesnelvirus.
3: Die zijn besmet geweest en zijn herstellende.
2: Meerdere vragen doen we dan inderdaad op, want er is kennelijk een vaccin. Nou, waarom is dat niet gegeven? Daar zit ook weer een verhaal aan.
3: Ja.
2: We stappen in de fartuur, neem ik aan.
3: Ja,
2: en die even niet te paard. Nee, hupsakee. Naar het front. Het is allemaal niet te geloven.
0: Tot zometeen dus, na 8 uur. In Utrecht is wakker, zul je er meer over horen. Het Wesnelvirus bij paarden. En ja, Utrecht is wakker. Met in het volgende uur praten wij over Tanno. Een nieuwe chimpansee, dat wil zeggen hij is 33, in Dierenpark Amersfoort. Hoe moet dat allemaal gaan? Je hoort er zometeen meer over.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jij Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien.
12: Radio M Utrecht. Dat was nieuws uit binnen- en buitenland. Ik heb zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland. Maar eerst even het regionale nieuws uiteraard ook voor Midden-Nederland. Marjolein Heijen.
13: Een jeugdzorginstelling in Houten is door de inspectie op de vingers getikt. Bij de Grote Geer wonen 10 jongvolwassenen en de instelling had in algemene ruimtes camera's opgehangen voor de veiligheid. Maar volgens de privacywet mag dat niet. ProRail wil geld van het kabinet om de veiligheid op het spoor te vergroten. De Utrechtse spoorbeheerder zegt dit na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op tientallen plekken buizen op de rails gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. De organisatie van een obstacle run in het Maxima Park in Leidse Rijn wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Maar de gemeente Utrecht die heeft daar twijfels over. Ook dat zo meteen om 8:30.
12: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En daar verlies je bijna een kwartier, nou zeker een kwartier, tot bijna 20 minuten race, lees ik nu. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht deze kant opkomend vertraagt het tussen Nieuwebrug en Harmelen. Zo'n 10 minuten extra reistijd. En de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noordeloos en Knoopend Everdingen 5 minuten vertraging.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: Het West-Nijl-virus kan niet alleen bij vogels voorkomen, ook bij paarden weten we. We hebben al veel gehoord, want Robert-Jan Boy is onderweg met nu de dierenarts naar een wei, misschien ook wel, waar paarden staan. Maar Robert-Jan, het West-Nijl-virus bij paarden, ook naar, je hebt bij vogels meegemaakt, hè? Dus we gaan er nu meer over horen in dit uur. Utrecht is wakker bij paarden dus.
19: Ja, inderdaad, want bij vogels, dat weten we, daar komt er... Van die, overgebracht door muggen, die ook weer gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Ook daar neemt het aantal besmettingen toe. Inmiddels 4 doden gevallen, slachtoffers heeft het virus gemaakt. En nu paarden, het is een soort front, wat we net hebben gehoord. Een front, ja, Montfoort richting Bodegraven, zeg maar, strekt zich dat uit. Als het om dat virus gaat. En ik rijd nu achter paardenarts Viviana van... Het busje waar ze alle apparatuur in heeft om te kijken hoe ze paarden gaat behandelen in de buurt van Aarlanderveen. Dus dat is midden in het paarden-West-Nijl-virusfront, laat maar zeggen. Ja. Dat klinkt allemaal serieus en dat is het zeker voor paarden ook. En ja, mensen kunnen ook besmet raken. Dus ja, het verhaal is dat West-Nijl-virus. Laten we dat allereerst even concluderen.
12: Precies. En een goede verbinding hebben we zometeen om 8:30. Er vielen een paar woordjes weg. Maar we hebben het begrepen. Na 8:30 meer over het West-Nijl-virus bij paarden. Van Robert-Jan Boy en de dierenarts niet te vergeten. Inmiddels 8:07. Ik ga die vraag voor de rondleiding straks om 8:30 nog een keer stellen. Het is een appeltje eitje als het gaat om dit radioprogramma en de vraag vandaag. Maar goed, prima. Hartstikke leuk om je dan te begroeten. Aard maakt vanmiddag de winnaar bekend. Ik loop echt een beetje vooruit op de feiten, want voor die tijd ga ik nog praten over Tanno. Tanno is een chimpansee. Die is 33 en die is gisteren gearriveerd in Dierenpark Amersfoort. Uiteindelijk moet hij gaan zorgen voor kleine chimpanseetjes. Maar hoe gaat dat? Hoe wordt die nou opgenomen in de groep? Daar gaan we zo meteen over doorpraten. En ik vind het leuk als je erbij bent. Filip laat het al weten. Suzanne is erbij gekomen via WhatsApp. En Erna laat het ook weten dat hij er is. En Johan is erbij gekomen. Nou, combi 1 zet ook zijn beste beentje voort. Of met de vrachtwagen, dat kan natuurlijk ook. WhatsApp met de studio van Radio M Utrecht. En het kan via de RTV Utrecht app. En fijne muziek hebben we natuurlijk ook in dit uur van Utrecht is wakker. Laten we 1980 eens even onder de loep leggen. Kijk, Bob Marley and the Wailers en Could You Be Loved. Goedemorgen.

0: Lost in Music van Sister Sledge. Op Radio M Utrecht was het even het jaar 1979. We gaan het hebben over gezinsuitbreiding. Dat gaat het uiteindelijk waarschijnlijk maar worden. In Dierenpark Amersfoort. In het apenverblijf. De dierentuin heeft namelijk sinds gistermiddag een nieuwe chimpansee erbij. Hij heet Tanno. Het moet ongetwijfeld heel erg spannend geweest zijn. Tanno, als hij zich als een vis in de vijver gaat voelen bij de andere apen, ja, dan komen er misschien wel kleine aapjes aan. Dat is mijn idee. Ik ga erover praten met Helene Post. Ze is gedragsbioloog voor de dierentuin. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het gegaan gisteren? Want gisterochtend of middag is Tanno aangekomen. Overigens, ja, is het geen klein aapje. En ook al op leeftijd, zeg ik dan, hè?
1: Nou, op leeftijd, het is een volwassen man inderdaad. Maar ja, hij is niet oud. Hij is wel iets ouder dan onze groep. Maar hij is niet. Het is geen bejaarde man, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar wat is oud dan? Want volgens mij, ik dacht
1: hij
0: dat hij
1: 33.
0: 33, ja. Nou ja, dan ben je een flinke vent, dan kun je wat, zeg maar.
1: Ben je een flinke vent, ja, zeker. Ja, en de rit is goed gegaan. Hij komt natuurlijk van dichtbij, want hij kwam uit Almere.
0: Ja, bij Stichting Aap vandaan, hè?
1: Stichting Aap vandaan, ja, dat klopt. En het is natuurlijk altijd een beetje spannend, zo'n transport. Maar hij is eerst op naar narcose gegaan, kreeg hij nog een laatste gezondheidscheck of hij fit genoeg was om op reis te gaan. En dat was hij zeker, dus het is een fitte, fysieke man.
0: En zat Tanno daar in de groep ook, of was hij daar ook alleen?
1: Hij heeft in een groep gezeten, maar hij zat nu alleen.
0: Ja. Ja. En hij is bij jullie aangekomen in Amersfoort?
1: Hij is aangekomen, ja, klopt.
0: En vertel, hoe ging dat?
1: Ja, dat ging goed. Hij was wel, een beetje als wij zelf uit narcose komen, nog een beetje duf. Ja. Dus hij was eigenlijk heel relaxed, wat we toch niet echt hadden verwacht. Want hij heeft best wel lang bij Stichting Aap gezeten, iets van 15 jaar. En het is natuurlijk totaal nieuwe omgeving, maar hij ging eigenlijk gewoon heel relaxed liggen en was oké. En hij heeft de rest van de groep nog niet gezien. Dus dat is natuurlijk even afwachten en op dat moment ook nog niet gehoord. En ja, dat is bij chimpansees ook wel echt van belang. Als ze zijn heel erg luidruchtig, zeg maar.
0: Ja, want het is het nieuwe verblijf natuurlijk, hè? Want er al een tijdje is natuurlijk in Amersfoort. Maar goed, een nieuw verblijf met de mogelijkheid om Tanno, zeg maar, langzaam te integreren. Want hij zit er nu naast, hij kan ze wel horen waarschijnlijk, de andere apen.
1: Ja, hij gaat ze zeker horen en hij zit inderdaad naast. Ja, het nieuwe verblijf biedt prachtige mogelijkheden hiervoor. Want we hebben twee binnenverblijven en twee buitenverblijven en dan nog allemaal losse boksen, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: Dus we kunnen hem geleidelijk introduceren en dat gaan we ook doen. Ja.
0: Zeg, je bent gedragsbioloog, dan zet ik dat nog even neer. Want anders zeg ik dan, wat is Tanno voor kerel eigenlijk?
1: Wat is Tanno voor kerel? Ja, het is een sociale chimpansee. Het is een redelijk grote man.
0: Ja.
1: Het is een fysiek sterke man. En hij is wel een mooie chimpansee om te zien, om het zo maar te zeggen, vind ik. Ja. Wat wil je er nog meer over weten?
0: Nou ja, waar beoordeelde jij dat over? Als een gedragsbioloog, zeg maar. Want dan had ik geen gekkigheid van maken, natuurlijk.
1: Het is wel van belang. Wij hebben natuurlijk een chimpanseegroep zitten die er al een tijd zit. Dus een familiegroep. Dus je wil wel een chimpansee introduceren die ook sociaal sterk is. Dus we weten van Tanno dat hij ook sociaal goed is. Dus hij kan, nou ja, zoals wij dat in mooi apengedrag zien, hij kan heel sociaal, hij kan vlooien, hij kan spelen. Hij is heel, hij zoekt ook echt interactie met andere chimpansees.
0: Ja, ja.
1: En voor ons is het ook van belang dat hij zowel in zijn oude situatie kon hij een alfa zijn, dus hij kon de leider van de groep zijn, maar hij kan ook ondergeschikt zijn. En dat is heel fijn om te kunnen voegen in een groep.
0: Ja.
1: Dus dat is wat het spannend maakt in een chimpanseegroep, omdat er echt een hiërarchie is. En dat gooi je eigenlijk een beetje overhoop door er een nieuw individu in te gooien.
0: En de bestaande groep, Helene, zit daar ook een mannetje bij al?
1: Ja, er zitten twee mannen in. Eén een beetje een puberman en één onze volwassen man, onze alfa. En we hebben twee hele jonge mannetjes van.
0: Ja, ja, ja.
1: Die zijn nu nog twee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, hij zit, dat proces dat hij zeg maar nog alleen zit, hoe lang gaat dat in beslag nemen, denk je?
1: Nou, hij is nu eigenlijk nog aan het wennen. De dierverzorgers van Stichting Aap zijn ook mee. Dus we willen eerst dat hij zich op zijn gemak voelt. Dat hij gewoon eet en dat hij zijn verblijf, zijn nieuwe thuis leert kennen. En als hij dat kent, willen we hem eigenlijk zo snel mogelijk in de groep gaan introduceren. En dan zal dat stapsgewijs gaan. Dus het is niet zo dat ze handen schudden en dat de hele groep in één keer erbij zit.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Het gaat,
0: ja. Ja, dat werkt anders.
1: Ja, ja, ja, dat werkt zeker anders, ja.
0: Maar wat hopen jullie met elkaar? Dat Tanno zich goed gaat begeven in de groep, maar ook dat hij zeg maar gaat kennis maken op een hele andere manier met de vrouwtjes, hè?
1: Ja, dat is ook de reden waarom die komt. Want hij is, om het zomaar te zeggen, genetisch interessant voor het stamboek. Een chimpansee is een zwaar bedreigde diersoort in het wild. En dat is de reden waarom wij een stamboek hebben in Europa van chimpansees. En hij is genetisch interessant en een paar dames van ons zijn genetisch interessant. En we hopen dat daar inderdaad jongen uitkomen.
0: Ja.
1: Want de mannen die er nu in zitten, die hebben wel al wat jongen. En dus er zitten kinderen van de mannen in. Maar er zitten dus ook van de man in, moet ik zeggen. Maar het zijn ook aanverwante dieren. Dus broers. Maar niet allemaal. Ah, ja. Maar genetisch is het interessant om Tanno erbij te zetten. Ja.
0: De kans van slagen, dat hebben jullie bekeken, door allerlei factoren erbij te halen, moet aanwezig zijn dat Tanno zeg maar, zich in de groep gaat begeven en wellicht ook met wat vrouwtjes aan de haal gaat.
1: Ja,
0: of klinkt dat dan weer heel gek?
1: Aan de haal gaan, ja. Nou goed, dat klinkt een beetje negatief, maar we hopen inderdaad dat
0: ben je positief natuurlijk. Maar ja. Wat, heel kort nog even, als het dan misgaat, als het dan niet lukt, zeg maar. Als Tanno zich niet kan, zeg maar, in de groep kan mengen, gaat hij dan terug?
1: Nou ja, het blijft een spannend proces.
0: Ja.
1: Dus dat is in het wild ook. Dus je ziet als een chimpanseegroep naburige chimpanseegroepen tegen kan komen, kan het ook echt wel fysiek eraan toe gaan. Dus het blijft een spannend proces. We hebben daar echt tot in de details over nagedacht met de gedragsbioloog van Stichting AAP, maar ook van de stamboekadviseur bij. En we hebben een heel groot team. We hebben daar echt, tot elk detail bewijzen van. Tussen een logboek hebben we erover nagedacht. Maar het kan inderdaad zo zijn dat hij niet past in de groep. En dan hopen we dat hij kan dan nog een tijdje bij ons alleen zitten. Want wij hebben natuurlijk gelukkig de mogelijkheid om hem apart te kunnen houden.
0: Ja.
1: Maar een sociaal dier wil je het liefst niet zo lang mogelijk. Dan wil je liefst niet lang apart houden. Dus zo liefst zo snel mogelijk in een andere groep dan. En dan hopen we dat het stamboek een ander plekje voor hem vindt.
0: Ja. Nou, heel leuk om gehoord te hebben. We kunnen Tanno ook gaan bekijken. Dat kan ook.
1: Hij is nu nog niet zichtbaar voor publiek. Maar zodra hij wat meer gewend is, zal hij ook voor publiek zichtbaar zijn.
0: En ook met camera's misschien, dat je thuis kunt kijken? Of kan dat
1: Nou, wij hebben wel camera's, maar dat is echt om ze in de gaten te houden. Ook
0: ja,
1: tuurlijk,
0: ja.
1: Maar dat is niet voor publiek zichtbaar.
0: Oké, dus dan moet je echt voor naar de dierentuin zelf.
1: Ja, toch
0: dus
1: echt voor naar de dierentuin, ja.
0: Oké. Nee, dankjewel voor je toelichting. Heel veel succes met Tanno. En ik heb er nog een leuke vraag op Facebook over gezet. Dus daar kunnen mensen nog op reageren. Dat is tot nu toe al gebeurd. Want ja, het is hartstikke interessant natuurlijk.
1: Nou,
0: om
1: ben benieuwd
0: te maken. Helene Post, gedragsbioloog Dierenpark Amersfoort. Dankjewel en veel succes, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: dierentuin.
1: Ja, wat leuk is dat, hè? Ja, wat vind je ervan? Ga je wel eens naar de dierentuin en zijn apen dan je favoriet? Of zeg je, nee, andere dieren. Maar apen zijn wel hartstikke leuk om te zien natuurlijk. Dat kun je laten weten op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt dat doen. Reacties zijn altijd welkom in de RTV Utrecht app. Via WhatsApp kom je dan in de studio binnen. Ja, ik zag al heel veel leuke apenreacties, dus dat is wel leuk. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, 7 minuten voor 8:30 geworden.

0: Veldhuis en Kemper onlosmakelijk verbonden, die twee. Al heel lang trouwens, dit kwam uit 2003. En dat is op zich, vinden wij, helemaal niet zo bijzonder. Maar wel dat ze leuk samen zijn. Het is 8:54 geworden. Nog even terug naar de dierentuin. Marjolein, dierentuin, ben je er lang niet geweest? Of ben je er recentelijk nog geweest in een dierentuin? Voor mij is het heel lang geleden.
1: Voor mij is het wel lang geleden, maar ook weer dat ik best wel vaak ben geweest. Want toen mijn kinderen klein waren, had ik een jaarabonnement.
0: Oh ja.
1: In Amersfoort. Ja. En dan ging ik daar soms op een ochtend gewoon even een uurtje. Ja, als die kinderen dan niet te houden waren, ging ik even wandelen daar.
0: Zo'n uitlaatklep voor jou ook.
1: Ja, het ligt daar mooi. Je ziet nog wat leuke olifanten en andere dieren.
0: Ja, apen.
1: Dus ik vermaakte me daar wel. Ja, aapjes kijken, even naar de speeltuin. Ja, heel leuk.
0: Altijd een mooi uitje natuurlijk voor kinderen. Ja, voor mij is het heel lang geleden. Maar ja, misschien heeft het. Je hebt inmiddels ook een volwassen dochter, zeg maar. Dus, dus het is ook dat je niet
1: meer gaat
0: of zo. Ben er wat minder
1: vaak geweest. Ja, klopt inderdaad.
0: Ik moet ook even terug naar de kindertijd van mijn kinderen, zeg maar. Nou, dat is veel te lang geleden.
1: Ja?
0: Nou, niet te lang, maar ik bedoel ten opzichte van dit, zeg maar. Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Dan komt het er niet van, of zo. Dat, en met wat kleinere kinderen, dan zoek je wat meer dat soort uitjes, denk ik.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die inderdaad de dieren en de apen, zie ik hier, leuk vinden. Mm. Maar ook kakatoes en van alles en nog wat. Ik kom dat tegen op Facebook, want daar staat die vraag. Wanneer ben je voor het laatst in de dierentuin geweest? Wat is je favoriete?
1: Ja.
0: Chimpansees worden ook heel veel genoemd, dus dat is echt leuk.
1: Ja, ik ben nog wel laatst, moet ik eerlijk zeggen, even naar de panda's in
0: Renen. In Renen, in Oude Hans, ja. Geweldig. Ja, wij gingen vroeger altijd, ik woonde in Amsterdam bij mijn ouders. Wij gingen panda's, we hebben elke jaarabonnement gehad op Artis inderdaad, ja. Maar goed, terug naar Midden-Nederland en terug naar het regionieuws zometeen natuurlijk. Wat hebben we in het nieuws?
1: Ja, dan een jeugdzorginstelling in Houten. Want die heeft camera's weg moeten halen vanwege de privacy van de bewoners. En toch ook nog even over ProRail die het spoor extra in de gaten gaat houden.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van horlogedieven die toesloegen in Zeist. Een man werd op klaarlichte dag op straat beroofd van zijn horloge. Een gezin uit Utrecht zit in zak en as, want hun dure bakfiets is gestolen. De fiets kostte zo'n 5000 euro, geen kattenpis. We laten de dief zien. En in Woerden is een oudere dame op straat mishandeld. Ze fietste aan de verkeerde kant. Een man werd zo kwaad dat hij haar omver duwde. En ze brak daarbij haar schouder. Wie is die man? Dat is de vraag.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
9: Zei hij nou 200 euro?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Het nieuws van Radio M Utrecht begint met ProRail, want ProRail gaat het spoor beter in de gaten houden.
1: De komende tijd is er meer bewaking. Er zijn volgens de Utrechtse spoorbeheerder weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Toen ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. ProRail is hiervan geschrokken en wil meer geld van het kabinet voor de veiligheid op het spoor. De komende tijd wordt dus extra bewaking ingezet. De politie en de AIVD onderzoeken de sabotageacties. Utrecht bekijkt of er volgend jaar weer een obstacle run in het Maxima Park kan worden gehouden. De organisatie wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Het college twijfelt of het park in Leidse Rijn dat aan kan. Afgelopen zomer deden zo'n 2000 mensen mee aan het meerdaagse evenement. Ze renden door het groen, door water, over oevers en obstakels. De natuurschade was volgens het college niet noemenswaardig en is hersteld tijdens regulier onderhoud. Maar de organisatie wil volgend jaar maximaal 7000 mensen toestaan. De verdachten die gisteren werden aangehouden bij een boerenprotest langs de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. De 7 mannen hadden hooibalen in brand gestoken met veel rook langs de snelweg tot gevolg. Ze komen uit de gemeente Stichtsevecht en zijn tussen de 25 en 70 jaar. Op meer plekken in het land waren gisteren boerenprotesten vanwege de stikstofplannen van het kabinet. En boze boeren kwamen gisteravond nog naar het cellencomplex in Houten vanwege de aanhouding van de actievoerders. Een jeugdzorginstelling in Houten is op de vingers getikt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege camera's in gemeenschappelijke ruimtes. Dit mag niet vanwege de privacy van de bewoners. Maar de instelling wil die camera's graag houden, vertelt verslaggever Dimitri van Tuil.
14: Ze zeggen dat het een remmend effect heeft op impulsief gedrag van de jongeren die daar binnen zijn. Dat zijn er overigens 10 die daar wonen. Ja, zij hebben die camera's vroeger niet gehad. En wat zij merkte is dat er dan structureel meer overlast is, meer conflicten. Nou ja, daar moet je dan aan denken. Dus inderdaad echt voor die veiligheid.
1: Die camera's hingen in de gang, woonkamer en keuken, maar zijn nu dus weg. Ik kom nog wel een hoorzitting over, kun je ook lezen op onze app en website. Dan het weer, het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolkenzon en misschien ook wel een paar buien.
0: Dat was het nieuwsbulletin van 8:30. 9:30 weer, hè, natuurlijk.
1: Ja, over een uurtje
0: met
1: weer.
0: Met nieuw nieuws erbij.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Denk ik wel. Nou, je gaat toch je best voor doen, heb ik.
1: Ja, dat altijd. Ja,
0: okay, tot zo meteen weer. Dankjewel, Marjolein. 8:55 dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Kom je deze kant op de A1 vanuit Apeldoorn in Amsterdam, heb je vertraging tussen Stroe en Hoevelaken zo'n 10 minuten. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is al druk vanaf Gouda tot aan de Meren. Een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. Op de A27 van Breda naar Utrecht, vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, ook een kwartier. En 5 minuten extra Almere, Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
20: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
19: Voordeelhuisjes.nl. Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeelhuisjes.nl.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
23: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Oh, maar dat vinden we leuk als je langskomt. Moet je wel winnen. De vraag vandaag. Elke werkdag is dit radioprogramma Utrecht is wakker te beluisteren. Van hoe laat tot hoe laat? Nou ja, we willen het weten. Is dat van 6 tot 9? Of is het van 7 tot 10? Of wordt dit programma ook uitgezonden elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? Ja, dat kan natuurlijk ook. Antwoord A, B of C. Utrecht is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9. Of elke werkdag, antwoord B, van 7 tot 10. Of elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8 uur. Ja, als je vast naar dit programma luistert en dat doe je nu, dan kan dat eigenlijk niet missen. We noemen het maar een inkoppertje. Studio@rtvutrecht.nl. Je maakt kans op die rondleiding voor 2 personen.
24: Utrecht is wakker met Bob van

0: Julien Clerc zong dit al 50 jaar geleden, Venise. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Verderop, Margot Ribberink over het weer van vandaag. Een hele andere dag dan gisteren, die 25 graden. Kan ik alvast verklappen, gaan we helemaal niet halen. Maar wat dan wel? Je hoort er zo meteen meer over. In Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy praat op locatie over het Westnijlvirus. Dat voorkomt bij paarden. Dus ja, dan moet je dat doen met een paardendierenarts om erover door te praten. Jullie hebben je verplaatst, Robert-Jan Boy, nu naar Aarlanderveen. Dat is net even buiten, dat is Zuid-Holland, dat is net even buiten de provincie, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad, Bob. En dat is niet voor niks. Want ja, het West-Nijl-virus, het is natuurlijk al een tijdje het nieuws. Bij mensen komt het voor, bij vogels volop. En dus ook nu bij paarden, met name hier in het gebied, wat het front genoemd wordt door paardenarts Viviana van Leeuwen. Aarlanderveen, net buiten de provincie inderdaad, in de buurt van Bodegraven richting noorden. Daar schijnt het West-Nijl-virus stevig huis te houden.
2: Ja,
1: we staan
2: klopt.
1: Nu in een stal waar particulieren hun paard kunnen stallen, zeg maar. Joy is ja. Een van de eigenaren van, hoe heet het paard eigenlijk?
2: Gibson. Ja.
1: Die staat hier in zijn verblijf.
2: Ja.
1: Eet nu wat van hooi.
2: Ja.
1: Van het hooi, overdekt met een soort dekentje.
2: Ja, voor de vliegen.
1: Gibson heeft het te pakken, begrijp ik.
2: Ja, die is heel erg ziek geweest, inderdaad. Ja.
1: En hoe merkte je dat?
2: Hoe merkte ik dat? Het gekke is dat hij uit het land werd gehaald en eigenlijk nog niks aan de hand was. Anderhalf uur later was ik hier en hij kon niet meer lopen. Hij had geen idee waar hij zijn voeten neer moest zetten.
1: Ja. Dat is een kenmerk kennelijk van het West-Nijl-virus.
2: Ja, en als je dan heel goed gaat kijken, dan doen ze eigenlijk ook heel raar met hun hoofd, met hun lip, met staande ogen ook heel vreemd. Ja. Dus die zoekende van, goh, hè, hoe moet ik leunen? Ga ik tegen de muur aanstaan of kan ik het zelf nog?
1: Ja,
2: ja, dat is eigenlijk wat heel erg opvalt.
1: We kunnen even kijken hoe het nu is. Misschien kunnen we een beetje hier de stal in. Ja. Oh, dat is de Gibson. Die tilt zijn hoofd op. En kijkt toch met tamelijk frisse blik, kan ik dat zeggen, Viviana van Leeuwen?
3: Ja, hij gaat de goede kant op. Hij is echt aan het herstellen. We zijn nu 2,5 week verder na het begin van de infectie.
1: Ja.
3: We weten inmiddels zeker dat hij het heeft gehad. Er gaat best een testcyclus aan vooraf. Dus we zien de verschijnselen, dan nemen we wat bloed af. Dat gaat naar het laboratorium.
1: Wat zijn de verschijnselen?
3: De verschijnselen, meestal begint het aan het hoofd. Dus die paarden die laten meestal als eerste neus trillen zien. Lip wordt slap en ze krijgen een tik in het hoofd. En het lijkt een beetje alsof die paarden een soort mieren in hun neus of in hun hoofd hebben. Ze zijn continu geïrriteerd.
1: Ja.
3: Sommigen willen schuren, anderen die klapperen de hele tijd met hun hoofd. En we zien het eigenlijk van voor naar achter over dat paard heen trekken. Dus het begint vaak met het hoofd. Vervolgens zie je dat ze een veranderde gang krijgen. Dus ze zoeken naar waar ze hun voeten neer moeten zetten. Ze tillen hun benen misschien wat hoger op. Ze lijken soms wat stijf of wat kreupel te lopen. En dan gaat het over in spiertrillen op het lichaam. En uiteindelijk zakken ze door de achterhand of kunnen ze helemaal niet meer staan.
1: En kunnen ze overlijden?
3: En kunnen ze zeker overlijden, ja. Het is gevaarlijk als ze eenmaal. Ja. De verschijnselen die we nu noemen, dat zijn neurologische verschijnselen. En die komen voort uit een encefalitis. Dus een ontsteking van de hersenen.
1: Via muggen overgebracht.
3: Via muggen overgebracht, ja. En paarden zijn gevoeliger dan mensen. Dus ze lopen makkelijker het virus op. En hoewel maar ongeveer 1 op de 10 van de besmette paarden neurologische klachten krijgen, zijn van de paarden die neurologische klachten krijgen.

0: krijgen ze wel echt serieus.
1: En het fonds waar het net over had, dat schuift dus op richting Utrecht.
0: Ja, en eigenlijk, we zijn nu in Aarlanderveen, waar het een maand geleden begon, als het ware. Nou, daar zijn de paarden weer herstellende, maar we zien dus nu een tiental kilometers verderop, en dat is wel richting Woerden, Oudewater, die kant. Daar heerst het nu. En je ziet dat langzaam verder opschuiven. Ja, en op het moment, bedoel, vandaag, gisteren, het is echt nog best wel warm. Dus die muggen die zijn er nog wel even. Ja. En dat maakt het dus echt een serieus risico de provincie in.
1: Ja. En de paardenliefhebbers en eigenaren die maken zich wel zorgen. Kan ik me zo woord,
2: nou, ik kan, ik kan je vertellen dat de eerste dagen dat je ziet dat zo'n paard ziek is, echt killing zijn. Dat is echt zo zwaar. Ja. Je kan niks, je bent machteloos, je moet wachten. En elke verandering is eigenlijk heel klein. Ja. Dus dat zijn wel een van de spannendste dagen geweest.
1: Maar er is een vaccin.
0: Ja, er is
1: niet
0: zaak
1: om nu als we bliksem te gaan vaccineren?
0: Ja en nee. En de moeilijkheid zit hem daarin. Het mooiste was geweest als iedereen dat in de lente had gedaan. Maar toen was de animo nog niet zo groot. Het vaccin is best wel prijzig. Dus dat maakt ook dat mensen voor zichzelf een afweging maken. En dachten, nou, zo'n vaart loopt het niet. Hè. We hebben het natuurlijk vorig jaar eventjes in Nederland gehad. Maar dat was een relatief kleine uitbraak. En vaccineren helpt. Dus door je paard te vaccineren, vanaf het moment van vaccineren zijn ze 4 of 5 weken later, een beetje afhankelijk van het vaccin wat je gebruikt, zijn ze goed beschermd. Ja. Ja. En dat betekent dat ze het virus nog kunnen oplopen, maar niet meer er ernstig ziek van worden.
1: Ja, is er wel de moeite waard nog om te laten doen?
0: Ja, zeker.
1: En voor jaren überhaupt, omdat het maar heet.
0: Nee, we hebben op het moment wat beperkte vaccins beschikbaar. Dus hier in de regio gaat het nog goed. Wij hebben vaccins genoeg, maar het is niet voor het hele land genoeg. Dus in die zin wordt er een beetje aangehouden. Zit je in het risicogebied, vaccineren hemelsnaam en zorg ervoor dat je je paard beschermt. En voor de gebieden in het noorden, bijvoorbeeld ver in het zuiden, waar het nu echt nog ver weg is, nou, hou dan het voorjaar aan.
1: Kortom, de besmette muggen die zijn er nog volop. En dat wordt alleen maar erger via vogels, via paarden. Dus ook mensen moeten de zaak goed in de gaten houden. Je vindt tot slot een beetje dat het onderschat wordt allemaal nog, hè?
0: Ja, het wordt onderschat. Wat wel een belangrijk iets is, paarden besmetten mensen niet en paarden besmetten elkaar niet. Dus het zijn de vogels die het virus bij zich dragen. De mug besmet zich aan de vogels en uiteindelijk draagt de mug het over naar paarden en mensen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat het onderling overgedragen wordt. Maar het is een serieus probleem en we zien het topje van de ijsberg. Ja.
1: Nou, het is geen vrolijk verhaal.
0: Nee.
1: Gelukkig gaat het wel beter met Gibson.
2: Ja, daar ben ik inderdaad heel blij mee.
1: Hopelijk snel weer erop gaan zitten en rijden.
2: Nou, dat schuiven we nog een beetje vooruit, maar we gaan de goede kant op.
1: Bedankt en succes vandaag met de verdere bezoeken aan de zieke paarden.
0: Ja, dankjewel.

gezend. Een paar weken geleden kreeg je nog een extra duwtje en dat legt hem geen windeieren. Als nationale nieuwe. We hebben nu een andere. En vrijdag maken we weer een andere ter ondersteuning nationale nieuwe bekend. Zo doen we dat hier bij Radio M Utrecht. Voor welke dieren ga jij naar de dierentuin? Sta je ook uren bij de apen te kijken? Ik vind het altijd hartstikke leuk. IJsberen vind ik ook leuk. Eigenlijk giraffen vind ik leuk. Ik vind neushoorns leuk. Ik vind alles leuk eigenlijk, ja. Of zijn het de tropische vissen of de pinguïns, ook dat kan. We zijn heel benieuwd naar je reactie. Ik heb natuurlijk voorgaand uur al gesproken over over dat dierenpark Amersfoort met die chimpansee. Dat we het over beestachtig nieuws hebben. Helaas ook over het Westnijlvirus bij paarden. Maar dit is het positieve nieuws eruit. Reacties zijn welkom op Facebook. En je kunt daar reageren, ook in de RTV Utrecht app. Wat is het recentste wat je gezien hebt in de dierentuin? En waarvoor ga je daar naartoe? Hans zegt, ja, ik ga naar het grote aquarium. Dat is een van mijn favorieten. Jaap zegt, ja, het is alweer even een tijdje geleden dat ik de dierentuin heb bezocht. Maar als ik er dan ben, zijn de giraffen toch wel een hoogtepunt om te bezoeken. Geweldig. Gerda zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen voorkeur. Als er een jong dier is geboren, dan trekt dat natuurlijk altijd. Pinguïns vind ik wel grappig. Ik moet er altijd een beetje denken aan tot. André van Duin met dat liedje, ja natuurlijk, ja. Grappig. Leuke foto van die paar aapjes, die staan hier ook op Facebook. Bij Radio M Utrecht op de Facebookpagina bedoel ik. Jan-Pieter Venema heeft deze aapjes erop gezet. Makies volgens mij. Geen greenstart makies, maar het zijn wel geinige abies. Vind ik wel. En Duda zegt, ik vind ze allemaal leuk. Maar panda's en pasgeboren ook, ja, die zijn gewoon het allerleukste. Nou, leuke reacties, we praten er graag een beetje over door. Ook Connie vanmiddag in aan tafel tussen 12 en 2 hier bij Radio M Utrecht. En Aard doet dat ook, hè? Natuurlijk. Doorpraten over de dierentuin. Waarom ook niet? Het is bij de beesten al vandaag bij Radio M Utrecht. En Aard maakt trouwens ook bekend wie dan de winnaar vandaag is van de rondleiding hier die we gaan geven. Voor twee personen. Elke dag een andere vraag. Nou, die vraag van vandaag ga ik niet meer herhalen. Heeft alles te maken met Utrecht is wakker. Maar voor de liefhebber, straks komt hij nog een keer voorbij, hoor. En die rondleidingen die zijn trouwens op een doordeweekse dag. En voor twee personen. Dus vanmiddag bij Aard de winnaar voor deze dag. Even een kleine felicitatie. En zometeen het weer voor Midden-Nederland. Congratulations.

0: gezellig. Cliff op Radio M Utrecht. Wat een feest. Een verjaardagsfeest. Ja, er zijn altijd mensen jarig. Dus zo'n plaatje komt altijd goed uit, denk ik dan. Maar goh, jij niet toevallig jarig vandaag? Nee, jij bent in maart jarig, weet ik nog.
1: Maart, ja.
0: Je moet nog geduld hebben.
1: Ja.
0: Tegen die tijd dat je jarig bent, op de dag zelf, ga ik je feliciteren.
1: Oh,
0: mits het een door de weekse dag is, denk ik dan nu.
1: Ik heb even geen idee voor
0: maakt
1: volgend
0: niet
1: jaar.
0: Uit. Nou, we kunnen iedereen feliciteren met een mooie start van de dag, volgens mij. Tenzij niet overal het zonnetje schijnt in Midden-Nederland. Maar als ik naar buiten kijk in Utrecht, denk ik, nou, we gaan ervoor, hoor.
1: Ja hoor, op heel veel plaatsen schijnt de zon. Op heel veel plaatsen is het nu nog droog. Het is een graadje of 16, het is ook rustig. En als ik eventjes verder uitzoom, dan zie ik de eerste bui in het land al opkruipen. En er zit een flinke bui in de buurt van Ridderkerk, Barendrecht, Sliedrecht, Hardingsveld, Giessendam. En het komend uur kan dat met name de zuidwesthoek van onze provincie schampen. Dus de omgeving van Leerdam krijgt daar mee te maken. De rest van de provincie blijft nog even droog, maar ik zeg eventjes, want verderop stroomopwaarts op de Noordzee, daar zitten wat meer buien, die ontwikkelen zich vandaag ook, dus later vanochtend en vanmiddag, een mix van wolkenvelden en zon, maar ook een paar buien. En het kunnen op sommige plaatsen ook even stevige plensbuien zijn, kleine kans op onweer ook bij ons. Ja, en het grote verschil met gisteren is natuurlijk de temperatuur. Gisteren een zomerse dag van 25 graden en vandaag is het 18, 19 graden. Duidelijk een stukje frisser.
0: Precies. Even een tipje van de sluier voor morgen. Dan wordt het weer feest. 25 graden in Midden-Nederland.
1: Je kan het wel vragen natuurlijk. Nee, morgen zelf de temperaturen. 18, 19 graden. Ik denk dat het morgen een bewolkte dag gaat zijn. Met vooral in de loop van de middag en avond regen, maar ook droge periode.
0: Oké. Nou, dan weten we dat alvast. Hè. Maar gewoon dankjewel vanmiddag aan tafel bij Connie. Dan ben je er weer. Hè.
1: Zeker.
0: Ik spreek je morgenochtend in Utrecht is wakker. Hoi, hoi.
1: Ja.
0: Ja hoor, en bij de koffie bij Pieter om 10 uur. En voor die tijd eerst een uur lang het Nederlandse lied. Dat viert hoogtij altijd bij Radio M Utrecht in de hits uit Holland bij Edwin.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 9 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
10: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. En morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
12: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
10: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
13: De ochtendspits is op zijn retour, meldt de ANWB. Ik heb nog 1 vertraging in onze regio te melden. De A28 is dat van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is hier ongeveer 1 kwartier. Ook onderweg de hits uit Holland met onder meer zometeen. Gezellig, Johnny Lyon.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit.
9: Wordt een heerlijk dagje Kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
20: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
21: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

toen je de televisie nog buis noemde. Het was te mooi om waar te zijn. Het kan mooi tijdsbeeld ook. Johnny Lyon. In de jaren 60 ging het bij hem over Sofietje. Ranja met een rietje. En ze kwam in dit liedje ook nog even voorbij. Alleen in Dallas. En wij zitten hier gezellig. Zeker niet alleen in Utrecht, merkte ik vanmorgen ook weer onderweg naar de studio. Geen Ranja met een rietje, maar verse koffie en veelal oude koek. De smaakmakers van het Nederlandse lied. 16 september, 16 graden in de Biltzie. Vandaag doen we een stapje terug, maar zeker niet onaangenaam met dat lage zonnetje wat ik ook onderweg nog zag. Ik ben Edwin en goedemorgen.

0: De vrouw als thema van zijn liedjes in de jaren 80, Hans de Boy. Een vrouw zoals jij, Annabel uiteraard. En dan ook nog eens alle vrouwen uiteindelijk. Hè?
1: 3 is prijs.
0: En ook 2 dames in het spelletje vandaag. We gaan nog even terug ook naar de residentie waar het gisteren allemaal plaatsvond met Prinsjesdag. 3 maal Den Haag, maar welke namen horen erbij?
2: 1. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhout?
1: 2.

0: zijn.
1: Zelfs steeds met dezelfde naam. Laat maar horen in de app wat je ervan gemaakt hebt. Of meeleven naar studio@rtvutrecht.nl.
2: De Nationale Nieuwe. Per Radio en Utrecht.
3: Groot van Miss Montreal.
2: Groot. Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M.

Hits uit Holland op Radio en Utrecht van Jan van Leeuwarden, Johnny Lyon tot Paul de Leeuw. Opgepikt uit de Italiaanse keuken, dit van Laura Pausini. Destijds had je ook nog een B-kant van een plaatje. Dat was overigens een heel ander geluid. Daar hoor je hem als Annie de Roy. En daar zong hij dan waarheen, waarvoor. Dus een lach en een traan. En nu dan weer tranen van het lachen, want hier is Nico Haak.

0: Er ook weer een bond gezelschap vanmorgen met de hits uit Holland van Radio en Utrecht. Nico Haak, Sven Versteeg en zometeen ga ik deze doen. Want de Nederlandse sterren die stralen hier elke morgen. Inclusief Frank Boeien. En we gaan ook nog een keer de fragmenten laten horen voor 3 is prijs. En de vraag voor vandaag. Voor een rondleiding door de studio. Dus nog een hoop te doen. En dan is Marjolein er ook zo met het Regio Nieuws. Een jeugdzorginstelling in Houten moet camera's weghalen. En je hoort meer over de plannen met het busvervoer in onze provincie. En wat hebben we vandaag bij de televisie?
1: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van horlogedieven die toesloegen in Zeist. Een man werd op klaarlichte dag op straat beroofd van zijn horloge. Een gezin uit Utrecht zit in zak en as, want hun dure bakfiets is gestolen. De fiets kostte zo'n 5000 euro, geen kattenpis. We laten de dief zien. En in Woerden is een oudere dame op straat mishandeld. Ze fietste aan de verkeerde kant. Een man werd zo kwaad dat hij haar omver duwde. En ze brak daarbij haar schouder. Wie is die man? Dat is de vraag.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: En hier is het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Je begint in Houten.
8: Daar is een jeugdzorginstelling op de vingers getikt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft dat gedaan vanwege camera's in gemeenschappelijke ruimtes. Dat mag niet vanwege de privacy van de bewoners. Maar de instelling wil die camera's juist behouden, vertelt verslaggever Dimitri van Taal.
9: Ze zeggen dat het een remmend effect heeft op impulsief gedrag van de jongeren die daar binnen zijn. Dat zijn er overigens 10 die daar wonen. Ja, ja, zij hebben die camera's vroeger niet gehad. En wat zij merkte is dat er dan structureel meer overlast is, meer conflicten. Nou ja, daar moet je dan aan denken. Dus inderdaad echt voor die veiligheid.
8: Ze hingen in de gang, woonkamer en keuken, maar zijn dus nu weg. Er komt nog wel een hoorzitting in november. Er zijn volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail weinig beelden van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op zo'n 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. ProRail is erg geschrokken en wil meer geld van het kabinet voor de veiligheid op het spoor. En de komende tijd wordt extra bewaking ingezet. Er zijn volgend jaar geen grote veranderingen in het openbaar vervoer. Keolie en Transdev hebben hun plannen bekendgemaakt. Sommige buslijnen veranderen, zoals lijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Hierover kwam afgelopen jaar veel kritiek. Maar het busvervoer is al sinds december rommelig toen de nieuwe vervoerders het overnamen. Beide hebben last van een tekort aan chauffeurs. En dat probleem is volgend jaar nog niet opgelost, zo is de verwachting. Dan het weer. Het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolken, zon en ook een paar buien.
0: En nog wat goed nieuws. Geen files meer te melden.
8: Dus dat is altijd fijn om te horen.
0: Daarmee af. Goed, ja. Dankjewel.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
16: Dit is alweer dag 3. En ik merkte de afgelopen 2 dagen dat er heel veel mensen toch graag een keer hier even willen neuzen in deze studio. Maar ja, moet je wel de vraag goed oplossen. En dat gaat over het algemeen vrij goed. De kennis over onze zender is best wel in orde, merk ik. Gisteren was de vraag over de Duitse 30. Wie stond er in januari nummer 1? Dat was nummers antwoord C overigens. Peter Maffay met Du bist alles. Nou, bijna iedereen wist dat nog wel. De vraag van vandaag die gaat over het programma wat hiervoor werd uitgezonden van Bob. Utrecht is wakker. Dan begin je dag altijd goed. Maar wat is de uitzendtijd? A, van 6 tot 9. B, van 7 tot 10. Of C, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8. Nou, als je het antwoord weet, dan mag je dat even doorgeven. A, B of C is voldoende in onze app of even mailen studio@rtvutrecht.nl. In dat laatste geval niet vergeten even je telefoonnummer erbij te zetten. Want vanavond dan gaat Aart iemand terugbellen die dus het goede antwoord heeft gegeven. Dat zal zijn tussen 6 en 7.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Frank Boeijen. Hij is het zelf ook geworden. Een Nederlandse ster. Toen nog Frank Boeijen groep, hè? En misschien heb je niets meer te wensen, maar wel zin in een leuk cadeautje uit onze kast. Dan kun je meedoen met 3 is prijzen. We gaan nog even terug vandaag dus naar de Hofstad, hè, waar het gisteren allemaal gebeurde.
1: Eén wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het verhaal?
2: 2.

En ook hier in Utrecht wordt hij voluit meegezongen. Welke namen kwamen er in het kort even langs? Dat is de vraag. Laat het maar weten in onze app weer of mailen studio@rtvutrecht.nl. En wellicht spreken we elkaar zometeen in de uitzending. Gisteren ging het vooral over de koning. En hier is

0: is prijs.
1: Wij zijn in Woerden vandaag. Ik heb Alice Grezer, is het, hè? Ja, goedemorgen aan de telefoon. Ja, met een A omlaut, dat is altijd even spannend. Dat is het Duits, hè?
2: Ja, klopt ook.
1: Ja. Welkom in de uitzending, Alice. Je gaat vandaag iets leuks doen, vertelde je aan mij.
2: Ja, ik ga zo naar mijn dochter in Blaricum. Die heeft een restaurant langs de Blaricumse Heide. Mm-hmm. En dan ga ik helpen even tafels dekken en servetten vouwen.
1: Oké. Dus je gaat helpen, zeg maar, in de horeca. Heb je dat zelf ook wel eens een droom gehad om dat werk te doen?
2: Nou, ik heb 20 jaar in de catering gewerkt,
1: kijk,
2: ook.
1: Je hebt er ervaring.
2: Zeg maar, bij bedrijven, in bedrijfsrestaurant. En ja, dat zit er schijnbaar een beetje in.
1: Ja, ja, ja. Dus help je je dochter dan wel vaker?
2: Nou, ik werk nu ook op het moment in Weddenstein. Dat is een zorgcentrum. En dan werk ik ook in het restaurant als vrijwilliger.
1: Oké. Nou, dat is leuk om te horen dat je dus daar goed in bent. En dat je daar ook veel plezier aan beleeft, neem ik aan.
2: Ik weet.
1: Dat is allemaal vrijwilligerswerk, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, bij dus, mijn dochter, dat is zelfsprekend.
1: Precies,
2: hè? Maar
1: ja.
2: Ik ben alleenstaand en niet zoveel familie. Dus daar moet je toch iets zoeken, want... Ik ben ook geen type om achter de geranium te zitten.
1: Nee, zeker niet. Zo klink je ook helemaal niet. Maar ja, het is toch wel pittig aanpoten zo, hè?
2: Zeker.
1: Maar je hebt er plezier in, daar gaat het allemaal om. Dus dat ga je zo doen. Je dacht, ik ga ook nog eventjes meedoen met 3 is prijs.
2: Ja.
1: Want we zijn nog een beetje in Den Haag vandaag. Als terugblik op gisteren, heb je nog gekeken ook naar Prinsjesdag?
2: Nee, eigenlijk niet. Het journaal wel.
1: Het journaal, ja. Nou, het was weer een mooi spektakel, uiteraard. Met alle pracht en praal die erbij hoort.
2: Ik heb er niet zoveel vertrouwen in.
1: Oké. Nou, in ieder geval, is er over Den Haag is ook regelmatig gezongen. Ik had er 3 op een rijtje gezet, hè? Nou, dit was de eerste.
2: Connie Stewart.
1: Wat goed van je. Wat voor weer zou het zijn? Nou, het was best mooi weer gisteren.
3: 2.
2: Ja. In Den Haag is een land zo Connie van de Bos.
1: Ja, 2 Connies.
3: 3. Meteen
2: gaan Hellie. En Harry Kroorkestein.
1: Dat goed. Ja, hier mocht je ook Harry Jekkers zeggen of Klein Orkest. Ook allemaal goed geregeld, hoor. Ja. Maar het heet inderdaad officieel Harry Kroorkestein.
3: 1, 2, 3 is prijs.
1: Dat was een anagram van Klein Orkest.
2: Ja.
1: Hij is nu 75 en heeft eerder dit jaar afscheid genomen, hè, van het podium.
2: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, hij heeft, nou, met die leeftijd mag het ook wel een keer misschien. Hè, maar hij heeft mooie dingen achtergelaten. Die zullen we nog tot in lengte van jaren waarschijnlijk wel laten horen. Harry Jekkers dus. Nou, dat betekent dat ik jou een cadeautje mag sturen. En je wilde graag het puzzelboek.
2: Ja, heel graag.
1: Veel plezier daarmee.
2: Dank je wel.
1: En welke van deze 3 wil je nog even helemaal horen?
2: Nou, graag Harry dan.
1: Uit volle borst.
2: Ja, dan ik ken alleen maar het refreintje, hoor. Ik bedoel, niet de hele tekst, maar ik zit dan altijd met volle borst mee te zingen.
1: Zet hem maar wat harder. Speciaal voor jou. Leuk dat je meedeed, Alice.
2: Dankjewel.
1: Groeten.
2: En een goede uitzending.
1: Daar werken ze vandaag.
2: Dankjewel.

0: M bij de koffie.
1: Zeker geen Haags bakkie bij Pieter. Je kunt lekker meepuzzelen met Woordbouwer uiteraard. En we hadden in drie is prijs niet alleen Harry Klorkenstein, maar ook twee Connies. En wij hebben er ook eentje straks tussen 12 en 2 de lunch aan tafel. Ik wens je een fijne dag en blijf lekker bij.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
15: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn. voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
18: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: En bij de koffie, met Pieter Voorhaasje.

Viola Wales. Waar een Wales is, is er weg. Oh zo, ja, oké. Okay. 8:10. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht op woensdag 16 september alweer. Ik heb zin in M bij de koffie. Dat gaan we in orde maken. Lekkere muziek bij de koffie de komende 2 uur. Mijn naam is Pieter. Koffiekeuze natuurlijk. Crosby, Stills, Nash en Young staan klaar. Zometeen om 10:30, dan ga ik de dagvraag weer stellen over deze leuke radiozender. En daarmee maak je kans op de rondleiding voor 2 personen hier door onze studio's aan de Hengeveldstraat. Hoe leuk is dat? En we gaan natuurlijk ook puzzelen. Uiteraard ook weer iets leuks in de prijzenkast. Dus doe mee. En wie weet spreken we elkaar zo. Je mag appen of eventjes mailen met de juiste oplossing. En dit zijn die letters. 12 zijn het er. De G van Gerard, 3 keer de O van Otto, de M van Marie en de P van Pieter. Dan heb ik de W van Willem, 2 keer de E van Eduard, de U van Utrecht, de B van Bernard. En de laatste, de R van Radio. En daar heeft het dan ook weer mee te maken. Letters kun je nalezen in de app van RTV Utrecht. En ik vind het heel gezellig als je even meedoet. Tot zo.

12 letters in de app van RTV Utrecht. Daar staat hier onder andere een leuke shopper klaar. Onze boodschappentas voor de winnaar. Waag een poging. Kijk even in de app. Heb je de oplossing gevonden? Laat het mij dan vooral even weten. Binnen nu en een half uurtje ongeveer. Dan ga ik de winnaar bekendmaken. Kan ik er nog een aanwijzing bij geven? Ja. Dat kan ik. Nummer 29. Succes. We gaan lekker aan de koffie zo, maar ja, met welke muziek, dat bepaal je ook zelf. Permettez, monsieur.

Welke zou je graag helemaal willen horen? Stuur een berichtje naar de studio, app eventjes of mail even 1. Adamo en Vous permettez, monsieur, of 2, Dravi Deutscher. Hammerstein und Eisenbricht. 1 of 2, de meeste stemmen gelden, zo werkt het. Kom maar door met de berichtjes. 1 Adamo, 2 Dravi Deutscher. Als je ondertussen nog even die puzzel kan kraken. Ik hoor het graag.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: een paar minuten de koffiekeuze. Adamo of Dravi Deutscher, welke zou je graag willen horen? Nou, geef maar door. Stuur een appje. Ik tel de stemmen. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. Het is bijna 10:30. Laatste nieuws natuurlijk met Marjolein zometeen. Een jeugdzorginstelling in Houten is op de vingers getikt. Daar gaat het over. En ook over het spoor. Meer bewaking bij het spoor de komende tijd. Nou ja, het laatste nieuws uit de buurt. Komt eraan, blijf luisteren, dan ben je weer helemaal bij.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En dan gaan we naar het laatste nieuws, want het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En we beginnen op het spoor.
4: ProRail meldt geen nieuwe incidenten. Afgelopen nacht zijn er volgens ProRail geen nieuwe buizen gevonden. In de avond lag er nog wel wat materiaal tussen Apeldoorn en Deventer. Dat meldde de Utrechtse spoorbeheerder. Gisteren werd op tientallen plekken buizen gevonden met een grote treinstoring tot gevolg. Onder meer bij Veenendaal en Overberg lagen die buizen op het spoor. De komende tijd is er 's nachts meer bewaking. Wie hiervoor verantwoordelijk was, dat is nog onduidelijk. De landelijke politie onderzoekt de sabotageactie. Een jeugdzorginstelling in Houten is op de vingers getikt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat heeft te maken met de camera's in gemeenschappelijke ruimtes. In de Grote Geer wonen 10 jongvolwassenen. Volgens de eigenaar van de instelling zorgen de camera's voor meer veiligheid en minder incidenten, maar de privacywet staat het niet toe. De instelling heeft ze weg moeten halen, maar er komt nog een hoorzetting, want de eigenaar wil die camera's dus terug. Er zijn volgend jaar geen grote veranderingen in het openbaar vervoer. Keoli en Transdev hebben hun plannen bekendgemaakt. De route van lijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede verandert wel iets. Hierover kwam afgelopen jaar veel kritiek. Ook veel kritiek op de vervoerders sinds zij het overnamen in december. Door een tekort aan personeel hebben reizigers regelmatig last van vertraging en uitval. Dat probleem is volgend jaar niet opgelost, zo is de verwachting. Het lijkt erop dat de knip in de Catharijnensingel in Utrecht er toch gaat komen. Hierdoor kunnen automobilisten niet meer doorrijden onder Hoog-Catharijnen. Het winkelcentrum is het er niet mee eens en stapte naar de rechter, want zij zijn bang voor minder klanten. Maar volgens de rechter is er genoeg onderzoek gedaan door de gemeente en mag de afsluiting er komen. Utrecht denkt dat dit de verkeerssituatie ook veiliger maakt. Het weer dan, het is fris vandaag, maximaal 19 graden. Afwisselend wolkenzon en ook een paar bij.
3: Dankjewel Marjolein. Ja, zometeen natuurlijk weer de dagvraag. Als je het antwoord weet, maak je kans op een rondleiding voor twee personen hier in onze studio.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
8: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
3: Ja, en hier is dan de vraag voor vandaag. Met het ochtendprogramma Utrecht is wakker, gepresenteerd door Bob, Anne en Robert-Jan, begint je dag altijd goed. Wanneer is dit programma te beluisteren? Dus wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? A. Elke werkdag tussen 6 en 9 in de ochtend. B. Elke werkdag tussen 7 en 10 in de ochtend. Of C. Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8 in de ochtend. Dus wanneer is ons ochtendprogramma Utrecht is wakker met Bob, Anne en Robert-Jan te beluisteren? Is dat A, elke werkdag van 6 tot 9? B, elke werkdag van 7 tot 10? Of C, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? Als je het antwoord weet, stuur een appje naar de studio. Doe dat nu. Of mail even studioapenstaartje@rtvutrecht.nl en dan maak je kans op die rondleiding voor twee personen hier bij Radio M Utrecht. Hoe leuk is dat? De rondleiding is op een doordeweekse dag in de middag.
16: En bij de koffie met Pieter.

Ja, misschien zie je dus binnenkort wel waar die lekkere muziek vandaan komt. Hier aan de Hengeveldstraat. Ja, de rondleiding voor twee personen, de hele week dagelijks kans op die leuke prijs. En wie ga je meenemen? Denk daar

Ingrid. Gerdien, Nel en Marty. Ja, Nel gaat voor Adamo en Marty voor Dravi Deutscher. Als dat maar goed gaat zometeen. Lief zijn voor elkaar. Jan, Rini, Joke, Marcia, Richard, Corny, Vera. Even kijken, Monique heb ik nog staan. Elke, Joyce, Rob en Jordi ook bedankt voor het stemmen. Nou, de meeste stemmen gingen naar Dravi Deutscher vandaag.

0: Elvin Bishop, wat een heerlijk nummer is dat toch? Fooled Around and Fell in Love. Ja, en die hoor je ook bij ons, Radio M Utrecht. Even kijken, Louis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. In Zweden.
1: Ja, in Zweden, ja. Ja, gisteren in Stockholm en vandaag onderweg naar Mortelje.
0: Oké.
1: Er woont er een van Radio Utrecht, die we van Sander App kennen, zeg maar zeggen. Anke Blonde gaan we heen.
0: Ach, wat leuk zeg. Nou, doe haar de groetjes, maar dat hoort ze vast
1: wel. Ik zal het doen.
0: Ja. Wat leuk. En is dit de eerste keer in Zweden voor jullie?
1: Nee, we zijn al meerdere keren in Zweden geweest. We zijn zelfs naar de Noordkaap geweest. Ik denk al een keer 4, 5.
0: Zo, fantastisch. Ja, dus je kent de weg een beetje daar.
1: Ja, het land trekt ons. Het is mooi groen en het is vrij. De mensen zijn prettig, de winkels zijn prettig. Ja, Zweden trekt ons gewoon.
0: Ja, wat leuk. Een groot land, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan kan je wel een eindje wegrijden zo. Met de auto, hè, denk ik, daar.
1: Met de camper.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja.
1: En je kan rijden, de uren niemand tegenkomt.
0: Precies. Nou, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar hij staat op het lijstje.
1: Nou, dat zou ik doen.
0: Ja, je raadt het iedereen aan, hoor ik. Ja, hartstikke leuk. En wat leuk dat je naar ons luistert daar.
1: Ja, altijd. Elke dag.
0: Ja, waar je ook gaat, je neemt Radio M Utrecht gewoon lekker mee.
1: Ja.
0: Nou, vind ik leuk om te horen, Louis. En zelfs ook even meegepuzzeld daar.
1: Doen we elke dag.
0: Nou, vind ik, je bent niet de enige, kan ik je vertellen.
1: Nee.
0: wat heb je gevonden vandaag?
1: Omroepgebouw.
0: Ja, dat was de goede oplossing. Heb je stiekem
1: nummer 29.
0: Precies, heb je nog iets aan mijn hint gehad? Want ik riep tussendoor van nou...
1: Ja. De 29. We dachten eerst de Chinees, maar dat klopt niet.
0: Nee, het is toch echt Hengeveldstraat nummer 29.
1: Ja,
0: daar staat ons omroepgebouw. En waarom nu omroepgebouw? Maar dat heb je ook wel gehoord. We geven ook nog elke dag een rondleiding weg, hè, voor 2 personen hier. Dus we zitten ook een beetje in de radiowereld deze week met de oplossingen. Nou, hartstikke goed. Wat kan ik naar je toe sturen, zodat er iets leuks voor je klaar ligt als je straks weer thuis bent? Een shopper, een puzzelboek of een notitieboek, Louis?
1: Nou, doe het puzzelboek maar. Dat is leuk voor onderweg.
0: Dat vind ik een goed plan. Het puzzelboek van Radio M Utrecht ga ik naar je toe sturen. En dat gaat dan richting Houten. Ja. En doe ze allemaal de groetjes daar.
1: Ik zou dat doen.
0: En een hele goede reis. Geniet van de vakantie. Wat doet het weer nu op dit moment daar trouwens?
1: Regen.
0: Oh.
1: Regen en de ene dag een beetje zonnig. Maar het is nat, laat ik het zo zeggen. Nou, maar dat deert me niet, hoor. Ik vind het wel lekker. Ja. Beetje natte bossen.
0: Oké, nou dat ruikt ook zo lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou geniet ervan. Het is hier ook hartstikke regenachtig. Dus wat dat betreft zitten we weer op één lijn, Louis.
1: Ja, ja.
0: En laat de radio lekker aanstaan. En nogmaals, dankjewel. En tot de volgende keer, hè.
1: En ook tot de volgende keer.
0: Oké.
1: En goede uitzending.
0: Dankjewel. Dag. Louis in Zweden. Zometeen de tweede ronde woordbouwer. Vind je het leuk om mee te doen? Je bent welkom. Hè. Letters, die komen er zo weer op in de app. Vanaf 11 uur. En dan kan je weer gaan puzzelen.

is onderweg. Het is bijna kwart over. Elvis. Helene Fischer, Yves Berendsen en Tavares ook nog. En natuurlijk de tweede ronde woordbouwer. Well, blijf erbij, Radio en Utrecht.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
17: Lekker!
16: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
18: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
16: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
21: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Radio in Utrecht, 8 over 11. Op woensdagmorgen. De 16e alweer. Gezellig dat we aanstaan daar aan de andere kant, waar je ook bent. Nou, hoorde het net, misschien wel ergens in Zweden of ergens anders in het buitenland. We zijn overal te ontvangen. Altijd leuk om even te horen trouwens, waar je naar ons luistert. En waar je misschien ook wel meedoet met de puzzel. 13 letters. We gaan beginnen met de tweede ronde. Je vindt de letters in de app en op de site. En natuurlijk op de radio. De L van Leo, de H van Hendrik. 3 keer de E van Eduard. Ik heb 2 keer de R van Richard. Een S van Simon. Dan de B van Bernard. De F van Ferdinand. En de I van Isaac. De T van Tinus. En de laatste letter 13. Dat is de O van Otto. Zet ze in de goede volgorde. Laat me weten wat je hebt gevonden.

0: muziek. En ondertussen ben ik even door onze agenda aan het bladeren. En dan zie ik staan 1 oktober. Ja, de tijd vliegt, dat is alweer over een week of twee. Dan hebben we een open spreekuur over de tuin. En wel de herfsteditie, natuurlijk met Jurgen. Die komt weer langs bij Corny en dan kan je al je vragen stellen over de tuin. Wat moet er nu gebeuren in de herfst? Wat is belangrijk? Wat moet je doen en wat moet je juist niet doen? Bijvoorbeeld met je gazon of de rozen. Of nou ja, kijk maar eventjes. Heb je een leuke vraag, een dringende vraag of een minder dringende vraag? Het kan allemaal. Laat het alvast weten, want dan kan Jurgen zich goed voorbereiden. Het open spreekuur dus over de tuin, de herfsteditie. Dat is 1 oktober en dat is een donderdag om 12 uur. Dan schuift hij aan hier bij Corny. Heb je een vraag, mag je mailen. We hebben een speciaal mailadres zoals altijd. Dat is tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ben je nou toevallig aan het puzzelen? Dan was dit ook meteen een soort van een aanwijzing. We gaan lekker naar Elvis. Het is 11:15. Elvis.
2: Hello.

Richard Lover en zijn gasten, Love is All, zo is dat. Toch? Ja, het is bijna 11:30. Zometeen ook nog dubbel goud. Twee bekende liedjes van één artiest. Nou, van een hele fijne groep. Creedence Clearwater Revival onderweg. En Yves Berendsen met zijn nieuwe. Die komt er zo ook aan. Ja, natuurlijk ook het laatste nieuws met Marjolein. Er zijn steeds meer daklozen in Utrecht. En de gemeente slaat nu alarm, daar gaat het over. En meer nieuws uit de buurt hoor je zo. En Helene Fischer ook nog even.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl. En het is 11:30. Marjolein hier met het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: En dan beginnen we met...
10: Het daklozenprobleem in Utrecht. De burgemeesters van de 4 grote steden, waaronder dus Utrecht, die eisen snel landelijke maatregelen tegen het groeiende aantal daklozen. In Utrecht kwamen dit jaar al ruim 1000 meldingen van overlast binnen. De helft meer dan vorig jaar. De steden vragen jaarlijks 100 miljoen euro voor opvang en hulp. En ze willen ook geen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. De minister van Justitie roept burgers op om te helpen bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. Gisteren lagen op ruim 30 plekken buizen op de rails met een grote treinstoring tot gevolg. Afgelopen nacht werden geen nieuwe buizen gevonden. Volgens ProRail gisteravond nog wel. Wie verantwoordelijk is voor de sabotageactie is nog onduidelijk en dat wordt onderzocht. Na de gemeenteraad van Utrecht is ook in Houten beroering over Samen Veilig Midden-Nederland. Meerdere partijen willen dat Houten zich aansluit bij een onderzoek naar die organisatie. Recent bleek dat kinderen illegaal zijn ondergebracht in Spanje door Samen Veilig, omdat er hier geen passende plek zou zijn. Er zijn meer misstanden over kwaliteit van zorg, datalekken en onzorgvuldig handelen. Inwoners van Soest die mogen meedenken over een nieuwe burgemeester. De gemeente kijkt alvast vooruit naar volgend jaar als Rob Metz na 14 jaar afscheid neemt. Voordat een vacature wordt opgesteld, mogen de inwoners eigenschappen noemen die zij belangrijk vinden voor een burgemeester. En wie daarover een sterke mening heeft, die kan dat tot en met eind van de maand doorgeven. En dat kan via de website. En op onze site en app staat het laatste nieuws. Dan heb ik nog het weer. Het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend krijgen we wolkenzon en een paar buien.
9: Oké, dankjewel. En al voor iets meer dan een minuut ga ik de dagvraag weer stellen. Beantwoord hem en dan maak je kans op een rondleiding voor 2 personen hier bij ons, Radio M Utrecht.
11: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
12: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusief acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
14: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
14: Voordeelhuisjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: Voordeelhuisjes.nl.
9: Zo, daar gaan we weer. Radio 1.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
9: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dan moet je wel de dagvraag goed beantwoorden. En hier is de vraag voor vandaag. Met het ochtendprogramma Utrecht is wakker, gepresenteerd door Bob, Anne en Robert-Jan, begint je dag altijd goed. Wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Dus wanneer is ons ochtendprogramma Utrecht is wakker te beluisteren? A. Elke werkdag van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends. B. Elke werkdag van 7 tot 10. Of antwoord C. Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8. Stuur een appje naar de studio. Dat kan nu. Dan ga je met een goed antwoord in de hoge hoed. En Aart die maakt vanavond weer de winnaar bekend. En dan maak je kans dus op een rondleiding voor 2 personen... hier bij Radio M Utrecht.
18: En bij de koffie met Pieter.

0: Zometeen gaan we naar Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Nou, die misschien. Het is tijd voor Corny. Goedemorgen, Corny.
1: Dag, Pieter. Goedemorgen.
0: Hallo. Zometeen om 12 uur. Dan aan tafel natuurlijk. Het programma dat altijd goed gevuld is met van alles en nog wat.
1: Ja, nou, wij hadden het gisteren over het hart met Janneke Wittekoek, cardioloog. En het is een beetje toevallig, maar vandaag ga ik het hebben over Willem Eindhoven. Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Vertel.
1: Nou, ik moest me er ook eventjes in verdiepen. Hij was precies 125 jaar geleden de uitvinder, Nederlandse uitvinder van het hartfilmpje. Oftewel de ECG, zoals we dat vandaag de dag kennen natuurlijk, wereldwijd. Hij heeft dat uitgevonden, een elektrocardiogram. Bijzonder, het had alles te maken met een apparaat. Ja, het is even te moeilijk om dat nu kort uit te leggen. Een snaargalvanometer. Hij heeft daar de Nobelprijs mee gewonnen. Was de eerste Nederlander die dat won. En in die tijd dat hij leefde, in de 19e eeuw, dan was je als Nobelprijswinner en als wetenschapper was je in Amerika een soort popster. Je werd echt op handen gedragen. Nou ja, dat apparaatje, dat wordt natuurlijk veelvuldig elke dag gebruikt. Nou, is er iemand die heeft er een boek over geschreven? Dat is Dirk van Delft, oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaven. Die vond het zo interessant en die is er ingedoken en die heeft er een boek over geschreven. Dus wij gaan straks met hem eens praten over de man die wij niet mogen vergeten, Willem Eindhoven. Want dankzij dit apparaat blijven we wat langer leven dan toen het apparaat er nog niet was.
0: Dat zou je wel kunnen zeggen. Ik ben wel heel benieuwd of er dan in die jaren ook nog wat is aangepast in de techniek. Of dat het nog steeds helemaal, zeg maar, de basis heeft van toen.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik ga het zeker aan hem vragen. En wat anders, we gaan ons duiken in de dieren, geloof ik, hè?
0: Dat is wel een beestenboel.
1: Dat is een beestenboel.
0: Zo.
1: Pieter, als jij naar de. Kom jij wel eens naar een dierentuin eigenlijk?
0: Toen mijn zoon nog heel klein was, vaak.
1: Ja.
0: De laatste jaren moet ik zeggen, eerlijk gezegd, niet. Vind ik wel heel jammer, want ik vind het altijd wel heel erg leuk.
1: Dat is ook zo. Ja. Ik kom er zelf ook eigenlijk niet meer zoveel. Nee. Onze luisteraars en de mensen die, als je gereageerd hebt op de Facebookpagina, er komen mooie verhalen voorbij. Het heeft alles te maken met de chimpansee, ik geloof dat die Tanno heet of zo. Die is van de Stichting AAP, moet ik zeggen, verhuisd naar Dierenpark Amersfoort. Dat hoorde je vanmorgen bij Bob. En dat is dan ook de vraag, kom je wel eens in een dierentuin en wat is dan je meest favoriete dier? Zeg het eens.
0: Ik vind een dierentuin met een aquarium vind ik wel fascinerend. Of met insecten. Ja, zie je niet zo heel veel, maar dat vind ik wel leuk. Ja.
1: Ik vind de stokstaartjes zo leuk.
0: Ja, die zijn ook leuk. Aapjes ook.
1: Aapjes kijken.
0: Alles wel, ja.
1: Kortom, we moeten vaker naar de dierentuin. Nou, laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dan kan ik daar vanmiddag in aan tafel nog even over doorpraten met jou.
0: Hartstikke leuk. Goed, nou, we gaan lekker luisteren. Tot zo, Corny.
1: Tot zo.
2: Bye.

0: luistert Creedence Clearwater Revival Radio M Utrecht. En dat was dubbel goud voor deze morgen. Ga ik snel eventjes naar Gerda in Veenendaal. Gerda, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we zaten net even in de administratie te kijken. Inmiddels alweer 6 jaar geleden dat je voor het laatst hebt meegedaan met ons spelletje. Dus dan zeg ik leuk dat je nog naar ons luistert. En welkom terug, Gerda.
1: Ja, nou, niks dank.
0: In Veenendaal, wat was je aan het doen vandaag?
1: Ik was met mijn hutspot aan het voorbereiden.
0: Oh, wat heerlijk. En wat wordt het dan precies?
1: Wortels met uien, hè?
0: Oh, heerlijk. Ja, de tijd van het jaar, hè?
1: Ja, en het is vandaag echt zo'n weer en zo'n dag ervoor, hè?
0: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Ik hou ontzettend... Ja, ik vind zomer ook heerlijk, maar de herfst heeft ook wel wat. En zeker die gerechten. Wat heb je, maak je nog meer, zo in deze periode?
1: Ja, sla, andijvie, sperziebonen.
0: Lekker. Het ruikt heerlijk bij je in huis, denk ik.
1: Ja, het begint lekker te ruiken.
0: Goed zo. De radio aan en meegedaan met de puzzel. Nou, je bent uit de hoed gekomen vandaag, Gerda. Wat heb je gevonden?
1: Herfstbloeier.
0: Ja, dat was de goede oplossing. De herfstbloeier. Die zie je nu overal, nou bijvoorbeeld prachtige sedum, de vetplanten die nu in bloei staan natuurlijk. We hebben ook nog wat mooie dahlia's, de asters. Heb je een tuin?
1: Jazeker.
0: Staat er wat in bloei op dit moment?
1: Ja, de heideplantjes.
0: Oh,
1: hè?
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: En de rozenstruik, ja. Die bloeit ook nog steeds.
0: Ja, dat gaat maar door, hè, zolang die temperatuur mooi blijft. Op rond de 20 graden de afgelopen dagen.
1: Ja, en het is weer volop regen, dus ze krijgen water genoeg.
0: Precies, ja. Nou, je geniet ervan.
1: Ja.
0: Leuk. En binnenkort hebben we trouwens, ik zei het net ook al, onze spreekuur over de tuin zit er ook weer aan te komen. 1 oktober, dat is een donderdag, dan is Jurgen hier weer. Kan je je vragen stellen, mocht je die hebben. En de herfstbloeier, dat was een goede oplossing, Gerda. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast hier. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek.
1: Puzzelboek graag.
0: Het puzzelboek van Radio M Utrecht. Gaat in een mooie envelop en dan stuur ik hem naar je toe. Richting Veenendaal, dan wens ik je een leuke dag daar.
1: Ja,
0: heel fijne
1: dag.
0: En eet smakelijk alvast vanavond, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag. Dankjewel voor het meedoen en voor het reageren.

Guthrie. Over het leven. Ja, heb je een vraag over de herfstbloeier misschien? 1 oktober, het open spreekuur, de herfsteditie met Jurgen natuurlijk. Onze tuindeskundige en met Corny. Dat is een donderdag, 12 uur, dan is hij er weer. En heb je een vraag over het groen in je tuin, op je balkon? Hoe ga je nou goed de winter in? Moet je het gazon nog mesten? Of juist niet? Hoe snoei je de rozen? Of moet je er vanaf blijven? Stel je vraag en je kunt nu al mailen trouwens. Dat is wel handig, dan kan Jurgen zich goed voorbereiden. Mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. Blijf lekker luisteren, zometeen is Corny er. En Corny gaat ook weer de dagvraag herhalen. En met die dagvraag maak je ook vandaag weer kans op de rondleiding voor 2 personen hier bij Radio M Utrecht in de studio.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnisch Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen op de rug, billen en in één geval onder de kleding aan op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering en ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Goedemiddag, 2 minuten over 12 is het en je luistert naar Radio M Utrecht. Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Utrecht en 3 andere grote steden slaan alarm om het toenemend aantal daklozen. In Utrecht kwamen dit jaar al 1000 meldingen van overlast en dat is de helft meer dan vorig jaar. De steden willen meer geld voor opvang en hulp. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is geweest voor de sabotageactie op het spoor. Gisteren kwam een grote treinstoring. De minister van Justitie die roept burgers op om te helpen bij het onderzoek. Op zo'n 35 plekken lagen buizen op het spoor. En sterrenrestaurant Karel 5 in Utrecht die moet op zoek naar een nieuwe chefkok. Leon Mazarak die vertrekt. Hij heeft een eigen zaak gekocht in Bos en Duin.
8: Ah, dat is leuk. We hadden hem een tijdje geleden nog hier aan tafel. En volgens mij vertelt... Nee, hij mocht er nog niks over zeggen. Maar nu is de kogel door de kerk.
9: Daarom was hij zo stil.
8: Oké, dankjewel. En straks meer. En ook zo muziek van een bijzonder duo. Dat hoor je zo.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Traai 98 in Driebergen.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Radio.
18: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Muzikaal duo, ik zei het al, Simon en Garfunkel. En er komt zo een plaat aan van een Nederlands duo met dezelfde naam erin. Nou ja zeg.
1: Aan tafel.
0: Hallo, fijn dat je er weer bij bent. Woensdag 16 september met hier en daar een flinke bui, hè? Nou, 10 voor 1, dan hoor je het uitgebreide weerbericht. En ik mag die dagvraag weer stellen. Je weet het, de hele week maak je kans op een exclusieve rondleiding bij ons. Wij zetten de deur open voor jou speciaal. Je mag natuurlijk iemand meenemen. Ja, en dan bezoek je de studio's van Radio M Utrecht. En je maakt kennis met de presentatoren. En dat allemaal op een doordeweekse dag in de middag. Daar moet je een beetje rekening mee houden dat het niet in het weekend is. Na 12:30, dan stel ik jou de dagvraag. En misschien mogen we jou hier wel ontmoeten. Zometeen gaan we het eens eventjes hebben over een leuke avond, of een nacht moet ik eigenlijk zeggen. 10 oktober namelijk, dan vindt de 3e editie plaats van de Utrechtse Nacht van de Geschiedenis. Dat is een beetje een museumnacht, dus heel veel musea zijn open. Je kunt de avond culinair beginnen voordat je bijvoorbeeld een yoga-sessie doet in de Domtoren. Er zijn rondleidingen, er is een escape game, musea-activiteiten. Kortom, dat wordt een hele leuke avond. Zometeen dan ga ik daar meer over vertellen en eventjes bellen met iemand. Ja, ik zei het net al, Simon en Garfunkel, Nick en Simon, c'est la vie. Pardon, Spaanse duif, ik zat even een regeltje te ver. Dit is Nick en Simon.

0: Emmylou Harris op Radio M Utrecht. En ik heb een heel oud album wat ik, wat ik grijs draai. Dat is ook weer wat overdreven. Een tijd geleden, jaren 70, bracht Emmylou Harris samen met Dolly Parton en Linda Ronstadt een album uit. Country album en dan die drie mooie stemmen die zo fantastisch mooi in elkaar mengen. Dat is een genot voor het oor. Het is precies 11:45. 10 oktober, dan vindt de derde editie plaats van de Utrechtse Nacht van de Geschiedenis. Je kunt die avond bijvoorbeeld culinair beginnen voordat je bijvoorbeeld een yogasessie in de Domtoren bijwoont. Er zijn op diverse locaties in de stad rondleidingen met een stadsgilde. Er is een escape game in het Utrechts archief. Musea die hebben ook bijzondere activiteiten. De kaartverkoop is al gestart. Volgens mij gaat het best wel rap. Goed dat ik even bel met Chantal Hakbijl. Zij is voorzitter van de historische vereniging Oud-Utrecht. Chantal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie. Leuk om in de uitzending te zijn.
0: Wederzijds, leuk om jou eventjes te spreken. De Nacht van de Utrechtse Geschiedenis, 10 oktober. Is het een soort museumnacht dan eigenlijk?
1: Nou, je zou het misschien wel daarmee kunnen vergelijken, maar we zijn wel meer dan dat eigenlijk. Het is vooral een avond waarop je Utrecht opnieuw leert kennen en ontdekken. En waarop we geschiedenis, erfgoed en cultuur samenbrengen op hele bijzondere historische plekken. En dat doen we niet alleen, want ik ben vanuit de historische vereniging Oud-Utrecht eigenlijk de partij die deze nacht al een aantal jaar organiseert. Jij zei derde editie, maar we doen het eigenlijk al 7 of 8 jaar. En het wordt steeds bekender, dus dat is heel mooi. We trekken ook steeds meer mensen naar ons toe. Want als historische vereniging hebben we heel veel activiteiten die we al sowieso organiseren. We hebben ook een grote achterban met 2500 leden. Maar we zoeken eigenlijk ook vooral activiteiten waar we mensen naar ons toe halen. Ja. Die misschien minder snel naar een historische activiteit gaan. En dan is de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis een hele laagdrempelige manier om een hele leuke avond te hebben en tegelijkertijd je helemaal te laten onderdompelen in die geschiedenis.
0: Ik heb even op jullie site gekeken. Nou, het aanbod is gigantisch. Er zijn mini-lezingen, wandelingen met gidsen, plekken in het donker, een afsluitend concert met Blauwzoen. Het thema van dit jaar is lichaam en geest. We pakken er even wat dingen uit. Ik heb begrepen dat je in de Domtoren bijvoorbeeld yoga-sessies kunt houden.
1: Nee, dat is in Speelklok, Museum Speelklok. Okay. We doen het sowieso als historische vereniging dus niet alleen. We hebben heel veel erfgoedlocaties die al sinds jaar en dag met ons werken. Maar dit jaar hebben we 4 nieuwe locaties. En Museum Speelklok is daar 1 van. Het Volksbuurtmuseum doet dit jaar mee. Bartholomeus Gasthuis en Zonneborg. Dus we zijn inmiddels met 12 partijen aan de slag gegaan. En nou, die yogasessie in Museum Speelklok is er 1 van. Maar je kan bijvoorbeeld ook een consult doen in de Domkerk. Een historisch consult.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Een historisch consult in de Domtoren?
1: Dan ga je echt even terug in de tijd, hoe je vroeger eigenlijk zeg maar mensen omgingen met gezondheid en wat je daar op die manier had kunnen ervaren. Maar een andere leuke activiteit is bijvoorbeeld ook de ouderdomsbeleving die je kunt ondergaan in het Bartholomeus Gasthuis. Dus hoe voelt het om oud te zijn? En dat is denk ik ook een enorme experience om mee te maken.
0: Ik heb begrepen dat er ook een lezing is van de Utrechtse schrijver Arthur Jappe.
1: Hij vertelt denk ik net zo mooi als dat hij schrijft. Dus daar wil je ook echt bij zijn. Hij gaat ook in op het thema. En een van zijn romans, Wat de Stilte Wil, die speelt ook deels in Utrecht af. Dus die heeft ook veel raakvlakken met dit thema. En dat is zeer de moeite waard om te gaan luisteren.
0: Ja, ik zie een lezing 30 jaar Utrechtse popgeschiedenis. Dat lijkt me ook heel leuk.
1: Ja, ik moet zeggen, de keuze is reuze. En het aardige is eigenlijk dat je kunt nu al op de site nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl kun je eigenlijk al die activiteiten gaan bekijken en kun je, als je dat leuk vindt, al een soort van programma gaan samenstellen. Je moet er overigens wel rekening mee houden dat je gewoon niet alles kan doen. En ik ga ook nu heel veel partijen tekort doen, want er zijn zo ontzettend veel activiteiten om te gaan ondernemen. Dus het is wel goed, denk ik, om van tevoren al een beetje een soort voor te sorteren op wat je echt heel graag, waar je echt heel graag bij wil zijn.
0: Ja, leuk hoor. 10 oktober, dan is het zover. Begint geloof ik om 7:00 tot 11:30?
1: Het begint om 7:00 als je echt aan de activiteiten wilt deelnemen. Maar we hebben, je noemde het ook al, dit jaar kun je ook beginnen met een historisch menu. Dus er zijn 3 locaties, Huizen Molenaar, het voormalige Tivoli en Hofman Café, waar je ook van tevoren een menu kunt eten en waar je je polsbandje kan krijgen. En dan vervolgens de nacht in kan gaan om allerlei lezingen, wandelingen of andere activiteiten te gaan beleven.
0: Nou, dat klinkt hartstikke leuk. Dus eventjes kijken op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl. Dan kun je je eigen schemaatje gewoon gaan maken. Ga je zelf ook kijken, Chantal?
1: Ik ga zeker kijken. Ik moet zelf ook nog echt gaan selecteren wat ik wel en niet ga doen. Want ja, wat ik zeg, er is zo ongelooflijk veel aanbod. We sluiten ook af natuurlijk met een prachtig concert. Maar de hele tijd in de Domkerk zijn er ook, zeg maar, muziek aanbod. Onder andere solo treedt op. Ja, de keuze is zo enorm dat ik een beetje keuzestress heb op dit moment.
0: Nou, neem je tijd. Alles te lezen dus op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl. Chantal Hakbijl, dankjewel voor je uitleg. En ik wens jou een hele leuke avond toe dan.
1: Ja, dankjewel. En kom vooral, zou ik zeggen. Want ook ik denk dat jij je ook kan laten verrassen door alles wat er nog te zien en te ontdekken is.
0: Ik ga me er helemaal in verdiepen. Chantal, leuk. Dankjewel. Dag hem.
1: Oké. Dag.

0: Franklin was dat. Peace of my heart op Radio M Utrecht. Zometeen dan spelen wij het spel De Stem van M. Zorg dat je erbij bent, hè, want morgen gaat die portable radio eruit. Eerst zo het nieuws met Casper. Utrecht slaat alarm om de vele daklozen in de stad. En Utrechtse sterrenchef die heeft een nieuwe baan. Je hoort het zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 12:30, tijd voor het nieuws. Met jou, Casper.
2: Ja, goedemiddag, en dat gaat over zwervers. De burgemeesters van de 4 grote steden eisen snel maatregelen tegen het groeiend aantal daklozen. In Utrecht kwam dit jaar al ruim 1000 meldingen binnen van overlast, en dat is de helft meer dan vorig jaar. De steden vragen jaarlijks 100 miljoen euro voor opvang en hulp. Ze willen ook geen bezuinigingen meer op de geestelijke gezondheidszorg. De minister van Justitie roept burgers op om te helpen bij het onderzoek naar sabotage op het spoor. Gisteren lagen er op zeker 35 plekken buizen, kabels en andere voorwerpen, ook bij ons in de provincie Utrecht. De spoorwegbeheerder controleert nu extra en heeft geen nieuwe buizen meer gevonden. De minister verwacht dat de daders worden gevonden. De uitbreiding van een grote fietsenstalling bij het Utrechtse station Vaartse Rijn gaat bijna 10 miljoen euro kosten. En dan komen er 650 extra plekken voor fietsen. Dat is even snel uitgerekend, 15.000 euro per plekje. Dat geld wordt opgehoest door de gemeente, provincie en de spoorwegbeheerder. 40 parkeerplekken voor auto's moeten hiervoor wijken. En sterrenchef Leon Maizarak die vertrekt bij restaurant Karel Vijf in Utrecht. Hij heeft een restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over 1,5 maand uit Utrecht. Hij zegt aan een nieuwe droom te gaan bouwen. Hij was 6 jaar chefkok bij Karel Vijf, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Nou, meer hierover op onze website rtvutrecht.nl en natuurlijk ook in onze app. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en net als vandaag een graad of 18.
0: Ik zit nog even over die chefkok te denken. Ja. We kennen hem allemaal van het programma Binnenste Buiten. Dan gaat hij het veld in en dan maakt hij met allemaal champignons en dingen maakt hij lekkere hapjes. Dat Heerlijk. Is die man.
2: Ja, ik krijg al trek.
0: Ja, ik ook. Ja. Nou, tot over een half uurtje.
2: Tot zo.
9: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
14: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, en dan moet je even deze vraag proberen te beantwoorden. Daar komt hij aan. Met het ochtendprogramma Utrecht is wakker, gepresenteerd door Bob, Anne en Robert-Jan, begint je dag altijd goed. Wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Is dat A, elke werkdag van 6 tot 9? Of is het B, elke werkdag van 7 tot 10? Of C, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8 uur? Laat het maar even weten. Je kunt je antwoord mailen naar studio@rtvutrecht.nl of gewoon even een appje sturen met de app van RTV Utrecht. En misschien zien wij jou hier wel ergens verschijnen tijdens die rondleiding.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Waterloo Sunset. The Kinks op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Eet smakelijk als je lekker aan de boterhammen zit, of aan een salade, of een soep. Wie zal het allemaal zeggen? Fijn dat je luistert. Ik wil even wat aandacht voor het tuinspreekuur, want dat is weer binnenkort. Hè? Op donderdag 1 oktober, dan is tussen 12 en 2 Jurgen er weer. Jurgen Smit, onze hovenier, om al jouw vragen te beantwoorden. Nou, we hebben dan een paar leuke vragen binnengekregen. Bijvoorbeeld van meneer of mevrouw Dokman. Ja, heel kort en duidelijk. Druivenplanten die geen druiven meer geven. Ja. Wat moet je daaraan doen? En dit is een hele leuke foto van Lies Boers uit IJsselstein. Beste Corny Jurgen, onze Japanse rode esdoorn wordt veel te groot en het houdt heel veel zon tegen. Kunnen wij de boom radicaal snoeien tot de hoogte van de schutting? Of gaat die dan dood? Ja, dat zijn goede vragen. Heb jij nou ook een vraag over de tuin? En zorg dat je erbij bent. Stuur maar even een mail. Dat kan naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Dan maak je bovendien kans op een leuke tuinbon. En dan wordt jouw vraag beantwoord door Jurgen. Dus het tuinspreekuur, en dat is dan natuurlijk de herfsteditie. Er kan van alles en nog wat gebeuren in de tuin. Kan flink gesnoeid worden. 1 oktober tussen 12 en 2.

0: Speciaal voor alle Swifties, deze van Taylor Swift.
1: De stem van M.
0: Jazeker. 10:50, dan is het weer zover. En misschien heb je wel een huis waar je altijd naar ons wil luisteren. In de douche, in de slaapkamer, in de badkamer, in de kelder. Misschien heb je nog een plank over voor onze portable radio. Want die kun jij winnen met dit spelletje. En het werkt zo makkelijk, hè? Want ik laat de stem horen van een bekende Nederlander. Het enige wat jij hoeft te doen is raden wie het is. En dan even laten weten op de mail. stemvanm@rtvutrecht.nl. Even je telefoonnummer erbij. Want dan kan ik jou morgen bellen. En dan win jij misschien wel de radio. Een tip is om hem toch wat harder te zetten. Want de fragmenten zijn niet altijd even lang. Dus als je dat gedaan hebt en je zit er klaar voor, dan is dit de opgave.
2: Ik vond het niet zo interessant.
1: De stem van M.
0: Ja, wie hoorde jij daar? Laat het weten, hè, want dan maak jij misschien morgen kans op die portable radio. Mail maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen dan horen wij het uitgebreide weerbericht. Ik weet niet hoe het bij jou is in de provincie, maar hier ging het net flink tekeer met de regen. Dat hoor je zometeen. Eerst fijne muziek van Jackson 5.

0: uit te veren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Chris. Koen en Chris, moet ik zeggen. Clouseau. Uit België. Goedemiddag. Margot Ribberink, ook een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Jij vertelde net tijdens de plaat dat jij bij het KNMI in de beeld zit. Wat ben je daar aan het doen, Margot?
1: Nou ja, we zijn gewoon weer even lekker op bezoek met ons eigen teamje meteorologen, de weerexperts. Waar natuurlijk Gita en Jordi ook deel uit van maken. Ja. En dat doen we soms. En dat is ontzettend leuk om weer eens een rondje te maken in de weerkamer. Waar we natuurlijk mensen die er al heel lang zitten en die ook bij ons weerbedrijf Meteoconsult hebben gewerkt, weer eens te ontmoeten. En de jonge meteorologen. En eens te kunnen praten van hoe gaat het nou hè, in die meteorologie. Ja. Hebben we al artificial intelligence modellen. Wat doen we daarmee? Zijn ze betrouwbaar? Hoe zit het met hekaanvallen vanuit het buitenland? Ja, daar heeft het KNMI natuurlijk ook mee te maken. Dus het is altijd ontzettend fijn om af en toe eens een keer hier te zijn. En ja, ik kan jullie bijna zien. Hè, want ik zit eigenlijk naast die grote radar, die witte bol. Ja. Die jullie natuurlijk ook kunnen zien. Ja. Dus ik zie wat voor weer het is in Utrecht op dit moment.
0: Leuk, alle vakbroeders en vakzusters bij elkaar.
1: Ja.
0: Nou, het ging vanmorgen even te keer. Er vallen flink wat dikke buien.
1: Ja, dikke buien, inderdaad. Ik had dat op weg, ook richting de beeld zelf, dat ik de ruitenwissers even extra hard moest aanzetten. Flinke plensbuien en dan weer prachtig blauwe luchten. Ja. Stevig opbollende wolken. Ik geniet enorm van de wolken vandaag. Ja. Maar ja, het is wel even een ander dagje dan gisteren. Ja. En gisteren hadden we nog met zomerse temperaturen te maken. Vannacht is er een koufront gepasseerd met daarachter een frisse Noordzeelucht, west tot noordwestelijke wind. Vanmiddag matig van kracht. En dus hele onstabiele lucht met een aantal buien. Maar tussendoor ook felle opklaringen. Dus het is een beetje Jantje lacht, Jantje huilt. En die temperatuur, ja, die ligt natuurlijk een stuk lager. Met de wind vanaf de Noordzee is het op dit moment op de meeste plaatsen 18, 19 graden. Maar ja, als je een bui op je kop krijgt, is het natuurlijk wel eventjes wat frisser.
0: En hoe gaat het deze week? Blijft Jantje lachen of huilen? Of allebei?
1: Ja, het is een beetje de ene dag is het Jantje lacht. En de andere dag is het een beetje Jantje huilt. Nou, morgen is het een beetje ertussenin. Want we krijgen vanavond nog een bui. En vannacht is het eventjes droog bij 11 graden. En morgen is de lange tijd droog. Maar we zien veel meer bewolking dan vandaag. Dus de zon die zullen we een beetje moeten missen. En dan gaat het in de loop van de middag en avond even flink regenen. Dus dan is het weer Jantje huilt. 18, 19 graden is eigenlijk de temperatuur die we vandaag ook hebben. En die temperatuur die verandert niet zoveel op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar vrijdag is weer een dag met zonneschijn. Zaterdag een dag met wolken en een bui. En zondag, na nachtelijke regen, komt het zonnetje ook weer tevoorschijn. Dus het gaat een beetje op en neer. En als ik dan nog even een blik over het weekeinde mag werpen.
0: Zeker.
1: Want gisteren hebben we die 25 graden gehaald. En we dachten, nou, dat zal wel een van de laatste zomerse dagen zijn. Maar ik zie heel in de verte met de verrekijker eind volgende week opnieuw weer hoge drukgebieden dichterbij komen. En een zuidelijke wind. Dus ik kan me voorstellen dat er nog een paar zomerse dagen aan zitten te komen.
0: Nou, dat vind ik goed nieuws om mee af te sluiten. Margot, dank je wel voor nu. Doe jij ze allemaal daar de groeten bij het KNMI?
1: Dat ga ik doen, zeker.
0: Okay. Dank je wel en wij spreken jou vanavond weer.
1: Ja hoor, dag.

op Radio M Utrecht. Nou, zometeen gaan wij het hebben over toch wel iets heel belangrijks, hoor. We gaan het hebben over een man die heet Willem Eindhoven. Hij was precies 125 jaar geleden de uitvinder van het hartfilmpje, oftewel de ECG. En dankzij hem en dankzij dit apparaat weten we precies hoe we er qua hartgezondheid aan toe zijn. Nou, dat is wel heel bijzonder, want Dirk van Delft, oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaven, die heeft een boek over hem geschreven. Een belangrijke man, die Eindhoven, was de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaar. Die studeerde notabene ook nog in Utrecht. En heel belangrijk, hè, de ECG, het hartfilmpje. Dat hoor je zo meteen in Aan Tafel. Blijf lekker luisteren. Graag tot zo, hè.

0: je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet. Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapte de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnisch-Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. Een medewerker van een Parijse naschoolse opvang heeft een jaar huisarrest gekregen omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. De man van 38 raakte de meisjes aan op hun rug en billen en in 1 geval ook onder de kleding op de geslachtsdelen. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De Fransman mag ook nooit meer werken met kinderen. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie. Ook zijn vannacht opnieuw fabrieken en de energieinfrastructuur in Oekraïne aangevallen. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters probeerden reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het en je luistert naar Radio M Utrecht. Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, de minister van Justitie roept iedereen op te helpen bij het onderzoek naar sabotage op het spoor. Gisteren lagen er zeker 35 op 35 plekken buizen, kabels en andere voorwerpen, zo ook bij ons. Ook de gemeenteraad van Houten wil nu een onderzoek naar Samen Veilig Midden-Nederland. Kinderen zijn illegaal ondergebracht in Spanje door die club, omdat er hier geen passende plek zou zijn. En inwoners van Soest, die mogen meedenken over de nieuwe burgemeester. Die vertrekt volgend jaar, de huidige, na 14 jaar. En er moet een profielschets komen.
9: Dankjewel, meer over een half uur. En zometeen gaan wij praten over een beroemde Nederlander, terwijl je misschien nog nooit van hem hebt gehoord, Willem Eindhoven. En hij was de ontdekker van iets wat heel erg belangrijk was. Dat hoor je zometeen.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
17: Voordeeluitjes.nl. Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
23: Voordeeluitjes.nl. Radio.
24: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Little Greenback van de George Baker Selection. Goedemiddag, het is 9:09.
1: Aan tafel.
0: Ja, je leert nog eens wat in Aan tafel, want wij gaan het hebben over Willem Eindhoven. Hij was precies 125 jaar geleden de uitvinder van het hartfilmpje, oftewel de ECG. Dirk van Delft, oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Hij dook in de geschiedenis van deze Nobelprijswinnaar. Die studeerde in Utrecht en hij schreef een boek over Willem Eindhoven. Uit het hart, leven en werk van fysioloog en Nobelprijswinnaar Willem Eindhoven. Dirk, van harte welkom.
2: Ja, graag.
0: Wij mogen elkaar tutoyeren.
2: Zeker.
0: Jij bent fysicus, was directeur van Rijksmuseum Boerhaven, emeritus hoogleraar erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit in Leiden. Waarom wilde je een boek over hem schrijven?
2: Ja, Eindhoven heeft mooi archief achtergelaten en heel veel mooie spullen die hij gebouwd heeft, ontworpen heeft. En die zijn allemaal in Rijksmuseum Boerhaven beland.
0: Kijk.
2: Ik liep daar dus dagelijks tussendoor, zou je kunnen zeggen. Bovendien, het is natuurlijk een Nobelprijswinnaar. Heel belangrijk wat hij heeft gedaan voor onze gezondheid, zou je kunnen zeggen. Dus toen ik weer eens dacht van, wie zal mijn volgende patiënt worden voor een biografie? Want het is alweer mijn zevende.
0: Zo, ja.
2: Toen kwam ik toch wel bij Eindhoven terecht als een uiterst geschikt persoon om daar eens in te duiken. Ja,
0: ja, en hij studeerde in Utrecht. Wat studeerde hij precies?
2: Hij studeerde geneeskunde.
0: Oh ja.
2: En hij is dus later, eigenlijk vlak voor zijn artsexamen, in Leiden terechtgekomen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
0: Hij wilde oogarts worden.
2: Hij wilde oogarts worden. Hij werkte ook bij die oogleidersgasthuis wat je in Utrecht had.
0: Dat is hier vlakbij, een prachtig gebouw. Ja.
2: Ja, leerling van Donders. Er is ook een schildering gekomen, hè, heb ik begrepen.
0: Dat zo?
2: Ja,
0: okay.
2: Van de strakke hand van Utrecht. Maar hij werd pardoes in Leiden benoemd nog voordat hij zijn artsexamen had afgerond. Dus hij had al afscheid genomen, min of meer, van zijn collega's en zijn vrienden. Ik ga naar Indië. Hij had met een beurs gestudeerd en dan als tegenprestatie zou hij dan 10 jaar in Indië als arts van gezondheid gaan werken. Maar ja, dat ging dus niet door, want de minister van Binnenlandse Zaken, die ging toen over onderwijs, die benoemde hem op 25-jarige leeftijd in Leiden als hoogleraar fysiologie.
0: Wat leuk zeg. Nou, hij kwam in Utrecht terecht. Wat ook heel bijzonder is, hij is medeoprichter van studentenroeivereniging Triton. En dat had met zijn pols te maken. Wat was
2: met zijn pols te maken? Hij was een echte ledig iemand. Hij zat op gymnastiekvereniging, Condito en zo uit die tijd. Hij was heel goed in schermen en met de degen. Maar ook met rekstok, dus dat soort oefeningen. En op een gegeven moment heeft hij met die rekstok een soort salto mortale gemaakt. Ja. Landde die eigenlijk op zijn handen, op zijn polsen. Een van die polsen, zijn rechter, is toen gebroken. Hadden ze niet goed in de gaten, dus dat kwam niet helemaal meer goed automatisch. Zijn pols was een beetje moeizaam. En als aanstaand oogarts, in die stand stond hij, ja, moet je natuurlijk ongelooflijk goed met je pols omgaan, want dat zijn hele precieze bewegingen. Dus hij heeft toen eigenlijk gedacht van, ik ga dat niet opgeven, zo zat hij überhaupt in elkaar, hè, gewoon doorzetten. Maar ik ga dus die pols oefenen, dat die lenigheid weer terugkomt. En wat bleek nou een goede oefening? Als je roeit en je zit aan de goede kant, stuurboord, dan heb je natuurlijk met die halen, dan draait je pols steeds.
0: Ja, ja, ja.
2: En hij dacht van, weet je wat, ik ga roeien. In Utrecht bij het koor was toch geen studentenroeivereniging. Amsterdam had hem wel. Delft had er ook één. Maar toen heeft hij dus zelf Triton opgericht en is lekker daar gaan roeien.
0: Wat leuk, wat een mooi verhaal. Eindhoven, hij leefde van 1860 tot 1927. Hoe is dat dan gekomen? Want hoe ontstond, laten we daar eens beginnen, zijn fascinatie voor hartmeting?
2: Ja, nou ja, dat hart, dat is een soort, is natuurlijk een spier. En dat werkt met elektrische activiteit. En daar heeft hij toen ooit, in 1889 was dat, op een congres in Basel, een demonstratie van gezien. Er was dus een Brit, die had zijn hart aangesloten op een apparaatje. Was erg onnauwkeurig. Je kon er eigenlijk absoluut niks verder mee doen voor patiënten of wat dan ook. Maar het idee van dat je dus de elektrische hartactiviteit in beeld kon brengen, dat sprak hem toen bijzonder aan. En toen dacht hij dus toen, daar in Basel, dat wil ik ook, maar dan beter.
0: Ja.
2: En toen hij dus in Leiden terugkwam, is hij dus het apparaat verder gaan verbeteren. Dat werkte toch niet echt goed. En toen is hij dus iets nieuws gaan bedenken. En dat is dus die beroemde snaargalvanometer geweest. En dat is de start van het hartfilmpje.
0: Kun jij heel kort en simpel uitleggen wat die snaargalvanometer precies deed?
2: Nou ja, het woord zegt het al, het is een stroommeter, een galvanometer, een stroommeter. Hoe werkte die? Hij had een hele dunne draad. Een kwartsdraad die hij verzilverd had, want toen kon hij stroom geleiden. Die draad maakte hij trouwens door met een pijlenboog bijna gesmolten kwarts weg te sturen, weg te schieten. En dan krijg je een soort dunne draad, net als met kauwgom. Als je kauwgom uit elkaar trekt, dan krijg je een hele dunne draad. Dat deed hij met dat gesmolten kwarts ook, met een pijlenboog. Heel absurd. Goed, dat was dus die draad. Die draad, die hing die spande die tussen twee magneetpolen. Van een elektromagneet. En als er, en dat sloot hij dan die draad aan op je lijf. Hè, op twee plekken op je lijf. Een voet of een hand of zo. Dan gaat er een heel klein stroompje door die draad lopen. Nou, en een natuurkundige eigenschap is, als er een stroom gaat lopen door een draadje in een magnetisch veld, dan komt daar een zijwaartse kracht op. Dat heet de Lorentzkracht. Dus die draad gaat bij een variabel stroompje van je hart een beetje wapperen.
0: Mm-hmm.
2: Vervolgens schijnt er een lamp op, dat geeft een schaduw, en die schaduw gaat dan dus ook wapperen. Als je nou die schaduw op een lichtgevoelige film projecteert, dan krijg je dus gewoon een beeld.
0: Ja, ja.
2: En als je dan ook nog eens een keertje dat beeld laat bewegen, of die fotogevoelige plaat laat bewegen, dan krijg je dus een soort hartfilmpje, een stroompje tegen de tijd.
0: En zo ontstond dus de ECG. Even over de man zelf. Wat was het voor een man? Je zei net al dat het een doordouwer was.
2: Het was een ongelofelijke doordouwer. Laat me zeggen, van buiten zag het er niks bijzonders uit. Het was echt niet een flamboyant type, helemaal niet. Maar het was echt een ongelofelijke doordouwer. Recht door zee ook, een open boek. Heel vriendelijk, maar hij zei wel de waarheid. Dus in die zin kon hij zich dat ook permitteren, omdat het echt een open boek was en dat hij zo aardig was. En voor de rest, ja, hij wist dus gewoon de grenzen van het technisch haalbare op te zoeken, allerlei technieken met elkaar te combineren om dat apparaat te bouwen, en daardoor echt gewoon keihard op door te gaan, zich erop te concentreren. Maar dat is natuurlijk altijd zo met dit soort mensen. Het begint natuurlijk met creativiteit, met een gouden idee om dat allemaal verder uit te werken. Maar zonder idee heb je natuurlijk niks.
0: Hoeveel hartfilmpjes worden er vandaag de dag gemaakt, denk jij?
2: Ja, tegenwoordig worden er miljoenen per dag gemaakt. Want het is natuurlijk geweldig uitgedijd.
0: Ja.
2: Het is het ziekenhuis natuurlijk ingekomen op een gegeven moment. Je kon dus aan dat hartfilmpje zien of je hart gezond was, of dat er een bepaalde afwijking was, en welke dan? Hartkleppen niet goed, weet ik veel. En ja, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus cardiologen kunnen aan zo'n hartfilmpje natuurlijk heel veel al afleiden. En tegenwoordig kun je die hartfilmpjes op veel handigere manieren maken dan toen met Eindhoven.
0: Ja.
2: Dat gaat tegenwoordig ook met elektronica. En het is zelfs al zo dat je op je smartwatch kun je tegenwoordig al een hartfilmpje maken.
0: Ja, dankzij hem allemaal. Wij laten dit, Dirk, eventjes zakken. Straks wil ik met jou praten dat het apparaat ook zonder zijn medeweten nog werd gebruikt tegen de Duitsers. Ja. En hij was ook de eerste Nederlander die de Nobelprijs won. Nou, dat hoor je zo meteen.

0: changes.
1: Ja, dat was natuurlijk, kan niet missen, dat was Ilse de Lange op Radio M Utrecht. Ik heb aan tafel Dirk van Delft, fysicus, was directeur van Rijksmuseum Boerhaven en is nu emeritus hoogleraar erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. We mogen elkaar tutoyeren, hebben afgesproken. Je hebt een fantastisch mooi boek geschreven over Willem Einthoven. Hij was precies 125 jaar geleden de uitvinder van het hartfilmpje, oftewel de ECG. Nou, je zei het net al, dat ding wordt miljoenen keer gebruikt. Ja. Echt heel erg vaak. Wat ik nog even van jou wil weten. Je hebt net uitgelegd hoe dat dan werkte vroeger. Snaar, galvanometer, een lange draad op twee magneten. Ja. En dat ging dan bewegen. Maar ik heb ook begrepen, Dirk, dat dat apparaat in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt zonder zijn medeweten tegen de Duitsers.
2: Ja, de Duitsers hadden in de Eerste Wereldoorlog een heel groot kanon. Die heette de Dikke Bertha. Die kon ongelooflijk zware granaten afvuren. En ja, de Fransen of de Engelsen of wat dan ook, die hielden natuurlijk wel graag weten waar dat ding stond, want dan konden ze er natuurlijk erop af of het zelf terugschieten. Nou, die snaargalvanometer, die registreert ook geluid. Je kunt hem in feite met een microfoon kun je hem aansluiten en dan registreert hij dus de tijd dat het geluid daar aankomt.
1: Ja.
2: Zet je nou een paar microfoons in het veld neer, dan als die knal komt, dan bereikt hij in feite de ene microfoon eerder dan de andere. En als je nou die snaargalvanometer met meerdere snaren uitrust die elk op een aparte microfoon staan aangesloten, dan kun je uit het verschil van die aankomsttijden kun je reconstrueren waar dat kreng stond.
1: Ja, ja.
2: En ja, dat konden ze op die manier dus dan gebruiken om dan vervolgens dan dus hun maatregelen te treffen. Ja, dat was natuurlijk topgeheim, dat was ook een militair geheim in de oorlog. En na de oorlog is dat wel gepubliceerd. En toen pas inderdaad kreeg Einthoven daar lucht van. Ja.
1: Ja, wat bijzonder verhaal. Hij heeft de Nobelprijs gewonnen voor geneeskunde, was de eerste Nederlander in Amerika. Hij werd daar behandeld als een popster nu, hè?
2: Ja, hij hoorde van die prijs. Die wordt ook in Zweden uitgereikt. Hij hoorde ervan toen hij in Amerika was. En hij was daar voor een lezingentour. In die tijd gingen dus in feite Nederlanders in Amerika uitleggen hoe wetenschap werkte in plaats van andersom.
1: Ja.
2: Dus hij hoorde na een week of zo dat hij die prijs had gewonnen. En dat was natuurlijk geweldig, want daarna was hij natuurlijk gewoon enkel beroemd ook in Amerika. En werd hij overal als een vorst onthaald. Dat werd natuurlijk gewoon een triomftocht langs al die universiteiten.
1: Ja. Wat bijzonder zeg. Die snaargalvanometer die staat ook in het museum Boerhaven in Leiden.
2: In de nieuwe expositie boven in de zaal Ziekte en Gezondheid staat hij keurig uitgestald met een aantal andere objecten die daar ook zijdelings bij betrokken zijn.
1: Ja, we komen zo meteen nog over te praten. Hij is 67 jaar geworden. Maar je hebt ons een fragment gestuurd, Dirk. Dan hoor je zijn stem.
2: Ja.
1: 100 jaar oud, maar het kraakt een beetje. Hoe komt dat? Heeft dat met die waxrollen te maken?
2: Ja, hij heeft op een gegeven moment via zijn secretaresse een stukje van een wetenschappelijk artikel in het Duits gedicteerd en dat is opgenomen op die wasrol. Nou, die wasrol, ja, die draait dan af. Er zit dan een soort tik in en dat kraakt heel erg. Het is natuurlijk geen hi-fi-sound, om het even zo te zeggen. Maar het is wel toch te verstaan met een beetje moeite. Het was natuurlijk niet bedoeld als permanent gebruik, want het was eigenlijk meer de techniek uitproberen. Hè. Zo'n wasrol van Edison, die waren toen echt helemaal ook in de mode. Er werd ook onderzoek mee gedaan om dialecten op vast te leggen en dat soort zaken. Maar het is heel leuk om die manier hebben we dus de stem van Einthoven nog te pakken. Ja.
1: 100 jaar oud.
2: Ja.
1: Laten we even luisteren.
3: Dat is het academische krankenhuis van de stad. Luisteren. Dat ziet ook meer als isometer.
1: Ja, je moet heel goed luisteren.
2: Je hoort dat hij in het begin zegt academische krankenhuis. Hè? Ja. Dus dat hoor je echt goed.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, hij citeert gewoon of hij leest een tekst voor die dus later is gepubliceerd in het Duits. Ja.
1: 100 jaar oud.
2: Ja.
1: Had hij nog andere uitvindingen eigenlijk, behalve die ECG?
2: Ja, hij was erg handig en hij had dus goede ideeën. Hij heeft ook een soort kompas ontworpen. Een heel apart kompas. Als je natuurlijk een kompas op een oorlogsschip hebt en staat op een goede plek boven dek, zo gezegd. Ja, dat is wel levensgevaarlijk. Als het natuurlijk wordt belaagd, dan kun je natuurlijk weggeschoten worden. Dus wat hadden ze? Ze hadden dus een tweede kompas onder het panzerdek. En dat deed niet zo goed, want dat was natuurlijk met ijzer en zo beïnvloed. Dus de truc was om dan dat goede kompas elektrisch te verbinden aan dat veilige kompas onder het dek.
1: Ja, ja.
2: En hij heeft een methode bedacht, een elektrische methode met allemaal hele handige dingetjes om dat dus over te brengen.
1: Ja,
2: en daar heeft hij dus bij de Nederlandse marine een lauwe reactie op gekregen. We deden moeizaam, zo, erg lastig. Maar bij Siemens en Halske in Berlijn, een elektrotechnisch bedrijf, die zeiden van ja, kom maar op. En die hebben er dus een eigen versie van gemaakt. En in licentie ook verkocht. En er enkele tientallen van verkocht. En daar heeft Eindhoven dik royalties mee verdiend.
1: Kijk.
2: 5 hoogleraarssalarissen in totaal.
1: Dat is heel wat. Hij hield zijn eigen bloeddruk en hart heel goed in de gaten. Maar hij overleed op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Wat liet hij achter eigenlijk?
2: Hij liet achter een geweldige apparaat en een systeem voor hart. Ja, controle zou je kunnen zeggen. Ja, wat dus een hoge vlucht heeft genomen. En wat dus in Nederland wat later dan in Amerika echt helemaal ook het ziekenhuis is ingekomen. En ja, die hele cardiologie die drijft daar gewoon op.
1: Ja, bijzonder. Wat leuk om dat nou eens te horen hoe dat allemaal is ontstaan. Willem Eindhoven. Op 27 september dan wordt het eerste exemplaar van jouw boek uitgereikt aan de laatste nog levende kleindochter van Eindhoven. Dat is heel bijzonder.
2: Tineke Eindhoven, ja.
1: Ah, wat leuk. Dat is ook in het Boerhavenmuseum in Leiden? Het boek zelf ligt in de winkel?
2: Ligt net in de winkel, zeker. Ja,
1: het is iets om trots op te zijn. Dankjewel voor je komst, Dirk van Delft, over dat hele bijzondere boek over Willem Eindhoven. Dankjewel, Dirk.
2: Graag gedaan.
0: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

Je zou daar bijna trek in krijgen, warme chocolademelk. Ik doe het wel eens hoor, op de redactie. Temperaturen zijn er een klein beetje naar. Het nieuws komt eraan zo met Casper. In Soest mogen ze meedenken over de nieuwe burgemeester. Dat en ander nieuws komt er zo aan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: Sterren Toerelu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: 2:30 is het alweer. Hoogste tijd voor het nieuws met jou, Kasper. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Utrecht en de 3 andere grote steden willen jaarlijks 100 miljoen euro extra. Dat om zwervers aan te pakken. De steden willen opvangplekken en medicijnen tegen crackverslaving. Ook moet er betere hulp komen voor dakloze arbeidsmigranten. Overlast van daklozen is flink toegenomen, ook in Utrecht. Na de gemeenteraad van Utrecht willen ook partijen in Houten onderzoek naar Samen Veilig Midden-Nederland. Kinderen zijn illegaal ondergebracht in Spanje door die club, omdat hier geen passende plek zou zijn. Ook zou het mis zijn met de kwaliteit van de zorg en waren er mogelijk datalekken. Inwoners van Soest mogen meedenken over de nieuwe burgemeester. De gemeente kijkt alvast uit naar volgend jaar als Rob Metz na 14 jaar vertrekt. Voordat de vacaturetekst wordt opgemaakt, mogen inwoners roepen wat zij belangrijk vinden. Dat kan tot en met het einde van deze maand via de website van de gemeente. En in Bunnik meten bewoners hoeveel geluid het verkeer maakt. Ze checken het bij de A12 en ook bij het spoor. Volgens de wijkvereniging ligt dat geluid tussen de 50 en 60 decibel. En dat is hoger dan dat de GGD adviseert. Ze blijven voorlopig meten tot volgend jaar maart. Daarna worden de resultaten gepresenteerd. Meer hierover in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
3: Dankjewel, Kasper. Verkeersinformatie, even kijken op de weg. Een korte vertraging en die staat op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 8 minuten vertraging. Muziek komt eraan van de Equals.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lagevuurse op mitchellgolftuinen.nl.
7: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
3: Zeker. En het is heel simpel, want ik ga jou een vraag stellen. En hopelijk weet je het antwoord. Let op, dit is de vraag. Met het ochtendprogramma Utrecht is wakker, gepresenteerd door Bob, Anne en Robert-Jan, dan begint je dag altijd goed. Maar wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Is dat A, elke dag van 6 tot 9? B, elke werkdag van 7 tot 10? Of C, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? Laat het even weten. Je kunt mailen naar studio@rtvutrecht.nl of gewoon even antwoord geven via de app van RTV Utrecht. En misschien mogen wij jou met iemand erbij hier ontvangen in de studio's van Radio M Utrecht.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: over de dierentuin. Want voor welke dieren ga jij eigenlijk naar de dierentuin? Sta jij uren bij de apen of ben je meer van de olifanten? We willen het graag weten. Laat je reactie maar eventjes achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En zometeen de tweede ronde van de Stem van M.
1: Aan tafel.
2: De Nationale Nieuwe. Per Radio M Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
2: Nationale Nieuwe
1: bij Radio.

0: tijd gaat zo snel, hè. Ik vind het een mooi liedje. Jeugdherinneringen. Miss Montreal en de nationale nieuwe, en die heet Groot. Bijna 14:15.
1: De stem van M.
0: Er wordt flink gereageerd op de stem van M. En dat kan jij ook doen als je er nog niet bij bent. Dan ben je nog wel op tijd, want morgen aan het einde van Aan Tafel dan trek ik de winnaar uit de hoge hoed. En misschien win jij wel, ja, die mooie portable radio. Je moet alleen even raden wie wij hier laten horen zometeen. Het is een meneer, maar dat mogen duidelijk zijn. Heel simpel, goed luisteren. Dit is de opgave.
2: Tijd voor verandering.
1: De stem van M.
0: Beetje krakerige stem. Nou, als je het weet, mag je gaan mailen, hoor. Stem van m@rtvutrecht.nl.

0: heb haar een paar jaar geleden live gezien. Dat was hartstikke leuk. En ze was nog hartstikke goed bij stem ook. Deze Kim Wilde. You Came. We gaan het hebben over de dagvraag. Die is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Voor welke dieren ga jij naar de dierentuin? Sta je urenlang bij de apen? Of ben je meer van de olifanten en de pinguïns? Nou, in Utrecht is wakker ging het vanmorgen over de nieuwe chimpansee in Dierenpark Amersfoort. Het gaat om chimpansee Tanno, 33 jaar. Ging vanuit Stichting AAP naar een mooi verblijf in Dierenpark Amersfoort. En die vrouw daarvan die was eventjes aan de telefoon bij Bob vanmorgen. En Bob die vroeg, wat is Tanno voor een chimpansee?
1: Wat is Tanno voor kerel? Ja, het is een sociale chimpansee. Het is een redelijk grote man. Ja. En hij is wel een mooie chimpansee om te zien, om het zo maar te zeggen, vind ik. Ja. Het is wel van belang. Wij hebben natuurlijk een chimpanseegroep zitten die er al een tijd zit. Dus een familiegroep. En voor ons is het ook van belang dat hij zowel in zijn oude situatie kon hij een alfa zijn. Dus hij kon de leider van de groep zijn, maar hij kan ook ondergeschikt zijn. En dat is heel fijn om te kunnen voegen in een groep. Dus dat is wat het spannend maakt in een chimpanseegroep. Omdat er echt een hiërarchie is. En dat gooi je eigenlijk een beetje overhoop door er een nieuw individu in te gooien.
0: Ja, dat gaat over Tanno. Jokie die zegt, ja, ik heb een abonnement bij Dierenpark Renen. Ik vind alle dieren geweldig. Ik kom daar vaak heerlijk tot rust komen. Marcel die zegt, ja, toen ik naar dierentuinen ging had ik de Siberische tijger altijd heel graag gezien. Die had duidelijk mijn voorkeur. Janne die zegt, nou, ik ga nooit naar een dierentuin. Ik vind dat een dier hoort los te lopen en niet gevangen in een kooi of een hok. Dusanka die zegt, ik vind ze bijna allemaal leuk, maar panda's en pasgeborenen, die vind ik het allerleukst. Mm. En Hans die zegt, als ik naar een dierentuin ga, is het grote aquarium één van mijn favorieten. Ben jij een favoriet, Edwin?
2: Ja, nou, wij gingen vroeger wel naar Artus. En dan moest ik altijd even naar het reptielenhuis.
0: Oh ja.
2: Daar zit een grote krokodil en zo. Ik heb eens gezien hoe die gevoerd werden. Dat heb ik nooit meer losgelaten. Dus ik wilde altijd daar naartoe.
0: Ja.
2: Maar de laatste jaren kom ik niet zoveel meer in de dierentuin, hoor. Maar,
0: dat doe je vaak als je kinderen hebt. Of kleine neefjes en nichtjes.
2: Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, mooie herinneringen dus vooral.
0: Ja,
2: ik weet niet of die krokodillen kunnen best oud worden of ze er ook nog steeds zijn.
0: Dat is geen idee, inderdaad. Jaap van S die zegt tot slot, het is alweer een tijd geleden. Als ik er ben, dan zijn de giraffen toch wel één van de hoogtepunten. Vind ik dan weer leuk, hoogtepunten om te bezoeken. Het zijn zulke mooie en elegante dieren met zo'n leuk koppie. En dan ga je vanzelf dikkertje dap neurien.
3: Dikkertje dap.
0: Jaap, voor jou, speciaal voor jou dit eventjes. Dan gaan we even naar jouw programma, 60 Studio 60.
2: Mijn vader maakt altijd vroeger de grap dat hij een extra lang genoten van een borreltje. De giraffen met lange nekken. Nou goed, wij zijn zo dus een uurtje, dat is ook wel een soort dierentuin. We hebben vandaag 2x cats bijvoorbeeld. De animals zijn ook wel eens van de partij bij ons in Studio 60. Ik heb een krant van toen ook gevonden. Toen moest het nog Prinsjesdag worden. Veel belovend met het weer, lees ik onder andere. De Gouden Koets reed toen vooral nog. En ook wat advertenties. Wat kost bijvoorbeeld een tompoes in die tijd, of lekkere mergpijpjes of een banketstaaf, dat hoor je straks. En ook gaat het nog even over wat feestelijke momentjes hier in Utrecht. En ook dat de herenkappers, die zijn toch steeds geringer aan het worden. Dus de dames moeten nu de heren gaan kappen. Dat was groot nieuws in de jaren 60. Doen we zo meteen. En deze ga ik ook draaien.
4: Silence is golden.
2: Nou, mooi. Lekker uit de hoogte ook, hoor je dat?
0: Zo, absoluut.
2: De Tremolo's hebben we zo meteen. En al die gouden hits en ook in de jukebox vandaag nog een jarige van de Love & Spoonful.
0: Nou, dat wordt een vol programma en een leuk programma. Lekker blijven luisteren naar Edwin, hè. Zo meteen Studio 60's. Ik wens jou een mooie middag. Veel plezier bij Edwin. En tot aan het nieuws, Jessie Green met Nice & Slow. Fijne middag.

in Bureau Hengeveld. Goed beeld van horlogedieven die toesloegen in Zeist. Een man werd op klaarlichte dag op straat beroofd van zijn horloge. Een gezin uit Utrecht zit in zak en as, want hun dure bakfiets is gestolen. De fiets kostte zo'n 5000 euro, geen kat op is. We laten de dief zien. En in Woerden is een oudere dame op straat mishandeld. Ze fietste aan de verkeerde kant. Een man werd zo kwaad dat hij haar omverduwde. En ze brak daarbij haar schouder. Wie is die man? Dat is de vraag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
6: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
14: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Studio 60's met Jos van Heerden.
15: Ja, Jos is er nog even in.
16: Ik ben Edwin.

0: werd al eerder opgenomen door de Four Seasons. En dan klinkt hij zo. Silence is golden, but my eyes still see. Lijkt nogal iets trager te zijn. Silence is golden, golden, but my eyes. Maar qua stemgeluid loopt het niet heel ver uiteen. Hè? Voor de Tremolo's was het vooral een Nederlandse hit. Silence is golden.
1: Studio 60's.
0: En de gouden tijden zijn weer aangebroken. En in tegenstelling tot wat Maya aankondigde, ik ben gewoon Edwin hoor. En we zijn in de jaren 60. De muziek dus op het ritme van de regen. Net als toen, die hebben we trouwens ook bij dat plaatje. Net als deze girls, over de girls.
2: Hey little girl, you don't have to hide nothing no more.
0: Daar is Syndicate of Sound. En deze girls dan ook, ja. Een goed begin is het halve werk. In de krant hebben we er ook weer wat leuke berichtjes uitgehaald. 16 september, ergens in de jaren 60. Er wordt geschreven over een file van maar liefst 7 kilometer. Verder ook wat leuke aanbiedingen en opvallende zaken die toen gebeurden op die dag, ergens in de jaren 60. De bijdrage van de Beatles staat klaar. En ook nog een jarige Job straks in onze jukebox. Welkom. Nostalgie tussen 2 en 3.

Syndicate of Sounds. Dat is ook helemaal Sound of the 60s. Dat hoor je meteen. Hey Little Girl. Eentje die je nog hoort bij Radio M Utrecht in Studio 60s. En de kranten van toen, het nieuws, hebben we er uiteraard ook even bij. Zo ook deze maandag is het in dit geval. 16 september in 1963. Dus dat betekent morgen de derde dinsdag en dus Prinsjesdag. Daarover schrijft het Utrecht Nieuwsblad ook. De Gouden Koets zal zon overgoten en stralend door Den Haag rijden. Dankzij een sterk hoge drukgebied. Dat wordt alweer gemeld vanuit de Bild door het KNMI. Het zal morgen een van de mooiste derde dinsdagen van september zijn worden sinds 1945. En ook lees ik vandaag in de krant over een autofile van maar liefst 7 kilometer. Maar dat was bij Oude Rijn dit weekend. Het was zelfs drukker dan met Pasen of met Pinksteren eerder dit jaar rond dat verkeersplein. Tussen 19:30 en 20:00 des avonds was de drukte op zijn hevigst. Dan was het dit weekend afgelopen zaterdag ook feest in Utrecht in de eerste christelijke industrie- en huishoudschool aan de Oude Noord 26, want die bestaat namelijk 25 jaar. En dan ook dit nog even wat ik tegenkwam. Het zal waarschijnlijk meer en meer voor gaan komen dat de Nederlandse mannen zich het haar door een dame moeten laten kappen. Het aantal mannelijke kappersbedienden neemt namelijk in een te geringe mate toe. Er wordt nu een groot tekort zelfs aan herenkappers voorspeld door de Kappersbond. En daarom krijgen jonge meisjes dus op de dagvakschool vaker een opleiding tot herenkapper. En nu sla ik ook nog even door naar de advertenties. Er staan een hele hoop in deze krant van 16 september 1963. Voor de zoete kouwe neem ik deze nog even mee. Bij de Lubro, allerlei aanbiedingen deze hele week. Bijvoorbeeld 250 gram amandelspeculaas voor 79 cent. En elke dag is er een aanbieding. Deze dinsdag bijvoorbeeld, morgen dus, chocoladetompoezen. 22 cent slechts. Dan op woensdag is er ook een aanbieding, namelijk 5 krentenbollen van 60 voor 52 cent. En donderdag mergpijpjes in de aanbieding 22 voor 20 cent. Dus ook dat is afgeprijsd. En vrijdag dan Fries suikerbrood van 75 voor 69 cent. En zaterdag ook nog even, het lijkt al Sinterklaas, banketstaven van 1 gulden 25 voor maar 1 gulden 19. Nieuws en advertenties dus uit 1963. Vandaag 63 jaar geleden. En we kijken ook even in de hitparade. En ik had hem al even beloofd, hè. We doen het vandaag op het ritme van de regen. En zo begon het toen allemaal ook voor op de

0: Dat is Joe Dolan. In Studio 60 is eigenlijk ook een leuk eilandje zo, elke middag tussen 2 en 3.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En we hadden altijd even halt in Liverpool. Ook vandaag weer een bijdrage van John Paul, George en Ringo. En ik draai deze keer de eerste hit van de jongens die langer dan 3 minuten duurde. Dus wat minder kort, maar nog altijd krachtig. En dan hebben we het over voorjaar 1965. Het gaat over een vriendin die bij haar vriend weggaat, ondanks dat ze het goed had. Het nummer was voor die tijd vernieuwend en harder van toon dan veel van hun eerdere hits. John Lennon die noemde het destijds zelfs hun zwaarste en meest heavy plaat tot dan toe. Dan gaat het om Ticket to Ride.

0: En na de Beatles hadden we dan Peter en Gordon. Dat lag wel heel dicht bij elkaar, want Paul die hielp ze altijd een beetje. Woman, en zometeen hebben we overigens deze meiden. Maar ook de Four Tops hebben we zo. En in de jukebox twee van de Love and Spoonful. Want een van de jongens is vandaag jarig. Dan eerst even naar het actuele regionieuws met Casper zometeen. Een Utrechtse sterrenchef heeft een nieuwe baan. En wie het is, hoor je zo.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Het nieuws van 2:30 met Casper Kooi, ja, zo heet je toch?
8: Ja, zo heet ik.
0: Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De minister van Justitie, die heet Van Wil, die roept burgers op te helpen bij het onderzoek naar de sabotage op het spoor. Gisteren lagen buizen, kabels en andere dingen daar op het spoor. Je hoort de minister.
9: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet out of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
8: De spoorwegbeheerder controleert nu extra en heeft geen nieuwe buizen meer gevonden. De minister verwacht dat de daders worden gevonden. In onze app lees je dat mogelijk boeren achter de actie zitten.
9: Nou ja, dat is een van de scenario's die natuurlijk rondgaan, maar ja, daar kan ik nog niet op vooruit lopen.
8: De uitbreiding van een grote fietsenstalling bij het Utrechtse station Vaartse Rijn gaat bijna 10 miljoen euro kosten. Er komen 650 extra plekken voor fietsen en dat is dus 15.000 euro per plekje, snel uitgerekend. Dat geld wordt opgehoest door de gemeente, provincie en de spoorwegbeheerder. 40 parkeerplekken voor auto's moeten hiervoor wijken. In Zeist heeft een jonge nepagent 4 oudere inwoners opgelicht. Hij nam sieraden en bankpassen mee en maakte bijna 10.000 euro buit. De politie toont hem nu eerst geblurd, omdat hij mogelijk minderjarig is. Als hij zich niet binnen een week meldt, dan komen er herkenbare foto's naar buiten. En sterrenchef Leon Maizerak die vertrekt bij restaurant Karel 5 in Utrecht. Hij heeft een restaurant in Bos en Duin gekocht en vertrekt over anderhalve maand uit Utrecht. Hij zegt dat hij aan een nieuwe droom gaat bouwen. Maizerak was 6 jaar chefkok daar bij Karel 5, waar hij sinds 3 jaar een Michelinster heeft. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag 18 graden.
0: Nou, hopelijk gaat hij daar ook een goede boterham verdienen. Straks meer nieuws met
8: culinaire boterham.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb ook nog even wat over de weg, want er staat op dit moment nog niet echt een file, maar hou rekening met vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want bij Houten staat namelijk een auto met pech en daarom is 1 rijstrook dicht.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
12: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
14: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Het is dus dé manier om eens hier in de studio terecht te komen en alles te vragen wat je altijd al had willen weten over ons zender. Moet je wel iets voor doen? En dat is de vraag oplossen die wij dagelijks stellen. Die gaat ook over Radio M Utrecht. Vandaag alweer de derde in de reeks. En die heeft alles te maken met ons ochtendprogramma van Bob, Anne en Robert-Jan. Daarmee begin je je dag uiteraard altijd goed. Maar wanneer is Utrecht is wakker? Want zo heet dat programma precies te beluisteren. Dus wat is het tijdstip? Is dat elke werkdag van 6 tot 9? B, elke werkdag van 7 tot 10? Of is dat C, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? A, B of C mag je even aan ons mailen. Studio@rtvutrecht.nl. Appje mag ook, uiteraard. Je hebt nog de hele middag de tijd om het even rustig te doen of even over na te denken, op te zoeken. Als het maar voor 6 binnen is, want daarna gaat Aart een van de mensen met het goede antwoord terugbellen.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Van de bovenste plank is dat, hè? Met die mooie emotionele sneak er ook in van Diana Ross in gemonteerd. Love is here and now you're gone van de Supreme.
1: Drink maar ook het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh.
0: En leve Joe Butler. Hij was de drummer bij de Love & Spoonful. Vandaag is hij 85 geworden. Dus deze band zetten we dan eventjes in het zonnetje. Die overigens werd opgericht in Greenwich Village in New York. Zo halverwege de jaren 60. Ze hadden meer hits, maar ik heb er even twee in onze jukebox gestopt. Dit is vandaag keuze 1.

Jan Sebastian, maar vandaag letten we vooral even dus op het werk achter het drumstel. Want dat is de jarige, de hoofdrolspeler voor vanmiddag. Do You Believe in Magic? En dit is nummer 2.

Love in Spoonful vandaag. Welke zullen we doen? Zometeen even voor drieën. Do You Believe in Magic is nummer 1 en nummer 2 dus de Nashville Cats. Laat het maar even weten ook in onze app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl.

Studio 60's van de Fab Four, tot en met de Four Tops. Ook die zijn niet onregelmatig van de partij. Het was even een blokje gebroken harten, Helen Shapiro. Chris Andrews is vandaag in een iets betere stemming. Een iets betere bui. Zo toepasselijker met de huidige weersomstandigheden. Pretty

0: Paint it black, schilderwerk, vooral binnen is het advies voor vanmiddag. Rolling Stones waren dat. En hier en daar hebben we ook wel wat liedjes die later nog eens in een nieuw verfje terugkeerden. In Studio 60's hoor je dan meestal de antieke uitvoering. Vandaag dus ook de verjaardag van de drummer van The Lovin' Spoonful. En ja, hoe kwamen ze eigenlijk aan de naam van die band? Is dan misschien wel een leuke vraag. Nou, dat antwoord heb ik gevonden. Dat hadden ze namelijk gehoord in een nummer van John Hurt, Mississippi, Coffee Blues.
1: I've got

Dus zo kwamen ze aan The Loving Spoonful. John Sebastian en de jarige van vandaag, Joe Butler, de drummer van The Loving Spoonful en de rest van de band. 85 is hij dus geworden en de vraag was: welke wil je horen? Do You Believe in Magic of Nashville Cats? Nou, hier is de uitslag. Hij kraakt lekker. Het is lang geleden, maar dat geldt voor al onze liedjes. Met meer dan 60% overigens. Nee.

afscheid alweer van Studio 60's. Ik kreeg nog een berichtje van Loek die zich afvraagt waar onze mooie tune gebleven is. De afgelopen dagen heb ik hem even niet laten horen. Soul Coaxing, want dat gebruik ik meestal even als ik met Jos ga praten wat hij gaat doen. Ja, die is er nog even niet, dus de tune bleef daarom achterwege. Nou, even een klein stukje voor jou dan, Loek. Ik blijf nog even na, ook vandaag dus na drieën zo meteen. Welke muziek hoort bij de tijd dat je 16 was? Dat is de vraag. Tot zo.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Het begint nu al drukker te worden, meldt de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Daar is de weg inmiddels overigens wel weer vrij. Maar houd daar rekening met vertraging van ongeveer 50 minuten. Dan de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Houten. Daar een auto op met pech. 1 rijstrook is dicht. Zo'n 10 minuten is daar de vertraging. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Dat is van Den Dolder naar Utrecht om precies te zijn. Bijna 10 minuten vertraging. Ook onderweg. De Bee Gees, ze zijn er zo meteen.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit. wordt een heerlijk dagje Kuit.
13: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
15: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
16: Radio.
8: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

hun jongere en dus ook lagere stemmen hoor je altijd in Studio 60's. En opvallend, hoe ouder ze werden, hoe hoger ze gingen. Hè? De Bee Gees waren dat en You Win Again. En er valt hier ook wel wat te winnen hoor, straks met 3 is prijs. Of was het nou 3 voor 4? Nou, meteen na 3:30 hoor je er meer over. 16 september is het. En die 16 gebruiken we vandaag ook over eventjes voor wat betreft onze leeftijd. Voor de ene is dat wat langer, voor de ander minder lang geleden. Maar je vergeet het nooit meer, de muziek die je toen hoorde. En daarom vandaag dus de vraag, welke zijn dat voor jou? Misschien even ver of wat minder ver terug in de tijd. En er is ook vaak over gezongen. Dit is Billy Idol, maar ook Ringo Starr deed dat. Niet zelf bedacht overigens. En nog niet zo lang geleden André van Duin ook.

Ja, dat waren toch hele andere tijden vaak, dat je 16 was. Nou, welke muziek zal ik vanmiddag eens opzoeken voor je? Laat het maar even weten, dat kan in de app altijd. Of studio@rtvutrecht.nl. En dan graag even je telefoonnummer erbij. Bel ik even terug.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Altijd even drie achter elkaar, zoals Jos het ook. Hè. Als laatste, doe maar met Is dit alles? Nou, we zijn nog maar net begonnen. Muziek van toen je 16 was, deze 16e september. Het is meteen al druk met de reacties. En ik kreeg al ook heel snel een leuk appje van Peter. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Edwin.
0: Je schrijft jouw naam heel, heel chic in het Frans in de appsie. Pierre Dulac.
1: Ja, dat was mijn bijnaam, ja, dat klopt.
0: Peter van der Meer, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat kun je met mijn achternaam ook doen, overigens.
1: Oh ja?
0: Ook een lak, ja, Meerman, ja.
1: Ja,
0: ja, we hebben toch een beetje dezelfde achternaam, ongeveer, ja.
1: Ja, ja.
0: Zo, 16 jaar, welke tijd hebben we het dan bij jou?
1: 16 jaar was ik in 1973.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben een kind van juli, dus een zomerkind, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik was al met de 15e was ik al bezig met, aan het sparen voor een brommertje en zo.
0: Ja.
1: En ik was in die tijd ook heel erg geïnteresseerd in muziek.
0: En waar woonde je toen? Waar woonde je toen eigenlijk?
1: Toen woonde ik nog in Scheveningen.
0: Ja.
1: Of op Scheveningen, moet ik zeggen.
0: Hoort een beetje in je stem ook.
1: Ja, hè?
0: Ja, zit er nog wel een beetje in.
1: Ja. Dus ik volg de radio Veronica natuurlijk heel erg. Want ik zag die bootjes altijd vertrekken naar dat schip.
0: Ja.
1: En in die tijd altijd een beetje de radio trouw gebleven.
0: De muziek uit zee, hè?
1: Muziek uit zee. En later kreeg je Noordzee en het Trolseiland, het Remeiland.
0: Ja. En toen ging je naar Hilversum daarna?
1: En toen ging ik naar Veenendaal.
0: Ah nee, ik bedoel de radio, Hilversum.
1: Ja.
0: En toen ging je naar Veenendaal. Ja, daar ging je terug wonen.
1: Ja.
0: En daar zit je nog steeds?
1: En nu woon ik in Drenthe.
0: Oh,
1: in
0: Drenthe?
1: Vlakbij Coevorden.
0: Oh, wat goed dat je ons gewoon hebt meegenomen daar naartoe.
1: Ja, altijd trouw gebleven, hè?
0: Ja, mooi is dat. Nou schreef je in je appje dat je ook nog veel herinnering hebt... vooral aan het Eurovisie Songfestival van het jaar daarna, 1974. Hebben we het dan?
1: Ja, klopt.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja. Er gebeurde, ik was al een aantal malen op vakantie geweest in Zweden. En ik dacht, ik was een beetje geïnteresseerd in de Zweedse muziek. En dan kwam ik ook de voorlopers van ABBA tegen. En dat waren de Hepstars en de Hootenanny Singers.
0: Ja, de Hepstars. Ik heb daar een mooi voorbeeldje van. Dat draaien we ook wel eens in Studio Sixties. Die waren er toen al. Dat klinkt dan zo. She's a sunny girl, a real girl, and no one. Je zou kunnen zeggen aan vroege ABBA dit, hè?
1: De vroege ABBA, Björn Ulvaeus was dat.
0: Ja.
1: En die zijn later inderdaad ABBA geworden.
0: Ja. De Hootenanny Singers, noem je ook. Dat was ook een eerdere naam eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt. Dat waren die andere twee.
0: Ja, heel veel Zweedse liedjes.
1: Ja.
0: Maar toen kwam dat Eurovisie Songfestival. Toen hadden ze eigenlijk al een hit gehad hier, hè, met Ring Ring.
1: Ja.
0: Maar het Songfestival was eigenlijk de grote doorbraak voor ABBA.
1: Dat was een doorbraak,
0: ja. Je bent altijd trouw gebleven dus.
1: Ja, en ook de dingen eromheen, zeg maar. Zoals die musical van Thank You for Your Music. En van alles eigenlijk van ABBA.
0: En vind je dit dan ook meteen hun beste nummer? Of is dat moeilijk aan te geven? Waterloo.
1: Nee, ik vind dat niet hun beste nummer. Want die staat op een andere LP. Maar omdat het over dit jaar hadden, dacht ik van Waterloo.
0: Precies, dat hoort dan wel bij je 16e verjaardag. Dat is wel mooi. Kunnen we die nog een keer laten horen? De winnaars van het Songfestival in 1974. We gaan hem speciaal voor jou draaien. Ben je weer even 3 minuutjes 16, Peter?
1: Gaat hier harder.
0: Leuk dat je er even was vanmiddag.
1: Ja, dankjewel. Hoi, Edwin. Hoi. Succes. Hoi.

0: Het mooie verhaal van Peter uit Drenthe die we net aan de telefoon hadden bij Waterloo. Toen was hij 16 en welke plaat hoort bij jou? Als je toen je 16 was, dan draaien we hem graag vanmiddag. Dus laat het maar weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. We gaan zo meteen een spelletje doen. Raad de rode draad van vanmiddag, de overeenkomst. En win een leuk cadeautje uit onze winkel. Deze ga ik ook draaien. Belinda Carlisle is dat. Maar eerst het regionieuws direct met Casper. Het West Nijl-virus treft niet alleen vogels en mensen, maar ook paarden zijn niet veilig. Daar hoor je zo meer over.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Holido.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Dan gaan we door naar het regionieuws van 3:30 alweer met Casper Kooi.
10: Goedemiddag. Door het West-Nijl-virus kunnen niet alleen mensen ziek worden, ook steeds meer paarden die hebben er last van. Het virus wordt overgebracht door besmette muggen. Er zijn al zieke paarden in Montfoort, Oudewater en Linschoten, zegt deze paardenarts.
11: Paarden zijn dan weer net wat gevoeliger dan mensen. Dus degenen die ziek worden, nou, daar zien we een groter aandeel van wat neurologische klachten ontwikkelt dan bij de mens. In delen van het land waar we het eerder nooit gezien hebben, daar begint het nu ook te komen. En dat gaat dus een langzame olievlek breidt al zich uit.
10: Paarden kunnen een prikje krijgen tegen het virus. Meer hierover in onze app. Utrecht en de drie andere grote Nederlandse steden willen jaarlijks 100 miljoen euro extra van Den Haag om zwervers aan te pakken. De steden willen opvangplekken en medicijnen tegen crackverslaving. En ook moet er betere hulp komen voor dakloze arbeidsmigranten. Verder moeten bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg worden teruggedraaid. Overlast van daklozen is flink toegenomen. In Bunnik meten bewoners hoeveel geluid het verkeer maakt. Ze checken het bij de A12 en langs het spoor. Volgens de wijkvereniging ligt dat geluid tussen de 50 en 60 decibel en dat is hoger dan de GGD adviseert. Ze blijven voorlopig meten tot volgend jaar maart. Daarna worden de resultaten gepresenteerd. En in Vleuten willen bewoners een nieuw onderzoek naar de gevolgen van alle bouwplannen door voor het verkeer. Ze zijn bang voor meer drukte en onveilige wegen. En ook willen ze het dorpse karakter behouden. De bewoners starten een petitie, dat gaat dan naar de gemeenteraad. Krijgen nog het weer. Vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien. En dan net als vandaag een graad of 18.
9: Dankjewel. Dan heb ik ook nog even wat verkeersinformatie. Want het begint inmiddels wel drukker te worden op de weg, meldt ANWB. De meeste files staan nu overigens in Zuid-Holland. Dus als je die kant op gaat, hou daar rekening mee. En ook in onze regio de nodige vertragingen. Zoals nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid. Na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Vertraging ongeveer nog 10 minuten. En ook op de A2 naar Den Bosch tussen Vianen en Bees. Dat is 20 door wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En ook zo'n 20 minuten op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meren en Nieuwebrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken daar dicht. En de A27 tot besluit nog. Dat is van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. En die is 10 minuten.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
19: Radio M.
20: Deze week
0: elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
9: En elke dag testen we dus even je kennis deze week van onze zender. Zo maak je kans dus op een bezoekje aan ons gebouw hier aan de Hengeveldstraat. En wellicht nog even een leuk gesprekje met je favoriete DJ. Dat kan allemaal dan, hè? Nou, de vraag van vandaag, de derde in deze reeks, die gaat over ons ochtendprogramma dat je altijd hoort met Bob, Anne en Robert-Jan. Het heet Utrecht is wakker. En de vraag is, wat is de uitzendtijd? A, is dat elke werkdag van 6 tot 9? B, is dat elke dag van 7 tot 10? Of elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? Lijkt me niet zo'n hele moeilijke. Je hebt nog wel even de tijd om het op te zoeken eventueel, hoor. Tot een uur of 6. En daarna gaat Aart een van de mensen met het goede antwoord terugbellen. Dus A, B of C mag je even aan ons appen of mailen. studio@rtvutrecht.nl
20: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Mooie mondharmonica als Bob Dylan. Neil Young en Heart of God. En deze nog even voor Renske, die mij snel een berichtje stuurde. Zij was 16 in 1972. En die stem van deze zanger, om nooit te vergeten, altijd fijn om te horen. En leuk dat je even naar ons schreef. We gaan zometeen het spel doen na Belinda Carlisle.

Heaven is a place on earth. En de hemel die kwam hier zojuist bijna naar beneden in Utrecht met al dat water. Maar de grasprietjes in het gazon van RTV Utrecht, die zijn er blij mee, zie ik. Wij gaan even een spelletje doen. Drie platen, alle drie heel verschillend ook vandaag weer. Maar met één gemene deler. Ik zeg ook wel eens één rode draad. En als je die weet te ontdekken, dan maak je zomaar kans op een leuk cadeautje uit onze winkel. Luister goed naar de titels, uitvoerende en andere zaken. Dit is aanwijzing nummer 1. Well,

En wie we hier dus in de lucht hadden, dat mag ik dan niet zeggen. Dat verraadt te veel voor het spelletje. Dus je mag zelf op zoek naar de gegevens die horen bij deze eerste aanwijzing vandaag van ons spelletje 3 voor 4. En voor nummer 2 gaan we zelfs nog iets hoger. Maar laat je niet te veel misleiden.

In het Duits misschien altijd net even iets moeilijker weer. Zo'n aanwijzing. Vliegen, zegt iemand. Ja, ik zei al, laat je niet te veel van de wijs brengen. Nu gaan er denk ik wel wat aan wenkbrauwen fronsen met deze laatste aanwijzing. Want hier is nummer 3.

0: jas kreeg, een nieuw verfje. En dit was er ook zo eentje. Het hoorde dus vandaag bij het spel.
1: 3 voor 4.
0: Als derde aanwijzing. Maar eens even bellen met iemand die het goed geraden heeft. Dat waren er nog best veel. Hopelijk neemt u de telefoon nog even aan. Of zit hij ook wel onder de boardwalk? Gelukkig gaat het orkest nog even door, zou ik bijna zeggen. Maar Rob, waarom neem je de telefoon niet aan? Jammer. Eens kijken of we zo meteen nog iemand anders kunnen bereiken. Gaan we even terug naar vandaag de dag. Hier is Yves Berendsen.

0: En ik heb aan de telefoon inmiddels Henny Maas vanuit Soest. Ja, die heeft ook het goede antwoord doorgegeven. Henny, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je doet voor het eerst mee, hè, zei je?
1: Ja, dat klopt.
0: Toch maar een keer proberen.
1: Ja, ik heb het al vaak gehoord, maar ik dacht, laat ik het eens proberen.
0: Ja, nou, vandaag zat er een instinker in, hè? De drie aanwijzingen die ik net gaf voor het spelletje 3 voor 4. Heb jij die instinker ook ontdekt?
1: Ja, in de twee eerste nummers was het de titel. En in het derde nummer was het de uitvoerende.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Maar de eerste twee liedjes gingen een beetje over de lucht ingaan. Hè?
1: Vliegen.
0: Ja, ja, Learning to Fly en ja, Major ja. Tom. Voor Lekker Losgelust. En dan hadden we als laatste inderdaad. En dan moest je vooral op de uitvoerende letten. Nou, wat kwam eruit?
1: Tom.
0: Ja, dus Tom Petty, Major Tom en de Tom Tom Club. Dat was de laatste. Had je het liedje wel eens gehoord?
1: De laatste ben ik niet zo bekend. Ik ben wel een enorme fan van Tom Petty. Dus ik heb zijn cd's ook. En Major Tom, ja... Die Duitse versie vind ik ook een prachtig nummer.
0: Ja, nou, in ieder geval heb je het gewoon goed geraden. Tom was de rode draad deze ronde. Mag ik een cadeautje naar je sturen? Een shopper misschien? Of een puzzelboek? Of heb je liever een notitieboekje?
1: Wat was de keuze? Een shopper? Een
0: puzzelboek of een notitieboek?
1: Doe maar een shopper.
0: Een shopper, die ga ik naar je toe sturen. Ik wens je er veel plezier mee. Dank je voor het meedoen.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag. Dag.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
3: Great.
2: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n €100.000. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim €1,3 miljoen hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie van de ANWB met een paar opvallende files die hier worden gemeld. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, een half uur vertraging. En dan deze op de A12 richting Den Haag staat voor Nieuwebrug ook een lange file. Vertraging ongeveer een uur. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's en die file begint al bij de meren. 3 rijstroken zijn dicht en het is nog niet bekend hoe lang alles gaat duren. Dus houd daar rekening mee. De A27 dan van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Noorderloos een half uur. En ook op de 27, dat is naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, daar ongeveer 10 minuten. Ook onderweg zometeen Spargo.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen?
3: Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
15: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
16: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
18: Heijn. Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
19: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis of vanaf 61 euro.
18: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
20: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
21: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Fargo. 16 september is het vandaag. En die 16 gebruiken we ook vooral even als leeftijd. Voor de een is het lang, voor de ander wat minder lang geleden. Maar weet je nog welke muziekfavoriet was bij jou toen je 16 was? Dat vergeet je eigenlijk nooit meer. En die leeftijd die spreekt ook heel veel tot de verbeelding in de muziek. Hè? Er is vaak over gezongen. She was only 16. Zelfs Sam Cooke deed het. En ook een beetje in die tijd Boudewijn de Groot.

0: was, ben je nu een oudere jongere, zeggen ze dan. Nou, laat maar even horen welke plaat bij jou favoriet was en nog steeds is na al die jaren. In onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.
1: Goedemiddag,

0: Desmond Archer, hey, deze zangeres hebben we niet zo heel veel meer van vernomen nadien. Maar ze liet wel een mooi liedje achter. Sleeping Satellite heet het. Nou, het is geen satellietverbinding, gewoon netjes via de telefoonlijn. Ofschoon dat soms wel zo klinkt, hè. Wel die digitale techniek. Maar volgens mij is de verbinding met Rob de Boer wel goed. Goedemiddag, Rob.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: We probeerden je al voor 4 even te bellen voor het spelletje. Dat lukte toen niet, maar ik heb je nu alsnog te pakken.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat is elektronica, hè?
0: Ja, ik zei het al. Ja. We hebben niet altijd goede verbindingen, maar nu ben je luid en duidelijk te horen.
1: Ik heb de telefoon even uitgezet en weer aan en toen was het probleem opgelost.
0: Ah, want hij ging hier wel over en bij jou hoorde je hem niet. Zo was het, toch?
1: Nee, ja, precies, ja, wat je zegt.
0: Mysterieuze zaken zijn het altijd. Maar Rob, dan gaan we het dan maar even hebben over toen je 16 was. Je woont overigens in Jorwert. Dat ligt helemaal in Friesland, hè?
1: Ja, dat ligt tussen Leeuwarden en Sneek.
0: Dat hoor ik ook wel een beetje aan je stem.
1: Ja, wel, hè? Dat zeggen ze wel meer.
0: Maar door de week ben je hier in de regio.
1: Ja, dat klopt. En ik ben altijd een trouwe fan van jullie, al zolang als ik hier werk eigenlijk.
0: Je werkt in Zeist, hè? Hoe lang werk je hier al?
1: In december wordt het 10 jaar.
0: Zo. En zonder het bedrijf te noemen, wat voor werk doe je?
1: Ik ben bodemonderzoeker.
0: Breed begrip, hè? Ja, wat hou je dan zo op?
1: Ja, ik neem grondmonsters en ik plaats pijlbuizen voor het grondwater. En af en toe doe ik een bodemsanering.
0: Oh ja.
1: En ik onderzoek hopen grond voor aannemers.
0: Die grond is best wel droog, hè, deze zomer.
1: Ja, man, hou op.
0: Heb jij natuurlijk van dichtbij allemaal gezien.
1: Zeker. Ja, als die grond heel droog is, dan wordt het lastig boren, hoor.
0: Ja, precies. Dus het is extra hard werken voor jou, zeg maar, nu.
1: Nou ja, het wordt langzaam maar zeker beter. Ik kan het al merken.
0: Ja, ik zei net ook al even, de hemel kwam hier net naar beneden. Dus het regent nu weer een beetje. Dat is wel goed, hè?
1: Ja, ik vind van wel. Ik heb ook een moestuin en die is ook gort en gort droog. Dus dat mag ook wel een keer.
0: Is dat ook iets wat je vroeger altijd graag wilde worden, dat werk?
1: Nou, eigenlijk had ik er nooit aan gedacht dat ik het ooit zou gaan doen. Ik ben altijd ik heb op een medisch laboratorium gewerkt.
0: Ja.
1: In Leeuwarden. En dat heb ik 30 jaar gedaan. En toen gingen ze op een gegeven moment reorganiseren. En toen paste ik daar niet meer echt bij. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik wil wel een hele nieuwe uitdaging gaan doen. Dus ik ben toen milieukunde gaan studeren.
0: Je hebt je omgeschoold. Ja.
1: Ja, ik denk ik ga het gewoon doen. Ik ben 4 jaar naar de hogeschool gegaan en ik heb het met gemak gehaald.
0: Zo zie je maar weer, hè? Het kan dus wel gewoon.
1: Zeker weten.
0: Een heel nieuw leven beginnen als je wat ouder bent.
1: Zeker weten, geen enkel probleem.
0: Nou, wij zoeken vandaag tot op de bodem ook uit wat je favoriete muziek was toen je 16 was. En dan zitten we bij jou een beetje zo in de tweede helft van de jaren 70, hè?
1: Ja, klopt, 77, 78.
0: Ja, en
1: in de buurt.
0: De punkmuziek was favoriet bij jou.
1: Dat kwam op een gegeven moment opzet. En het had wel wat, vond ik. Ik vond het helemaal geweldig.
0: Het was vernieuwend. Het was een stoere muziek ook, hè?
1: Stoer, stevig. Dat ritme wat erin zat, dat vond ik ook zo mooi.
0: En had je ook zo'n veiligheidsbelt dan in je...
1: Nee. Ik vond de muziek leuk, maar voor de rest... ik kleedde me er niet echt naar. En ik ging ook gewoon normaal naar de kapper.
0: Oké. Ja, en Blondie was dan wel favoriet, hè, meteen ook?
1: Ja, dat is ook uit die tijd. Dat kwam toen op.
0: Ja.
1: Het is altijd al een favoriete band van mij geweest.
0: Het is nog een beetje bescheiden punk als je het zo hoort achteraf, hè? Maar het valt wel onder die categorie.
1: Ja, sommige mensen die vinden dat geen punk. Maar ja, eigenlijk is dat het wel.
0: Ja. Nou, ik ga hem daar speciaal voor jou, Rob. En moet je nog lang werken vanmiddag?
1: Nou, ik sta hier momenteel in de loods, Monsters de 7. Ik denk dat ik om 1:55 klaar ben. En dan ik denk nog een half uurtje en dan zit het er voor mij op.
0: Goed, nou, de komende 2 minuten even genieten dan tussen de bedrijven door van hun grote succes, Denis, oké?
1: Zal ik doen. Bedankt, Edwin.
0: Dag ook.

0: En wijze lessen die we nog even zo meepikten de afgelopen minuten. Hier met Bluff en Dichterbij dan ooit. En zo meteen horen we van Albert Hammond. Ik ga deze draaien, die komt uit de jaren 70. So I gave her up for music and a free electric band. En ook Casper is er zo meteen weer met het regionieuws. In Kanaleiland kunnen kinderen volgend jaar gratis naar de voorschool. Dat en meer hoor je zo. En ook nog eventjes naar onze tv-collega's.
1: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van horlogedieven die toesloegen in Zeist. Een man werd op klaarlichte dag op straat beroofd van zijn horloge. Een gezin uit Utrecht zit in zak en as, want hun dure bakfiets is gestolen. De fiets kostte zo'n 5000 euro, geen kat op is. We laten de dief zien. En in Woerden is een oudere dame op straat mishandeld. Ze fietste aan de verkeerde kant. Een man werd zo kwaad dat hij haar omver duwde. En ze brak daarbij haar schouder. Wie is die man? Dat is de vraag.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je daar helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Het regionieuws van 4:30 met Casper Kooi.
8: Goedemiddag. De spoorsabotage van gisteren was vakkundig voorbereid. Dat zeggen een spooraannemer in Utrecht en de spoorwegbeheerder. De daders wisten precies waar ze moesten zijn. Er lagen onder meer buizen op het spoor, daardoor lag het treinverkeer stil. Hoort de minister van Justitie.
9: Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit gecoördineerde acties waren. Het komt niet uit of the blue op 35 locaties terecht. Nou, dat we het over sabotage hebben, dat is wel duidelijk.
8: Hij verwacht dat de daders worden gevonden. In onze app lees je dat mogelijk boeren achter de actie zitten.
9: Nou ja, dat is een van de scenario's die natuurlijk rondgaan, maar ja, daar kan ik nog niet op vooruit lopen.
8: In Bunschoten zijn vanochtend meerdere PVC-buizen op de weg beland. Dat gebeurde op de kruising van de Amersfoortseweg en de Bisschopweg. Mogelijk is er iemand die onderweg verloren. Sommige automobilisten konden de buizen niet ontwijken en reden eroverheen. Intussen heeft de provincie de boel opgeruimd. Utrechtse kinderen kunnen vanaf volgend jaar met 2 jaar naar de voorschool. In Kanaleiland wordt die gratis. In Overvecht is dat al zo. Moet de overstap naar de basisschool makkelijker maken. Niet alle voorscholen zijn volgend jaar klaar. Sommige moeten nog worden aangepast. Volgende maand dan kunnen ouders kennis maken met de zogenoemde voorschool. Xander Waard van SCHC in Bilthoven kan hockeyster van het jaar worden. Ze neemt het op tegen een Argentijnse en een Belgische. De 30-jarige De Waard kwam op het WK voor het laatst in actie voor Oranje in de verloren finale tegen Argentinië. Ze werd al 2 keer eerder hockeyster van het jaar. En jong FC Utrecht kan per direct beschikken over Thomas Reinders. De 22-jarige verdediger komt transfervrij over. Zijn contract bij VVV Venlo die liep vorig seizoen af. Krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
0: Dankjewel Casper, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Ja, de spits is volop aan de gang. En in onze regio, maar ook in Zuid-Holland, daar staan op dit moment de meeste files. We beginnen even met de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen. Die vertraging is ongeveer 10 minuten. Dan de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Culemborg, daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht en daar is de vertraging nu 20 minuten. En dan gaan we naar de A12, dat is vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar staat voor Nieuwebrug ook een lange file. De vertraging is daar meer dan een uur. Ongeluk met meerdere auto's. Die file begint al bij de meren. Drie rijstroken zijn dicht. En ja, dat kan dus nog wel even gaan duren allemaal, die bergingswerkzaamheden daar. De A27 dan van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Ook flink, bijna een half uur vertraging daar. Richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Die is meer dan 10 minuten. En ook deze nog lang van Utrecht naar Zwolle. Dat is de A28 tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Ongeluk daar, de weg is daar ook wel weer vrij nu, maar nog altijd 3 kwartier vertraging. En ook op de provinciale wegen moet je rekening houden met veel oponthoud. Zoals bijvoorbeeld deze, de N233, van Veenendaal naar Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren staat hier ruim een half uur.
5: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Elke dag dus een vraag over onze zender. Gisteren was dat bijvoorbeeld de vraag over de Duitse dag die we altijd hebben in januari met de Duitse 30. En de vraag was dus welke stond er nummer 1? Had je antwoord C moeten geven, Peter Maffay met Doe. Nou, en vandaag gaat de vraag over ons ochtendprogramma Utrecht is wakker met Bob, Anne en Robert-Jan. En de vraag is dan, op welk tijdstip wordt het uitgezonden? Is dat A, elke dag tussen 6 en 9? Elke dag tussen 7 en 10? Of elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 8? En ook hier is A, B of C al voldoende. Kun je nog even snel appen, je kan nog meedoen. Of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. En straks na 6, dan gaat Aart iemand terugbellen die het goede antwoord heeft gegeven. En zometeen komt hij ook even vertellen wat er nog meer gaat gebeuren straks na 5.
19: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: vraagforum.
1: Wel ja. Ja,
0: toch?
1: Ja hoor. En misschien beantwoord ik hem ook nog wel.
0: Wie weet.
1: We gaan het beleven. We gooien je bij Jos de studio in. Dat wordt natuurlijk happy chaos.
0: Dat denk ik ook. Ja. En bij mij in de 60's misschien nog eventjes gezellig meezingen.
1: Ja.
0: Met liedjes van toen. Nou,
1: hartstikke leuk.
0: Leuk als je meedoet met onze actie. De vraag van vandaag, die komt straks nog een keertje, als je hem gemist hebt, om 5:30.
1: Ja.
0: Wat ga jij verder nog doen?
1: Verder hebben we het over die sabotages aan het spoor. Dat was natuurlijk gisteren op Prinsjesdag op dik 30 plekken in Nederland. Later natuurlijk ook die brandende hooibalen langs de weg. Is daar nou een verband tussen? Zijn dat boerenacties?
0: Je liet een filmpje zien aan mij gisteren, want jij was daar in de buurt. Dat was echt dichte tot zeer dichte mist.
1: Ja, op de A2 reed ik toen die hooibalen daar in de brand gingen. Ja, je zag geen hand voor ogen. Dat is eigenlijk best
0: gevaarlijk.
1: Ja, was best gevaarlijk. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis, die heeft dat allemaal voor ons uitgezocht en die komt daar zo meteen meer over vertellen. Ook wat de politie nou onderneemt om die daders te achterhalen. Daar gaat het over. Vanochtend een gesprek over een nieuwe chimpansee in Dierenpark Amersfoort. Toegevoegd aan de groep. Dat is altijd wel spannend. En toen dacht ik, ja, dierentuinen, ik ging er vroeger best graag naartoe. Stond ik vaak heel lang bij de pinguïns te kijken, om een of andere gekke reden.
0: Ik zei al tegen Connie, ik was altijd in het reptielenhuis. Als ik daar dan een keertje was als kind. En even kijken hoe de krokodilletjes het deden.
1: Ja, ook leuk.
0: Ja.
1: Dus zo heeft iedereen zijn favorieten in de dierentuin. Dus ik ben benieuwd, waar ga jij nou als eerste naartoe? Of ging je als eerste naartoe, als je nu niet meer gaat, in de dierentuin? Welke dieren vind je leuk om naar te kijken? Kunnen we daar straks eventjes over kletsen? Dus stuur me daar even een berichtje over.
0: Eetje dierendag zometeen. Het komt er ook alweer aan, hè? 4 oktober.
1: Maar... Ja. We beginnen gewoon vroeg met dierendag.
0: Precies. Zometeen dus allemaal bij Aard. Tot zo.
1: Yo.
0: Dit is Alex Warren ondertussen.

Aretha Franklin was dat. Muziek van toen je 16 was, dat is dus een beetje de vraag die we ook op Facebook hebben gesteld. Leuk, ook daar weer heel veel verschillende en uiteenlopende muzikale verrassingen die ik voorbij zag komen. Antonia Hamming bijvoorbeeld, die was in 1968 16. Otis Redding kwam je mee met Sitting on the Dock of the Bay, mooi. Hotel California zag ik ook voorbij komen. José, 1977. Ook alweer eventjes geleden dat je 16 was, maar nog steeds een geweldig nummer. Voor Rivka was dat A Wider Shade of Pale, dus nog wat langer. En nog wat verder terug in de tijd van Procol Harum. En dan zag ik ook bij Ruud nog een mooie hoes ook van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Die ga ik zondag draaien, kan ik nu alvast zeggen. Het Gouden Weekend, dus dan komt hij voorbij, Ruud. Zondagavond, even na 5 gaan we daarmee beginnen. En deze, die is nog van Ines. Heel veel Cliff Richard en Albert, die zegt... toen ik 16 was in 1970, heel veel van de Rolling Stones. En Remco, die kwam met een hele pittige, ik laat een stukje van horen. Dat hoort dan helemaal bij de jaren 80. 1985, zegt hij. Toen was jij dus 16. Killing Joke en Love Like Blood. Dankjewel voor je reactie. En dan ga ik ook nog eventjes eentje helemaal laten horen. En die reactie is van Marianne in the Air. 1980 was jij 16. Je danste op Funky Town. En ook op deze van Chic. Deze muziek. Die doe ik speciaal voor jou, Marianne. My Forbidden Lover. Leuk dat je even reageert. En een hele fijne avond, hè.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
11: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goedemiddag. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio, die weet Casper. Hallo.
13: Goedemiddag. Zaterdag kan er verkeershinder zijn rond Utrecht door een actie van milieuactivisten op de A12. Demonstreren is verboden op de snelweg, maar de gemeente adviseert wel om alleen de auto te pakken als dat echt nodig is. Door het Westnijlvirus worden steeds meer paarden ook ziek in de regio Utrecht. Besmette muggen die verspreiden de ziekte en er zijn er gevallen in Montfoort, Oudewater en Linschoten. En in Zeist heeft een jonge nepagent 4 ouderen opgelicht voor bijna €10.000. De politie die toont nu geblurde beelden omdat de verdachte mogelijk minderjarig is.
12: is druk op de weg. Ongelukken zorgen voor veel vertraging. Je krijgt de files vanaf een kwartier op onthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. Daar is de linker rijstrook dicht. Op onthoud zo'n 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden. 25 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. Een uur op onthoud, ook daar een ongeluk. En bergingswerkzaamheden zorgen ervoor dat er maar één rijstrook open is. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn een half uur. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 10. En de laatste A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 20 minuten op onthoud. Zometeen de Spinners en Peter Gabriel.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
18: Albert Heijn. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
20: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: het zijn de Spinners op je radio. Working my way back to you. Je luistert naar Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze woensdag 16 september 2026. De dag dat burgemeester Dijksma van Utrecht alarm slaat over het grote aantal verslaafde en verwarde buitenslapers in de stad. Ook de dag dat blijkt dat het Westnijlvirus steeds meer paarden treft. En de dag dat de politie alles op alles zet om de daders van de sabotages op het spoor te pakken. Zometeen onze verslaggever daarover. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1942 komt sportcommentator Theo Reitsma ter wereld. Hij verslaat vanaf 1969 voor NOS Studio Sport atletiek, honkbal, boksen en natuurlijk voetbal.
2: Rentenbrink tegen de paal! Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd.
3: Rentenbrink, paal. He, daar zat het gevoel in.
0: Ja, die bal op de paal was natuurlijk de verloren WK-finale van 1978. Terug naar vandaag. Bij Dierenpark Amersfoort is een nieuwe chimpansee geïntroduceerd bij de groep. En toen dacht ik, heb jij nou een dier waar je sowieso naartoe gaat als je naar de dierentuin gaat? Ja, er zijn mensen die rustig een uur naar de pinguïns kunnen kijken. Anderen kijken naar de stokstaartjes. Grote roofdieren, leeuwen of tijgers. Wat is jouw favoriete dier in de dierentuin? Laat het maar even weten en stuur me een bericht. En dat kan via de RTV Utrecht app.

0: Peter Gabriel en de Salisbury Hill. Radio M Utrecht. Het is 16:15. Sabotage op het spoor en brandende hooibalen langs snelwegen. Waren dat allemaal acties van boeren? Ja, bepaalde bronnen in agrarische kringen zeggen van wel, tegen onder meer de NOS. Officiële onderzoek loopt nog, maar wie die daders ook zijn, ze riskeren hoge straffen. Verslaggever Matthijs Nieuwhuis, die zet de boel op een rij.
1: Al vroeg in de ochtend ziet ProRail een grote storing ontstaan. Vooral in het oosten en midden van het land kunnen geen treinen rijden. Al snel wordt duidelijk wat de oorzaak is. Grote buizen op het spoor, zoals hier in Veenendaal, zorgen ervoor dat de seinen op rood blijven staan.
2: Waarbij we ook kunnen zien dat dat echt door mensen is gedaan, waardoor we ook daadwerkelijk kunnen spreken over sabotage.
1: Dat gebeurde in onze regio ook, in Veenendaal, Overberg en Oudewater. En ook konden er urenlang geen treinen rijden tussen Amersfoort en Deventer. En dan een paar uur later, een grote rookwolk boven de A2 bij Breukelen. Boze boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet en hebben op meerdere plekken in Nederland hooibalen in brand gestoken. De NOS zegt op basis van appgroepen tussen boeren aanwijzingen te hebben dat zij ook achter de sabotages op het spoor zitten.
0: Ja, verslaggever Matthijs Nieuwhuis nu hier in de studio. Ja, op heel veel plekken dus die sabotageacties. Het leek relatief eenvoudig te gaan. Is er daarmee een grote kans dat dat nog een keer gebeurt?
3: Die angst die was er gisteren. Was die angst er wel. Sterker nog, om 10:00 in de avond werden er in Overijssel nog buizen van het spoor gehaald. Nou, uiteindelijk heeft ProRail extra surveillances gedaan en extra cameratoezicht. En in de nacht en ook vanochtend is er niks gevonden. Ook geen sabotages meer. Maar goed, dat maakt de teller in totaal dus wel op 35 plekken door heel het land. Waarvan dus 3 in onze regio.
0: Ja, en de vraag is dus inderdaad, wie zitten daarachter? Er zijn media die zeggen, nou, dat zijn de boeren. Hoe zit dat? Weet je daar meer van? Ja,
3: de actie is niet opgeëist. Dus er is geen actiegroep die zegt, nou, dat waren wij. En ook een rondje langs verschillende actiegroepen zeggen ze ook allemaal, nou, wij weten van niks. Maar de NOS die zegt dus aanwijzingen te hebben dat er boeren achter zitten. Omdat de plannen in verschillende lokale chatgroepen zouden zijn besproken. En dat zijn dan plannen over hoe je het spoor zou saboteren. Maar de politie die zei daar gisteren in ieder geval nog geen concrete aanwijzingen over te hebben.
4: Een aantal appgroepen mogen wij niet, kunnen wij niet meekijken. Dit soort informatie is ook natuurlijk met een heel landelijk net moeilijk voor te bereiden. Dus wij hebben niet rekening gehouden met deze specifieke acties. We hebben wel rekening gehouden met acties in zijn algemeenheid.
3: Ja, ProRail die heeft dus wel ook heel veel camerabeelden. Maar die camera's die staan eigenlijk vooral bij spoorwegovergangen. En die sabotages die zijn nou eenmaal niet vlakbij spoorwegovergangen gebeurd. Dus de topvrouw die zei ook van, nou, we leveren alle camerabeelden aan de politie. Maar de kans dat daar de sabotages op staan, die is dan misschien niet zo heel erg groot. Toch heeft justitieminister Van Wil vertrouwen dat de daders toch zullen worden opgespoord.
5: Er zijn andere manieren om hier achter te komen. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak, het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken. We komen hier achter. En dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
3: Ja, de politie en het OM doen dus onderzoek. En ook de AIVD is daarbij betrokken. Het feit dat de AIVD erbij betrokken is, wil ook wel zeggen hoe serieus de opsporingsdiensten dit nemen. En als er dan daders worden gevonden, dan hangen er wel forse straffen boven het hoofd. Want het opzettelijk veroorzaken van gevaarlijke situaties op het spoor, daarvoor hangen celstraffen van zo'n 15 jaar boven je hoofd.
0: Matthijs, dank je wel.
3: Alsjeblieft.

Dierenpark Amersfoort heeft er een nieuwe chimpansee bij. Ben jij iemand die zegt, ja, ik loop altijd gelijk naar het apenverblijf in de dierentuin? Of ben je meer van, zoals ik, de pinguïns? Leuk om te zien. Wat is jouw favoriete dier in de dierentuin? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Ineke stuurt een foto van een hele grote gorilla. En ze schrijft, hoi Aard, hier ga ik als eerste naartoe in de dierentuin. Geweldig, die gorilla's. Prachtige dieren. Ja, wat is jouw favoriet in de dierentuin? Laat het weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen het regionieuws met Casper en moet je zaterdag de weg op? Blijf dan helemaal luisteren.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Hey, Remol!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Half zes, het regionieuws met Casper.
11: Goedemiddag. In en rond Utrecht kan zaterdag verkeershinder zijn. Dat komt door een actie van milieuactivisten op de A12. Demonstreren op de snelweg is verboden en strafbaar. Toch krijgen weggebruikers van de gemeente het advies om alleen de auto te pakken als dat nodig is. Die ziet actievoerders liever trouwens naar het Domplein gaan. Door het West-Nijl-virus kunnen niet alleen mensen ziek worden, ook steeds meer paarden die hebben er kennelijk last van. De ziekte wordt overgebracht door besmette muggen. Er zijn al zieke paarden in Montfoort, Oudewater en Linschoten, zegt deze paardenarts.
12: Paarden zijn dan weer net wat gevoeliger dan mensen. Dus degene die ziek worden, nou, daar zien we een groter aandeel van wat neurologische klachten ontwikkelt dan bij de mens. In delen van het land waar we het eerder nooit gezien hebben, daar begint het nu ook te komen. En dat gaat dus een langzame olievlek breidt als zich uit.
11: Paarden kunnen een prikje krijgen tegen het virus. In Zeist heeft een jonge nepagent 4 oudere inwoners opgelicht. Hij nam sieraden en bankpassen mee en maakte bijna 10.000 euro buit. De politie toont hem eerst geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Als hij zich niet binnen een week meldt, dan komen herkenbare foto's naar buiten. En Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. Sommige kaarten kunnen wel wat waard zijn, zegt deze verkoper. En die komt er nu aan.
13: Er zitten 30 verschillende Pikachu's in. En natuurlijk de kans op die grote knallen ertussen. Dat is de Mew. Ik zag de Mew vanochtend voor 2500 euro voorbij komen.
11: Kerching. In Utrecht Overvecht was de rij zeker 50 meter lang en was binnen een uur alles uitverkocht. Speelgoedwinkels die nog kaarten hebben verwachten snel door die voorraad heen te zijn. Meer hierover op rtvutrecht.nl en onze app. Krijgen nog het weer vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net als vandaag een graad of 18.
0: Ja, grote problemen met een enorme vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug. De file door een ongeluk is 22 kilometer. Het oponthoud ruim 2 uur. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oudrijn, 20 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 25. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 10. Dan nog een melding vanaf de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oudrijn en afrit Geldermalsen. Wegwerkzaamheden daar en dat levert je een half uur extra reistijd op.
14: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
15: Voordeelhaartjes.nl. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeelhaartjes.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
20: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
22: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
23: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
22: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
24: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, daar hebben wij heel veel zin in. En jullie ook, zie ik uit de enorme hoeveelheid reacties op onze dagvraag. Ik ga me nog een keertje stellen en om 7:15 dan gaat die prijs eruit. Je denkt dus nog mee. Met ons ochtendprogramma Utrecht is wakker, gepresenteerd door Bob en Anne en natuurlijk altijd Robert-Jan op locatie, begint je dag altijd goed. Wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Is dat A, elke werkdag van 6 tot 9 uur 's ochtends? B, elke werkdag van 7 uur tot 10 uur 's ochtends? Of C, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8 uur 's ochtends. Laat het even weten en stuur me een berichtje met jouw antwoord. Dat kan via de RTV Utrecht-app. Komt het hier allemaal binnen, ga je in de hoge hoed. En je kan ook mailen. En dat kan dan naar studio@rtvutrecht.nl. Doe het snel en dan ding je mee.
26: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Picture of You van Boyzone. Ja, bij Dierenpark Amersfoort hebben ze een nieuwe chimpansee. En die hebben ze bij de groep gelaten. Dat gaat heel zorgvuldig. Het is gelukt. En toen dacht ik, heb jij nou een dier waar je gelijk naartoe rent als je in de dierentuin bent of was? Hallo Gerda.
1: Ja, goedemiddag Aart.
0: Heb jij een favoriet?
1: Echt een favoriet niet, maar ik vind de pingwings wel heel grappig, moet ik zeggen.
0: Ja. Wat is dat nou toch met die pingwings? Want ik heb dat ook, hoor.
1: Ja, je hebt ook heel veel soorten, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik dan ook pas sinds een paar jaar. Maar ik weet wel, ik heb zo'n beetje alle dierentuinen wel gehad in Nederland.
0: Oh.
1: En ik weet niet meer welke dierentuin is, maar daar hebben ze verschillende soorten. En als ik ze dan zo zie waggelen, dan moet ik altijd aan dat nummer van André van Duin denken. Van ik krijg gelijk een melodietje in mijn hoofd. Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Omdat ze waggelen zo grappig.
1: Ja.
0: Jij hebt natuurlijk best wel grote, hè? De keizerpinguïn, koningspinguïn.
1: Oh, nou ga je me overhoren, ja. En ja, ook verschillende kleuren. En, maar het is niet zo dat als ik in een dierentuin loop, dat ik er meteen naartoe loop. Ik ga wel volgens de route plannen.
0: Okay.
1: Ik ben enigszins van de logica, want anders ga ik helemaal verdwalen. Dat okay, dan wel.
0: Ja, maar als je bij de pinguïns uitkomt, dan is het bingo.
1: Ja, dan is het bingo, ja.
0: Oké. Okay. Gerda, ja, dankjewel. Fijne avond daar in Wijk bij Nieuwsteden. Hoi, hoi, hoi.
1: Dag.
0: Hallo, Rudolf.
2: Ja?
0: Ja, goeiedag. Je hebt in de apenhul ooit een hele bijzondere ervaring gehad, schrijf je.
2: Ja, dat klopt. Daar is jaren geleden is een van de gorilla's verdronken. En nou ja, zijn maatje was nogal aan het treuren. Wij waren er ja, een paar dagen, een week later. En die was nog steeds aan het treuren. En die zonderde zich wat af van de groep. Zo ook in het binnenverblijf in plaats van buiten. En ik weet niet of het er hij of zij was. Dat weet ik niet meer. Maar die ging in de binnenkant tegen de ruit aan zitten. En echt zitten treuren, dat kon je zien.
0: Ja.
2: Maar ik ben aan de buitenkant tegen de ruit aan gaan zitten. En toen ging hij met de binnenkant van zijn hand open tegen de ruit aan. En ik deed precies hetzelfde met mijn kant aan de buitenkant. En we hebben 10, 15 minuten, misschien wel 20 zo gezeten. En ik kon gewoon voelen dat het troost gaf.
0: Echt?
2: Ja.
0: Dat is wel bijzonder.

0: minuten. En keek je elkaar dan ook aan?
1: Nee, niet echt. Hij keek een beetje voor zich uit en ik keek half die kant op. Maar we zaten in precies dezelfde houding. De handen dan ja, niet echt tegen elkaar aan, maar wel op dezelfde plek op het glas.
0: Ja.
1: En ja, blijkbaar voelde hij dezelfde verbinding als dat ik voelde.
0: Ja. Mooi verhaal. Dan heb je dus dit dier troost kunnen geven, Rudolf?
1: Ja. Ja.
0: Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
1: Ja, hetzelfde.
0: Femi Otter, hallo.
2: Hallo?
0: Ja.
2: Hallo Aart.
0: Zeg het maar, want ik heb jouw antwoord gelezen. Wat is nou jouw favoriete leukste dier?
2: Wat zou mijn favoriete diertjes nou zijn?
0: Nou, Femi Otter, zeg het eens.
2: De ottertjes. Ja, die zijn zo leuk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Had je ze ook leuk gevonden als jij niet Femi Otter heette?
2: Jazeker wel.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: En wat maakt ze zo leuk?
2: Ze zijn zo lekker speels.
0: Ja.
2: Ze zijn zo aan het... altijd heel energiek en ze zijn altijd lekker aan het spelen. Ze hadden een balletje en daar waren ze mee aan het spelen en... Heel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan helpt het dat jij Femi Otter heet.
2: Ja.
0: En wanneer ben je voor het laatst in de dierentuin geweest?
2: Oh, dat weet ik niet meer, maar dat is alweer een tijd geleden.
0: Hoogste tijd om weer eens te gaan.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dat zal er voorlopig niet van komen.
0: Oké. Okay. Femi, dankjewel hè.
2: Mag ik iemand de groeten doen?
0: Ja, je hebt het nu al gevraagd.
2: Oké.
0: Okay. Henk Otter?
2: Ik zou mijn zeer gewaardeerde collega Corrie Pieper even de groeten willen doen.
0: Corrie Pieper?
2: Corrie Pieper, omdat zij mij er altijd op attendeert als ze mij gehoord heeft op de radio, want ze luistert altijd.
0: Nou, dan krijg je binnenkort wel weer een berichtje van Corrie.
2: Ja, precies. Dat zou best eens kunnen. Ik zie je morgen.
0: Oké. Okay. Dag Femi.
2: Oké, bedankt Aart.
0: Jo, doeg.
2: Doeg.

0: Nazareth. Love Hurts, Radio M Utrecht. Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Het weer van vandaag. Wat valt erover te vertellen?
1: Nou, heel veel, denk ik. Want van minuut tot minuut verandert het. Hè. We hebben blauwe luchten gezien, we hebben de zon gezien. We hebben stevig opbollende wolken gezien, dreigende wolkenluchten. En soms viel het echt met bakken uit de hemel. Dus ja, van alles wat. En het meest opvallende was natuurlijk die temperatuur ten opzichte van gisteren. Want gisteren werd het nog zomers warm in onze provincie, 25 graden. Ja, en met wind vanaf de Noordzee en met dit soort buien zijn we niet boven die 20 graden uitgekomen. Dus wat dat betreft is het echt wel eventjes andere koek. 19,4 is het uiteindelijk geworden in de beeld. Maar ja, dat tussen de buien door.
0: Ja, nou dan vooruitkijken naar de avond, de nacht en donderdag.
1: Er zitten nog een paar buien aan te komen, maar langzaamaan wordt het steeds minder. Dus in de loop van de avond en nacht dan wordt het op de meeste plaatsen wel droog. De wind gaat afnemen en de temperatuur gaat dalen naar een graadje of 11. En morgen wordt het ook niet echt warm hoor, 18 graden. En ik denk dat we de zon niet of nauwelijks te zien gaan krijgen. Misschien in de hele vroege ochtend, maar daarna smeert het gewoon dicht. Kan al een enkel buitje vallen, maar het wachten is op een flink regengebied wat in de loop van de middag na de lunch vanuit het westen gaat binnenkomen. En daar zijn we dan wel eventjes mee bezig. Dus wat dat betreft worden de regenmeters goed gevuld morgen. Maar dat is vooral dus in de middag bij een stevige zuidwestenwind.
0: Oké, dankjewel voor nu. En over een uurtje dan gaan we ook eens naar het weekend weer kijken. Dankjewel.
1: Gaan we doen. Doei.

Münchener Freiheit. Radio M Utrecht. Zometeen Sagarko Broeren van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Ja, wij zoeken weer mensen. Onder andere iemand die een oudere vrouw van haar fiets duwde. Ze brak haar schouder. En een dementerende vrouw is opgelicht. En stelen van elektrische bakfietsen, dat is hot. Praten we straks over. Verder muziek van Billy Preston en Syreeta, James Blunt. En dit is Marco.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond, dit is Radio M Utrecht, de hoofdpunten van het nieuws. Kasper.
6: Goedenavond. Zaterdag kan er verkeershinder zijn rond Utrecht door acties van milieuactivisten op de A12. Demonstreren op de snelweg is verboden, maar de gemeente adviseert mensen alleen de auto te pakken als dat echt nodig is. Utrechtse kinderen kunnen vanaf volgend jaar naar de voorschool. In Kanaleneiland wordt die gratis. En Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Pokémon bestaat 30 jaar en in Overvecht was alles binnen een uurtje weg.
5: Heb jij het ooit gedaan, Pokémon?
6: Nee, het is van na mijn tijd.
5: Ja.
6: Ja. Maar mijn kinderen wel. En die waren ook helemaal weg van dat Pokémon spelletje op je telefoon. Dat je moet lopen en dan balletjes verzamelen.
5: Ja, ja, ja.
6: Onderweg beestjes
5: aanvallen. Kom je overal kinderen tegen? Want hier moet er één zitten.
6: Een Pokéstop, dat soort dingen. Ja,
5: hoop gaan doen. Oké, de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Een kwartier oponthoud daar vanwege wegwerkzaamheden. De file op de A12 neemt snel in lengte af, gelukkig. Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden nog 15 kilometer. Het oponthoud nu 40 minuten. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lexmond. Een half uur door een ongeluk. Linkerrijstrook daar is dicht. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Nog eens 10 minuten oponthoud. Zometeen Billy Preston en Sarita.
7: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
8: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
9: Lekker!
8: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
7: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
8: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl. Yes!
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
13: Albert Heijn. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Tot 7 uur ben ik bij je met veel meer lekkere muziek. Billy Ocean ga je horen. En een man die ooit zijn zus op eBay zette. Een veilingsite. Hij bood haar daar aan. Er reageerde iemand, die won die veiling. Ontmoette die zus van hem en later zijn ze getrouwd. Nou, wie dat is, wie zijn zus op eBay zette, je hoort het zo meteen. Verder ga ik praten met Sagarka Broeren van bureau Hengeveld. Gaan een aantal misdrijven in de provincie met je doornemen. Natuurlijk in de hoop dat die zaken worden opgelost. Een oudere dame die van haar fiets is geduwd in Woerden, ernstig gewond geraakt. Het stelen van elektrische bakfietsen, daar gaat het over. Ja, en hij gaat eruit, hè. Voor de derde dag op rij gaat hij eruit. De rondleiding hier bij Radio M Utrecht. Ik ga om 6:30 nog één keer de dagvraag stellen. En dan rond 6:15 ga ik uit alle goede antwoorden er één trekken. Dan ga ik je bellen en dan moet je opnemen. Want als je niet opneemt, dan bel ik de volgende. Dus blijf bij die telefoon.

Hey Art, succes met je programma op Radio M Utrecht. Met elke dag Utrecht komt thuis, jochie. Maken we boys van, hè. En we blijven luisteren, hoor, tussen 5 en 7. Goeiedag.

0: James Blunt op Radio M Utrecht. Ja, hij zette dus ooit zijn zus op een veilingsite, eBay. En de man die veiling won, die ontmoette die zus. En ze zijn nog getrouwd ook. Schitterend toch, James Blunt, 1973. Het is 7:50. Ik ga eens praten met Sagarko Broeren, presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaan we een aantal zaken doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wij beginnen in Woerden, waar een oudere dame nogal lomp en hard van haar fiets wordt geduwd.
1: Nou, ongelooflijk. Ze valt zelfs zo hard dat ze haar schouder breekt. Nou, wat gebeurt er? Ze fietst over de Kruittorenweg in Woerden. En als je daar een beetje kent, dan weet je dat er aan beide kanten van de weg waar auto's mogen rijden een fietspad ligt. De ene voor de ene kant op, de andere voor de andere kant op. Nou, deze dame die fietst eigenlijk aan de verkeerde kant. En dan komt er een man aan en die dat haar duidelijk maakt. Die zet zijn fiets stil en die zegt dan tegen haar: je moet naar de andere kant toe, als je die kant op wil. Nou, wat doet hij? Hij wordt daar een beetje boos over. Hij is echt fel.
0: Ja.
1: En dan heeft die vrouw zoiets van: nou ja, het zal wel, ik fiets weer door. Maar dan duwt je haar omver. Nou, die dame is dus op leeftijd, 76. Ze komt hard op het asfalt terecht. Ja, en ze breekt dus haar schouder.
0: Ja.
1: Het is allemaal te zien op bewakingsbeeld trouwens.
0: Ja, hij staat erop, hè?
1: Hij staat er goed op. Moet te herkennen zijn.
0: Oké. Dan gaan we van Woerden naar Oud-Zuilen. Want we gaan het hebben over een trend eigenlijk. Het stelen van elektrische bakfietsen.
1: Ja, in de stad Utrecht zie je ze heel veel fietsen. Hè? Kinderen erin, een beetje boodschappen. Ze zijn hartstikke handig. En vorig jaar, de eerste helft van vorig jaar, werden er 103 diefstallen gemeld van bakfietsen. De eerste helft van dit jaar staat het op 188. Nou, dat is toch al best wel weer een stijging.
0: Ja.
1: Die dingen zijn trouwens hartstikke duur. Het begint bij €4.000, een elektrische bakfiets. We hebben gesproken met een fietsenmaker, die hebben we geïnterviewd. En dan hebben we gevraagd hoe je dat toch kunt voorkomen, dat je dure bakfiets wordt meegenomen door zo'n figuur. En dat is dus allemaal te zien in Bureau Hengeveld. En de dader van de diefstal in Oud-Zuilen staat goed op beeld. Hij heeft zich proberen te vermommen, maar als je hem herkent, als je hem kent moet ik zeggen, andersom, dan herken je hem ook.
0: Oké, kijken dus om deze man te herkennen, maar ook om tips en tricks van de fietsenmaker te krijgen.
1: Ja.
0: Kan je voorkomen dat jouw elektrische bakfiets gestolen wordt. Dan gaan we terug naar Woerden, waar een vrouw wordt opgelicht. Een dementerende dame. Wat is daar gebeurd?
1: Nou, zij wordt gebeld en krijgt te horen dat haar pinpas in een envelop moet, want er zijn problemen met haar bankrekening. Nou ja, deze dame is op leeftijd al wat dementerend. Ja, ze denkt van, dat zal wel kloppen, dus ik doe hem in een envelop. Dan komt er een vrouw aan de deur, een hele jonge vrouw, die neemt die pas in die envelop mee. En die gaat pinnen. Ze staat er heel erg goed op. Een waanzinnige kwaliteit bewakingscamera is dat. En ze moet toch echt wel te herkennen zijn.
0: Oké. Alle reden dus om te kijken naar Bureau Hengeveld.
1: Zeker.
0: Vanavond bij ons op televisie en natuurlijk op de site rtvutrecht.nl. En anders de RTV Utrecht app. Sagarko, dank je wel.
1: Joep.

Billy Ocean, Radio M Utrecht. Zometeen muziek van Miss Montreal en Queen. En het nieuws met Casper. In Kanaleiland kunnen kinderen volgend jaar gratis naar de voorschool. Daar gaat het over. En dit is Fairground Attraction.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Radio M Utrecht met het regionieuws van 6:30. Casper.
7: Goedenavond. In en rond Utrecht kan zaterdag verkeershinder zijn door een aangekondigde actie van milieuactivisten. Op de A12. Demonstreren op die A12 is verboden en strafbaar. Toch krijgen weggebruikers van de gemeente het advies alleen de auto te pakken als het nodig is. Die ziet actievoerders liever naar het Domplein gaan. Utrechtse kinderen kunnen vanaf volgend jaar met 2 jaar naar de voorschool. In Kanaleneiland wordt die gratis. In Overvecht is dat al zo. Het moet de overstap naar de basisschool makkelijker maken. Niet alle voorscholen zijn nog klaar voor volgend jaar. Sommige moeten nog worden aangepast. Volgende maand dan kunnen ouders kennis maken met de voorschool. In Bunschoten zijn vanochtend meerdere PVC-buizen op de weg beland. Dat gebeurde op de kruising van de Amersfoortseweg en de Bisschopweg. Mogelijk is iemand die onderweg verloren. Sommige automobilisten konden de buizen niet ontwijken en reden eroverheen. De provincie heeft het allemaal opgeruimd. Pokémon-fans stonden vanochtend vroeg in de rij voor speciale jubileumkaarten. Die werden op verschillende plekken verkocht omdat Pokémon 30 jaar bestaat. En niet alleen kinderen stonden daar voor de winkeldeur.
8: Ik ben gewoon een heel groot fan van Pokémon. Kijk, mijn kind die zit er natuurlijk ook bij. Weet je. Die is ook mee opgegroeid. Ik ben er zelf mee opgegroeid. En ja, weet je, we spelen nog steeds Pokémon games en verzamel dingen van Pokémon. Er horen ook kaarten bij.
7: In onze app lees je dat in Utrecht-Overvecht de rij zeker 50 meter lang was en dat binnen een uur alles was uitverkocht. En dan nog sportnieuws van Xander Waard van SCHC in Bilthoven kan hockeyster van het jaar worden. Ze neemt het op tegen een Argentijnse en een Belgische. De 30-jarige De Waard kwam op het WK voor het laatst in actie voor Oranje in de verloren finale tegen Argentinië. Ze werd al 2 keer eerder hockeyster van het jaar. Dan nog het weerbericht. Vanavond en vannacht vrijwel droog. Morgen meer bewolking, enkele buien en dan net zo warm als vandaag, zo'n 18 graden.
6: En zometeen kijk ik met weervrouw Margot Ribberink ook vast richting het weekend. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Culemborg. 10 minuten op onthoud vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen Kanaleneiland en Bodegraven. 25 minuten op onthoud. Er was daar een flink ongeluk. De weg is weer vrij. En dan de A27 tot slot Utrecht-Gorkum tussen Houten en Lexmond. 10 minuten op onthoud. Zometeen Queen en Miss Montreal.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
14: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
6: Ja, nog één kans om mee te doen met de rondleiding die je vandaag kan winnen. Over een minuutje of 10 dan wordt de winnaar bekend. Je kan dus nog meedingen. Moet je even heel snel antwoord geven op deze vraag. Met het ochtendprogramma Utrecht is wakker, gepresenteerd door Bob, Anne en Robert-Jan, begint je dag goed. Wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Is dat elke werkdag van 6 tot 9... 's ochtends, hè? Of is dat elke werkdag van 7 tot 10? Of is dat elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? Mail jouw antwoord naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje. En dat kan via de RTV Utrecht app. Doe het snel, dan ding je mee naar die mooie prijs.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Nationale Nieuwe. Per radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: is Montreal, onze nationale nieuwe groot. Hij gaat er weer uit. Radio
1: 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, en heel veel goede antwoorden weer. Ook een paar fouten op onze dagvraag over het ochtendprogramma Utrecht is wakker met Bob, Anne en Robert-Jan. Ja, van wanneer tot wanneer is dat te beluisteren? Uit al die inzendingen heb ik weer iemand getrokken. En daar hoort een telefoonnummer bij. En die ga ik nu bellen. En als je opneemt, dan ga je hier rondlopen. Mag je de studio in?

0: Siska.
1: Hallo Siska.
0: Ja.
1: Dit is de radio.
0: Nee. Ik zie het, ja.
1: Dat is toch hartstikke leuk. Met Aard van Radio M Utrecht.
0: Ja, ja, we zitten hier. Oh, het is lachen, Aard.
1: Wat dan?
0: Ik zit hier op de bank te wachten met de telefoon op mijn schoot.
1: Ja.
0: En ik zeg tegen een man, ik heb zo'n gevoel dat ik gebeld word. Nou ja, die kijkt me aan van toedeledokie.
1: Die is gek.
0: En ja, die is gek. En ik zeg dan, want als ik gebeld word, dan moet ik daarna gauw weg, want ik moet naar de gym.
1: Ja.
0: En nou, er wordt niet opgenomen door de vorige.
1: Ja?
0: En dan ben ik op mijn telefoon af.
1: Ja, ja, ja.
0: Helemaal te gek.
1: Ja, ik moet nog wel even controleren of jij nou het goede antwoord had gegeven, hè?
0: Ja, dat was antwoord A van 6 tot 9 s'morgens.
1: Ja, ja, toch. Ben je een trouwe luisteraar?
0: Jazeker, jazeker. Een hele trouwe luisteraar, s'morgens aan. En nou ja, als de televisie aangaat, dan zet ik hem dan wel uit. En dan s'avonds in bed, dan doen we hem ook nog even aan als we nog liggen te lezen daar. Dus,
1: ah, wat is dat toch allemaal gezellig.
0: Ja, zeker.
1: En ik meen een beetje een zachte G bij jou te horen. Ben je van oorsprong uit de provincie?
0: Ja, ik ben een Utrechtse, maar met een Limburger getrouwd.
1: Ah.
0: Dus ik denk...
1: Ja, je gaat een beetje op elkaar lijken, hè?
0: Oh. Ja, maar hij spreekt dan niet plat Utrecht, hoor. Dus dat gaat, die kan niet lukken.
1: Oké. Ik zie ernaar uit om jou hier te zien...
0: Ja.
1: En ik zie ook in het bericht dat jij stuurde dat je heel graag samen met je broer komt.
0: Ja, want door mijn broer ben ik eigenlijk jaren geleden dus gaan afstemmen op jullie zender.
1: Ah.
0: Want die kwam hier en die zei, sis, waar zit jij nou te luisteren? Toen had ik 2 op staan.
1: Ja, dat moet je niet
0: man,
1: doen.
0: Hij is echt een Utrechter nog, hoor. Man, je moet dan Radio M opzetten. Nou, vanaf die dag doe ik dat.
1: Nou.
0: Is hier mijn beloning.
1: Geweldig. gefeliciteerd, blijf nog even aan de lijn. Dan noteer ik nog wat gegevens van je.
0: Oké, hey, hartstikke bedankt.
1: Yo, fijne avond.
0: Jij ook, doeg.

0: Ah, Julien Clerc. Si on chantait. Margot, hallo.
1: Hallo, Aart.
0: Hallo, hallo. De dag van vandaag, ja, een beetje bewolkt hier en daar een buitje.
1: Ja, van alles hebben we langs zien komen. Jantje lacht, Jantje huilt. Jantje lacht als het in de zon goed toeven is met 19 graden. Was het veel minder als er zo'n dreigende wolkenlucht overtrok met een behoorlijke plensbui. Dat is niet overal gebeurd. Er zijn ook heel veel regenmeters leeg gebleven. Maar op sommige plaatsen is er toch zo'n ruim 7 mm gevallen.
0: Kijk aan. Nou, laten we vooruitkijken. De komende uren en donderdag.
1: Inderdaad. Nou, het is nog niet helemaal afgelopen met die buien. Als we naar de Noordzee kijken, zitten er nog steeds een paar buien aan te komen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen vanavond en vannacht bij ons droog gaat blijven. De wind gaat afnemen uit een west- tot zuidwestelijke richting. En uiteindelijk gaan de temperaturen dalen. Op dit moment is het buiten nog een graadje of 16, 17 naar 11 graden. Dat is morgen de starttemperatuur. Maar heel warm wordt het niet. 18 graden bij een aantrekkende zuidwestelijke wind. De ochtend verloopt overwegend droog, maar wel al bewolkt. Veel zon zullen we niet zien. En in de loop van de middag en avond gaat het langdurig regenen vanuit het westen. Ja, dan ziet de vrijdag er duidelijk beter uit. Want dan zitten we achter dat neerslaggebied. De zon komt tevoorschijn, het blijft op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur loopt weer een gaatje op naar 19 graden. 21 is de temperatuur voor de zaterdag. Dat is nog niet echt een fijne dag met vrij veel bewolking. Misschien ook een spatje regen. In de nacht naar zondag gaat het nog wat harder regenen. En als het goed is, hè, als het weer zich aan dit ritme houdt, dan is de zondag weer een mooie dag. Met zon en 19 graden.
0: Oké, klinkt goed. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Dag.

Magdalena, Radio M Utrecht. Zometeen Boskex en Cliff Richard en Paul Carrack komen allemaal voorbij in de avond van de nostalgie. Veel plezier daarmee. Dit is Van The Man. Fijne avond.

0: mijn velden was.
1: Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
0: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
10: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
12: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
10: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: In de mooiste Mitchell-Kofftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kofftuinen Lage Vuursche op mitchellkoftuinen.nl.
14: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Door al negens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En met Julio Iglesias en Diana Ross die een duet voor je zongen. All of You. En daarna mag ik altijd zeggen, goedenavond. Wat fijn dat je erbij bent. Dat je ook op deze woensdagavond zin hebt om lekker te luisteren naar de Love Songs. En ik heb natuurlijk weer mooie liedjes voor je meegenomen. En daar springen er, als ik zo even naar het lijstje kijk van het komend uur, wel een paar uit hoor. En die wil ik alvast even met je delen, zodat je denkt, oh, daar heb ik zin in. Suzanne en Freek bijvoorbeeld. Niemand. En ik heb ook Lady Gaga en Bruno Mars voor je meegenomen. Dat is net als de muziek van Suzanne en Freek, wat nieuwere muziek. Maar oh, oh, oh, wat is het mooi. Nou, en dan is er natuurlijk ook nog heel veel vertrouwd dat je gaat horen. Bijvoorbeeld de muziek van Andrea Bocelli, die is ook weer hier vanavond. Dit is Per Amore.

Met een dikke traan erbij. En de bezwerende woorden, schat, het komt goed. Niemand op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je Bryan Adams, maar eerst wil ik je uitnodigen om op te stappen op de Liverpool Express. De rijdende trein waar de liefde altijd wordt gevierd. Dit is You Are My Life.

En de Rainy Nights die kunnen natuurlijk ook plaatsvinden in Utrecht. En zo is Randy Crawford weer een klein beetje dichterbij gehaald vanuit Georgia. Rainy Night in Georgia hoorde je namelijk. En hoe romantisch kan een regenbuitje zijn? Op Radio M Utrecht hoor je nu Dr. Hook en A Little Bit More.

Alles bij elkaar toch weer een slecht jaar voor de vrouwen in de popmuziek. Want Bonnie Tyler is ons ontvallen. Net als vrij recent Dolly Parton. Maar gelukkig kunnen we hier deze mensen altijd op het podium hijsen. En de shine geven die ze ook postuum verdienen. Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Straks Bette Midler na Mighty Sparrow en Bye.

Twee wereldsterren die muzikaal gezien de handen ineen slaan en dan iets maken dat de eeuwigheid ingaat. Bruno Mars en Lady Gaga. Ik denk dat Die With A Smile nog heel erg lang met ons meegaat. Zometeen hoor je muziek van Shania Twain hier op Radio in Utrecht. Lekker liedje, You're Still The One. En je mag ook genieten van deze.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.